0: papier tijdens colleges. Onderzoeksplatform Mediapart onthulde dat Jordan Bardella, de partijleider van Rassemblement Nationaal, in 2013 antisemitische berichten verstuurde. Hierin stelde hij onder meer dat alle banken in handen van Joden zijn. Bardella ontkent dit ten stelligste en heeft zijn advocaat opdracht gegeven juridische stappen te ondernemen tegen Mediapart. Marine Le Pen noemt de onthullingen een lastencampagne. De 11-jarige Britse schaakster Bodana Sivanandan heeft als jongste ooit de titel vrouwelijke grootmeester behaald. Ze stelde die veilig tijdens de schaakolympiade in Oezbekistan. Sivanandan speelde alle 11 partijen aan het eerste bord van Engeland. Het vorige record stond op naam van Catharina Lagno, die 12 was toen zij grootmeester werd. En dan het weer. Vannacht vallen in het noorden en westen enkele buien en daalt de temperatuur naar 12 graden in het zuiden en 16 in het noorden. Overdag is het zonnig met temperaturen tussen 22 en 27 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
1: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

Klapper op zijn hoed. Hij fluit zijn plusje lapjes kat, want hij heeft last van muizenissen die nesten maken in zijn baard. Maar die laat hem altijd mooi fluiten.

0: dreams are bursting at the seams.
1: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
2: Ik ben Frans van der Reuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Goedenavond. Marieke Moorman, burgemeester van Land van Kuik, overweegt een tweede termijn. In het programma Het Land aan Tafel geeft ze aan dat ze het naar haar zin heeft en verwacht positief te reageren op de vraag van de commissaris van de Koning. Moorman heeft alle 33 kernen bezocht en bevordert eenheid binnen de gemeente. Dieven hebben in de nacht van zondag op maandag een paardenwagen gestolen op de Achterdijk in Mil. De diefstal, die rond 2:30 plaatsvond, is vastgelegd op camerabeelden. Een donkere auto sleepte de wagen weg, maar de sleepkabel raakte los. Getuigen worden verzocht zich te melden. De politie heeft vorige week woensdag 3 mannen aangehouden tijdens invallen van de Fiat in Land van Kuik, Eindhoven en Duitsland. De verdachten, een 42-jarige man en 2 mannen van 22 jaar, worden verdacht van drugshandel en witwassen. Tijdens de doorzoekingen zijn documenten en digitale gegevens in beslag genomen. De verdachten blijven 14 dagen in voorlopige hechtenis. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
3: Vannacht vallen in het noorden en westen enkele buien en daalt de temperatuur naar 12 graden in het zuiden en 16 in het noorden. Overdag is het zonnig met temperaturen tussen 22 en 27 graden.
4: Sinds februari 2023 is Marieke Moorman burgemeester van Land van Kuik. Hoe kijkt zij terug op de eerste 3,5 jaar? En zijn 33 verschillende kernen inmiddels echt één gemeente geworden? En wat doet ze aan actuele zorgen over veiligheid en dienstverlening? Dat bespreken we in Het Land aan Tafel. Op de oneven uren te zien bij Omroep Land van Kuik TV.

0: Check onze website omroepelvc.nl.
1: Dit is het nieuws. Goedenacht. In Maastricht is maandagavond een persoon overleden na een schietincident aan de Brusselse weg. De hulpdiensten werden rond 9 uur gealarmeerd. Volgens de Telegraaf werd het slachtoffer levenloos op straat aangetroffen en overleed ter plaatse. De politie is een onderzoek gestart en het is nog onduidelijk wat er precies is gebeurd en of iemand is aangehouden. Studenten van de opleiding Interdisciplinaire Sociale Wetenschap aan de UvA mogen tijdens colleges geen laptops, telefoons of tablets gebruiken. Dat meldt NOS. Het verbod moet hun concentratie verbeteren. Volgens de opleiding gebruikt 60-80% van de studenten digitale apparaten voor andere zaken. Aantekeningen maken kan voortaan alleen op papier tijdens colleges. Onderzoeksplatform Mediapart onthulde dat Jordan Bardella, de partijleider van Rassemblement Nationaal, in 2013 antisemitische berichten verstuurde. Hierin stelde hij onder meer dat alle banken in handen van Joden zijn. Bardella ontkent dit ten stelligste en heeft zijn advocaat opdracht gegeven juridische stappen te ondernemen tegen Mediapart. Marine Le Pen noemt de onthullingen een lastencampagne. De 11-jarige Britse schaakster Bodana Sivanandan heeft als jongste ooit de titel vrouwelijke grootmeester behaald. Ze stelde die veilig tijdens de schaakolympiade in Oezbekistan. Sivanandan speelde alle 11 partijen aan het eerste bord van Engeland. Het vorige record stond op naam van Catharina Lagno, die 12 was toen zij grootmeester werd. En dan het weer. Vannacht vallen in het noorden en westen enkele buien en daalt de temperatuur naar 12 graden in het zuiden en 16 in het noorden. Overdag is het zonnig met temperaturen tussen 22 en 27 graden.
2: En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
0: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

Strand van Kuik is dichterbij dan je denkt. Ook thuis via jouw internet- en televisieprovider. Trinet en SNLR. Kanaal

0: Een heerlijke, energieke poptrack van de Britse zangeres Ellie Goulding. In haar track For Your Entertainment draait het om spanning, overgave en het compleet betoveren van je publiek op de dansvloer.
1: En dit is nieuw op Omroep Land van Kuik.

0: Vannacht vallen in het noorden en westen enkele buien en daalt de temperatuur naar 12 graden in het zuiden en 16 in het noorden. Overdag is het zonnig met temperaturen tussen 22 en 27 graden.
1: Waar je ook bent, Omroep Land van Kuik is dichterbij dan je denkt. Download nu onze app via Google Play of de App Store. En blijf altijd op de hoogte van wat er gebeurt in het Land van Kuik.

meest actuele nieuws uit de regio binnen handbereik. Download nu onze app via Google Play of de App Store. Omroep Land van Kuik. Nu nog dichterbij dan je denkt.

0: onze website omroepelvc.nl.
1: Dit is het nieuws. Goedenacht. In Maastricht is maandagavond een persoon overleden na een schietincident aan de Brusselse weg. De hulpdiensten werden rond 9 uur gealarmeerd. Volgens de Telegraaf werd het slachtoffer levenloos op straat aangetroffen en overleed ter plaatse. De politie is een onderzoek gestart en het is nog onduidelijk wat er precies is gebeurd en of iemand is aangehouden. Studenten van de opleiding Interdisciplinaire Sociale Wetenschap aan de UvA mogen tijdens colleges geen laptops, telefoons of tablets gebruiken. Dat meldt NOS. Het verbod moet hun concentratie verbeteren. Volgens de opleiding gebruikt 60-80% van de studenten digitale apparaten voor andere zaken. Aantekeningen maken kan voortaan alleen op papier tijdens colleges. Onderzoeksplatform Mediapart onthulde dat Jordan Bardella, de partijleider van Rassemblement Nationaal, in 2013 antisemitische berichten verstuurde. Hierin stelde hij onder meer dat alle banken in handen van Joden zijn. Bardella ontkent dit ten stelligste en heeft zijn advocaat opdracht gegeven juridische stappen te ondernemen tegen Mediapart. Marine Le Pen noemt de onthullingen een lastencampagne. De 11-jarige Britse schaakster Bodana Sivanandan heeft als jongste ooit de titel vrouwelijke grootmeester behaald. Ze stelde die veilig tijdens de schaakolympiade in Oezbekistan. Sivanandan speelde alle 11 partijen aan het eerste bord van Engeland. Het vorige record stond op naam van Catharina Lagneau, die 12 was toen zij grootmeester werd. En dan het weer. Vannacht vallen in het noorden en westen enkele buien en daalt de temperatuur naar 12 graden in het zuiden en 16 in het noorden. Overdag is het zonnig met temperaturen tussen 22 en 27 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
0: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Vannacht vallen in het noorden en westen enkele buien en daalt de temperatuur naar 12 graden in het zuiden en 16 in het noorden. Overdag is het zonnig met temperaturen tussen 22 en 27 graden.
1: Autorijden saai? Vergeet het maar! Want tussen 4 en 6 is Jan Deben jouw bijrijder. Tijdens je reis in of naar het Land van Kuik. Met aandacht voor gebeurtenissen in de regio, de agenda, het streeknieuws, weer en verkeer. En er neemt nog wat muziek voor je mee voor onderweg. Luisteren dus. Afslag LVC. Maandag tot en met donderdag van 4 tot 6.
2: Dichterbij dan je denkt.
3: Everybody get up.

0: Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht. De opleiding Interdisciplinaire Sociale Wetenschap van de Universiteit van Amsterdam verbood dit academiejaar laptops, telefoons en tablets tijdens colleges om concentratie te bevorderen. Volgens hoofddocent Cyrilijn Evertse was 60-80% van de studenten afgeleid. Emeritus hoogleraar Paul Kirschner onderschrijft het verbod omdat handmatig notities maken informatieverwerking bevordert. Trump zei maandag tegen verslaggevers in het Oval Office dat hij een handelsakkoord met Canada verwacht, omdat Canada dat zelf wil. De twee landen liggen in een handelsoorlog waarbij de VS importheffingen van 50% invoerde op honderden Canadese producten. Canada vergelde dit met heffingen van 15, 25 en 50% op Amerikaans staal, zuivel, landbouwmachines en elektronica. Onderzoeksplatform Mediapart onthulde dat Jordan Bardella, partijleider van Rassemblement National, in 2013 antisemitische berichten verstuurde. Hierin stelde hij onder meer dat alle banken in handen van Joden zijn. Bardella ontkent dit ten stelligste en heeft zijn advocaat opdracht gegeven juridische stappen te ondernemen tegen Mediapart. Marine Le Pen noemt de onthullingen een lastercampagne. In de Indonesische regio Merauke in Zuid-Papua vindt het grootste ontbossingsproject ter wereld plaats. Een gebied van 2,3 miljoen hectare oerwoud, driekwart van Nederland, moet wijken voor palmolie- en suikerrietplantages. Ongeveer 40.000 lokale Papua worden onder druk gezet hun land af te staan, terwijl handhaving van de EU-ontbossingsregels moeilijk blijkt door vermenging van palmolie. En dan tot slot het weer. Dan vanochtend is het grijs, maar de zon krijgt later meer ruimte. Het blijft overal droog met een zwakke tot matige oostenwind. Halverwege de ochtend wijst de thermometer precies 17 graden aan.
1: En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
2: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Plan van Kuik. Streeknieuws.
1: Ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Goedenavond. Marieke Moorman, burgemeester van Land van Kuik, overweegt een tweede termijn. In het programma Het Land aan Tafel geeft ze aan dat ze het naar haar zin heeft en verwacht positief te reageren op de vraag van de commissaris van de Koning. Moorman heeft alle 33 kernen bezocht en bevordert eenheid binnen de gemeente. Dieven hebben in de nacht van zondag op maandag een paardenwagen gestolen op de Achterdijk in Mil. De diefstal, die rond 2:30 plaatsvond, is vastgelegd op camerabeelden. Een donkere auto sleepte de wagen weg, maar de sleepkabel raakte los. Getuigen worden verzocht zich te melden. De politie heeft vorige week woensdag 3 mannen aangehouden tijdens invallen van de Fiat in Land van Kuik, Eindhoven en Duitsland. De verdachten, een 42-jarige man en 2 mannen van 22 jaar, worden verdacht van drugshandel en witwassen. Tijdens de doorzoekingen zijn documenten en digitale gegevens in beslag genomen. De verdachten blijven 14 dagen in voorlopige hechtenis. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Vanochtend is het grijs, maar de zon krijgt later meer ruimte. Het blijft overal droog met een zwakke tot matige oostenwind. Halverwege de ochtend wijst de thermometer precies 17 graden aan.
3: Blijf altijd op de hoogte van het nieuws uit het Land van Kuik. Schrijf je in voor de gratis nieuwsbrief van Omroep Land van Kuik. En ontvang wekelijks de belangrijkste nieuws, verhalen en achtergronden in jouw mailbox. Het is heel eenvoudig. Ga naar omroeplvc.nl/nieuwsbrief en meld je aan.

Omroep Land van Kuik heeft nu een eigen app. Download hem nu via Google Play of de App Store. En geniet van je favoriete programma's. Omroep Land van Kuik. Nu nog dichterbij dan je denkt.

0: website omroepelvc.nl.
1: Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht. De opleiding Interdisciplinaire Sociale Wetenschap van de Universiteit van Amsterdam verbood dit academiejaar laptops, telefoons en tablets tijdens colleges om concentratie te bevorderen. Volgens hoofddocent Cyrilijn Evertsen was 60-80% van de studenten afgeleid. Emeritus hoogleraar Paul Kirschner onderschrijft het verbod omdat handmatig notities maken informatieverwerking bevordert. Trump zei maandag tegen verslaggevers in het Oval Office dat hij een handelsakkoord met Canada verwacht, omdat Canada dat zelf wil. De twee landen liggen in een handelsoorlog waarbij de VS importheffingen van 50% invoerde op honderden Canadese producten. Canada vergelde dit met heffingen van 15, 25 en 50% op Amerikaans staal, zuivel, landbouwmachines en elektronica. Onderzoeksplatform Mediapart onthulde dat Jordan Bardella, partijleider van Rassemblement National, in 2013 antisemitische berichten verstuurde. Hierin stelde hij onder meer dat alle banken in handen van Joden zijn. Bardella ontkent dit ten stelligste en heeft zijn advocaat opdracht gegeven juridische stappen te ondernemen tegen Mediapart. Marine Le Pen noemt de onthullingen een lastercampagne. In de Indonesische regio Merauke in Zuid-Papua vindt het grootste ontbossingsproject ter wereld plaats. Een gebied van 2,3 miljoen hectare oerwoud, driekwart van Nederland, moet wijken voor palmolie- en suikerrietplantages. Ongeveer 40.000 lokale Papua worden onder druk gezet hun land af te staan, terwijl handhaving van de EU-ontbossingsregels moeilijk blijkt door vermenging van palmolie. En dan tot slot het weer. Dan vanochtend is het grijs, maar de zon krijgt later meer ruimte. Het blijft overal droog met een zwakke tot matige oostenwind. Halverwege de ochtend wijst de thermometer precies 17 graden aan.
2: En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
3: Internet dat altijd werkt. Telefonie zonder gedoe. En een cloudomgeving die moeiteloos met uw bedrijf meegroeit. En hapert er toch iets? Dan staat OneVoice direct voor u klaar. OneVoice is de complete ICT-partner voor uw bedrijf. Eén aanspreekpunt. Alle oplossingen altijd dichtbij. OneVoice. Uw bedrijf, onze zorg. U vindt OneVoice aan Bijsterhuizen 3030 in Wijchen.
4: Sinds februari 2023 is Marieke Moorman burgemeester van Land van Kuik. Hoe kijkt zij terug op de eerste 3,5 jaar? En zijn 33 verschillende kernen inmiddels echt één gemeente geworden? En wat doet ze aan actuele zorgen over veiligheid en dienstverlening? Dat bespreken we in Het Land aan Tafel. Op de oneven uren te zien bij Omroep Land van Kuik TV.
5: Hey hondenbaasje, spits je oren. Krijg of heb je een puppy, een eigenwijze puberhond, of vind je het gewoon leuk om met jouw hond te trainen? Bij Beide Hond help ik jullie op een ontspannen en persoonlijke manier samen te werken. Mijn passie, jouw hondengeluk. Kijk op www.beidehond.nl en ontdek wat jullie samen kunnen bereiken.
0: Omroep Land van Kuik. Dichter.

0: Omroepland van Kuik.
1: Agenda.
2: Jonge voetballiefhebbers kunnen tijdens de herfstvakantie op woensdag 21 oktober meedoen aan een Ajax-clinic bij EGS 20 aan de Stoottroepenweg 2 in Escharen. De clinic duurt van 9:15 tot 4:00 en is bedoeld voor kinderen van 6 tot en met 14 jaar. De deelnemers krijgen een volledige voetbalervaring met trainingen volgens de Ajax-methode onder begeleiding van trainers van Ajax Camps en Clinics. Deelname kost €84. Op woensdag 21 oktober organiseert IVN De Groene Overlaat een lezing met bijzondere titel Onder de motorkap van een boom. De bijeenkomst begint om 8:00 en vindt plaats op de Eiwitcampus aan de Dr. Moonsweg 5 in Beers. Boomverzorger Peter Simons vertelt over de werking van bomen, hun evolutie, groeihormonen, beschadigingen en de invloed van ijstijden. De toegang is gratis voor IVN-leden en donateurs. Niet-leden betalen €4. Vooraf aanmelden is niet noodzakelijk.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik.
2: Goedemorgen.
1: De wandeling van het Pantijn Maas ziekenhuis ter gelegenheid van Wereld Alzheimerdag heeft €950 opgeleverd voor Alzheimer Nederland. Medewerkers wandelden op 21 september 10 kilometer door natuurgebied De Vilt en bezochten zorgboerderij De Haartse Hoeve. De avond werd afgesloten bij het kruispunt in Beugem. In Oefeld is een jongen dinsdagavond uit een boom gered door de brandweer, nadat hij vast kwam te zitten tijdens het proberen een papegaai te redden. De 5 maanden oude vogel was eerder weggevlogen. De brandweer haalde eerst de jongen naar beneden, gevolgd door de papegaai onder begeleiding van het baasje. Marieke Moorman, burgemeester van Land van Kuik, overweegt een tweede termijn. In het programma Het Land aan Tafel geeft ze aan dat ze het naar haar zin heeft en verwacht positief te reageren op de vraag van de commissaris van de Koning. Moorman heeft alle 33 kernen bezocht en bevordert eenheid binnen de gemeente. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
3: Vanochtend is het grijs, maar de zon krijgt later meer ruimte. Het blijft overal droog met een zwakke tot matige oostenwind. Halverwege de ochtend wijst de thermometer precies 17 graden aan.
4: Oké. Je hebt een marketingboodschap waarmee je echt veel mensen wilt bereiken in de regio.
5: Dan kun je flyers gaan uitdelen op de markt of posters plakken op het elektriciteitshuisje op de hoek van de straat.
4: Of je kiest een mediaplatform dat bij mensen thuis, in de auto en op het werk komt. Een medium dat dag en nacht aanstaat. En een bereik heeft waar de concurrentie alleen maar van kan dromen. Adverteren op radio, televisie en internet via Omroep Land van Kuik is dé manier om een enorm publiek te bereiken. Steeds opnieuw tegen een super laag tarief. Neem snel contact op met een marketingprofessional van de afdeling Mediastrategie en claim jouw zendtijd op het grootste mediaplatform van de regio. Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Mail marketing@olvc.nl voor tarieven en een persoonlijke deal. Dichterbij dan je denkt.
6: Houdt ervan of niet, maar de jonge Nederlandse popsensatie Roxy Dekker laat met haar nieuwe single Bare Minimum weer van zich horen. Deze plaat rekent ze op haar kenmerkende, directe manier af met halfslachtige inspanningen in de liefde.

0: Sinds 2009 is Harry Tullemans pastoor in Oefeld. De van oorsprong Weertenaar viert op 26 september een bijzondere mijlpaal, namelijk zijn 60-jarige jubileum als priester. Van die 60 jaar bracht hij er 35 door in Afrika, waar hij ook een school voor dove kinderen startte, om vervolgens een beetje tegen wil en dank in Nederland pastoor te worden.
1: Ik zat op de lagere school, de 6e klas. En toen kwam een pater van de Heilige Geest naar de 6e klas om te vragen van wie er priester wilde worden. En toen heb ik mijn vinger opgestoken. En toen keek ik om en dan zag ik, ik was de enige die die vinger opstak. Dus ik trok hem terug. Maar ik was al gespot. En zei, oh, dat is fijn dat jij priester wil worden. En die broeder die gaf me allemaal hoge punten voor godsdienst en noem maar op. Hè. Dus zo werd ik die kant een beetje uitgedreven. Ik wilde in ieder geval geen pastoor worden. Ik had een hekel aan pastoors. Hoog boven de mensen. Ver van de mensen af. En dat wilde ik. Ik wilde dicht bij de mensen zijn. Maar ik wilde wel naar Afrika toe. Om daar de mensen te leren kennen en daar iets voor mensen te doen. En toen werd

0: dus onder een boom verzameld en een leraar gezocht die de doventaal kende. En toen zijn we daar begonnen, onder die boom. Dat breidde zich enorm uit. Op een gegeven moment waren er 200 kinderen. En ik zorgde ook dat de ouders de taal van de kinderen leerden. Want als ze thuis kwamen, dan was er weer niemand die naar hen luisterde. Op een gegeven moment waren er priesters genoeg die ze zelf moesten overnemen. En ik dacht, nou ja goed, ik ga terug naar Nederland. Dan kan ik ook veel voor Afrika doen. Dus toen ben ik hier priester geworden. Ik wilde geen pastoor worden, maar ik ben hier ook nooit pastoor geweest, echt. Op die manier zoals pastoors dat vroeger waren. Ik ging als missionaris hier naartoe. En ik wilde met mensen omgaan en mensen leren kennen. Ze zijn aardig, ze doen alles voor je. Maar het is een totaal andere manier van omgaan met mensen hier. Daar moest ik aan wennen, ja. Ik heb me hier eenzaam gevoeld. Maar toch hebben ze mij opgenomen en voor mij gezorgd.
1: Een uitgebreid interview met Harry Tullemans is te zien in het programma In Gesprek Met, dat rondom zijn jubileum op het televisiekanaal van Omroep Rond van Kuik uitgezonden wordt en ook op de website terug te vinden zal zijn.
2: Ook onderweg of op je draagbare radio. Omroep Land van Kuik. Wij zijn altijd dichterbij dan je denkt.

0: Wil jij dat jouw bedrijf online echt opvalt?
1: Ja.
2: Ja.
0: Ja. Ja. Je socials regelt alles. Van foto's en video's tot het beheer van je socials op Instagram, Facebook, TikTok en LinkedIn. Of volg een workshop op maat en leer het zelf. Je socials, jouw partner in online zichtbaarheid. Persoonlijk, betaalbaar en effectief. Ga naar jesocials.nl.
3: Misschien ben je moe van altijd maar sterk moeten zijn. Merk je dat het van binnen onrustig is? Dat je zoekt naar meer rust of richting, alsof je vastloopt in dezelfde patronen. Misschien worstel je met gedrag of emoties. Ben je in herstel van verslaving? Of sta je als naaste naast iemand die verslaafd is? Dat gevoel is niet vreemd. Herstel van verslaving is een proces van vallen en opstaan. Je hoeft het niet alleen te doen. Bij Rijmakers Paard & Coaching werken we met paarden als spiegel. Zij reageren puur en zonder oordeel en maken zichtbaar wat van binnen speelt. Ga naar rijmakerspaardencoaching.nl.
4: Dichterbij dan je denkt. Check onze website omroeplvc.nl.
5: Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht.
6: Een 24-jarige Amsterdammer is deze maand opgepakt in een onderzoek naar hackersgroep Shiny Hunters, die verantwoordelijk wordt gehouden voor hacks bij Canvas, Odido, Pornhub, Salesforce en Ticketmaster. De verdachte, vermoedelijk Pepijn van der S, wordt vandaag voorgeleid in Rotterdam. Hij werd in 2023 veroordeeld tot 4 jaar celstraf voor hacken en afpersen. OpenAI lanceert het AI-model GPT-6.1 Astra niet op het geplande moment begin oktober vanwege veiligheidszorgen. Saatchi Jain, verantwoordelijk voor veiligheid bij OpenAI, bevestigde tegenover CNBC dat het model niet voldoet aan vereisten rondom grenzen, bevoegdheden en transparante terugkoppeling naar gebruikers over uitgevoerd werk. De opleiding Interdisciplinaire Sociale Wetenschap van de Universiteit van Amsterdam verbood dit academiejaar laptops, telefoons en tablets tijdens colleges om concentratie te bevorderen. Volgens hoofddocent Cyrilijn Evertsen was 60-80% van de studenten afgeleid. Emeritus hoogleraar Paul Kirschner onderschrijft het verbod omdat handmatig notities maken informatieverwerking bevordert. Trump zei maandag tegen verslaggevers in het Oval Office dat hij een handelsakkoord met Canada verwacht, omdat Canada dat zelf wil. De twee landen liggen in een handelsoorlog waarbij de VS importheffingen van 50% invoerde op honderden Canadese producten. Canada vergelde dit met heffingen van 15, 25 en 50% op Amerikaans staal, zuivel, landbouwmachines en elektronica. En dan tot slot het weer. Dan vanochtend is het grijs, maar de zon krijgt later meer ruimte. Het blijft overal droog met een zwakke tot matige oostenwind. Halverwege de ochtend wijst de thermometer precies 17 graden aan.
5: En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
7: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Nu op de A16 Breda-Rotterdam bij knooppunt Klaverpolder, 10 minuten vertraging, 7 kilometer. Op de A58 Bergen op Zoom richting Vlissingen. Er zijn bergingswerkzaamheden aan de gang. Tussen knooppunt Markiezaad en afrit Ierseke 5 kilometer file. En de vertraging is wel 20 minuten. Verder 5 minuten vertraging op de A59 Den Bosch-Zonzeel in beide richtingen bij knooppunt Hooipolder. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
8: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden. Gelukkig is er autobedrijf Kusters. Prijs, kwaliteit, top. Vertrouwd familiebedrijf, zeker. Al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid.
9: Een frisse koep, schone pootjes of gewoon even lekker in bad. Bij Hondentrimsalon Bickel & Co. in Kuik krijgt jouw hond alle aandacht. 1 op 1. Professioneel getrimd en met liefde verzorgd. Bel voor een afspraak of kijk op... Ja, inderdaad. Hondentrimsalonbikkel&co.nl.
8: Ik rij graag veilig. Daarom kies ik voor Autobedrijf Kusters. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B. Gelukkig is er Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. De dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
10: Bent u op zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijt met een T.
4: Omroep Rob Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Omroepland van Kuik.
1: Agenda.
2: Op woensdag 14 oktober kun je om 14:30 mee met een rondleiding door kasteel Aldendriel aan de Kasteelstraat 6 in Mil. Het kasteel dateert van ongeveer 1400 en is normaal gesproken niet toegankelijk voor publiek. Tijdens de rondleiding van ongeveer een uur ontdek je onder meer de 18e eeuwse keuken, salon, eetkamer, opkamer en slaapkamers. Kinderen zijn welkom en krijgen een speciale opdracht. Het kasteel is helaas niet rolstoel toegankelijk en niet geschikt voor kinderwagens. Liefhebbers van satire kunnen op donderdag 15 oktober terecht in de Schouwburg in Kuik aan de Grote Straat 62 in Kuik. Om 20:30 beginnen Roel en Jos Maaldrink aan hun voorstelling Verbroedering. De broers zijn bekend van hun satirisch programma Plakshot en nemen onder meer democratie, klimaat en kunstmatige intelligentie onder de loep. Het is een avondvullende cabaretvoorstelling met humor en actuele onderwerpen. Kaarten kosten €23,50.
3: Bij

0: Op Land van Kuik, streeknieuws.
1: Ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Goedemorgen. De wandeling van het Pantijn Maasziekenhuis ter gelegenheid van Wereld Alzheimerdag heeft €950 opgeleverd voor Alzheimer Nederland. Medewerkers wandelden op 21 september 10 kilometer door natuurgebied De Vilt en bezochten zorgboerderij De Haartse Hoeve. De avond werd afgesloten bij het kruispunt in Beugem. In Oefeld is een jongen dinsdagavond uit een boom gered door de brandweer, nadat hij vast kwam te zitten tijdens het proberen een papegaai te redden. De 5 maanden oude vogel was eerder weggevlogen. De brandweer haalde eerst de jongen naar beneden, gevolgd door de papegaai onder begeleiding van het baasje. Marieke Moorman, burgemeester van Land van Kuik, overweegt een tweede termijn. In het programma Het Land aan Tafel geeft ze aan dat ze het naar haar zin heeft en verwacht positief te reageren op de vraag van de commissaris van de Koning. Moorman heeft alle 33 kernen bezocht en bevordert eenheid binnen de gemeente. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Vanochtend is het grijs, maar de zon krijgt later meer ruimte. Het blijft overal droog met een zwakke tot matige oostenwind. Halverwege de ochtend wijst de thermometer precies 17 graden aan.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Viel op de A2 Den Bosch richting Utrecht tussen Rosmalen-West en Waardenburg. Kwartier vertraging, 10 kilometer file. A16 Breda-Rotterdam, 10 minuten extra bij Dordrecht. 10 minuten op de A58 Breda-Eindhoven tussen Tilburg Centrum Oost en Oorschot. Een kapotte vrachtwagen zorgt voor veel vertraging op de A58. Bergen op Zoom richting Vlissingen. Tussen knooppunt Markiezaad en Afrit Ierseke, 9 kilometer file. Een half uur is de vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: De vrijdagmiddag eindigt goed bij Omroep Land van Kuik. Met het Land aan Tafel. Elke vrijdagmiddag van 4 tot 6 uur zitten Patrick Huisman en Erik Dankbaar voor je klaar. Met het nieuwspanel. Gezond en wel, weekend wegwezen en natuurlijk de gast aan tafel. 2 uur lang nieuws, gesprekken, tips, gezelligheid, muziek en verhalen uit het Land van Kuik. Het Land aan Tafel. Vrijdagmiddag van 4 tot 6 bij Omroep Land van Kuik.

0: In de studio Mariet Rutte en Sjoerd Adema van het Streekkoor Cantonis. Welkom in de studio. Jullie hebben 3 oktober een spektakel.
1: We hebben een groot herfstconcert in de Duvelshof aan de Grote Straat in Sambeek. En daarin staat centraal het requiem van Durufle. En daarnaast zingen we liederen van de componisten Rutter, Whittaker, Fauré, Reinberger, Frank. Het wordt een heel mooi programma. We worden ook begeleid door een ensemble met 7 instrumentalisten en door de bekende harmoniumspeler Dirk Luymens. Die is, zegt men, de harmoniumspeler des Vaderlands, ook over de hele wereld beroemd, onder leiding van Mirjam Westgeest. En het belooft een mooi programma te worden en kaarten zijn nog steeds verkrijgbaar via www.cantonis.nl. En de prijs is inclusief een consumptie, zeggen we daar dan bij.
0: Jullie hebben nog iets te vieren binnenkort, want het koor bestaat volgend jaar 25 jaar. Sjoerd, wat kunnen we verwachten?
2: Ja, 25 jaar, dat vinden wij echt een moment om even als koor daarbij stil te staan. 25 jaar is niet niks. En dat is natuurlijk in deze plaats een feestje voor de koorleden zelf, maar ook voor de vrienden van Cantonis. Want we hebben gelukkig ook een heel stel vrienden die Cantonis een warm hart toedragen. En die willen we ook graag fêteren tijdens zo'n jubileumjaar. Maar natuurlijk, zo'n jubileumjaar is ook een prachtige gelegenheid om het koor nog eens onder de aandacht te brengen van een breder publiek. Wat meer aandacht te trekken. En ja, wellicht ook weer een nieuwe aanwas van koorleden, want die kunnen we altijd gebruiken.
0: En dan vooral de mannen, heb ik begrepen.
2: En vooral de mannen, maar ook de dames, die dragen nog een heel warm hart toe. Maar inderdaad, de mannen hebben nog iets meer behoefte aan, zou je kunnen zeggen.
1: Want wie zou er niet met Rossini mee willen zingen?
2: Ja,
1: de grote operacomponist. Dat is een belangrijke componist voor het grote jubileumconcert.
2: Ja, in juni volgend jaar is het grote jubileumconcert.
1: We hebben ook een scratchdag. En dat wil zeggen dat je scratch dus vanaf niks in één dag een werk instudeert. Ja, we gaan er dan wel vanuit dat mensen thuis of het stuk al kennen of het een beetje voorbereiden. En dat is dit keer gewijd aan Carl Jenkins, het Stabat Mater. Stabat Mater Dolorosa, dat is de moeder stond aan het graf Maria met het grote verdriet vanwege het overlijden van haar zoon. En die Jenkins, dat is een heel bekende componist. Hij maakte eigenlijk moderne klassieke muziek. Want hij is begonnen als medewerker in een jazz-rockband. Maar heeft zich ook ontwikkeld als componist en wordt graag gezongen. En wij zingen dan het Stabat Mater. En we hebben nog een kerstconcert.
3: Britse zanger met die gouden stem, Jamie Miller, is terug met een heerlijk nummer. In Baby Doll bezingt hij de pure, intense bewondering en liefde voor die ene speciale persoon in zijn leven.

0: Met een airconditioning blijft je huis lekker koel op hete zomerse dagen. Maar dat is slechts het halve verhaal. Want een moderne airco gebruik je ook voor verwarming in de winter. Snel, efficiënt en gasloos. Klusbedrijf JSW in Afferden zorgt voor vakkundige installatie. Alle merken uit voorraad leverbaar. Je huis energie zuinig koelen of verwarmen? Kijk dan snel op onze website voor de gratis offerte aan huis.
1: Klusbedrijf JSW.nl.
2: Internet dat altijd werkt. Telefonie zonder gedoe. En een cloudomgeving die moeiteloos met uw bedrijf meegroeit. En hapert er toch iets? Dan staat OneVoice direct voor u klaar. OneVoice is de complete ICT-partner voor uw bedrijf. Eén aanspreekpunt. Alle oplossingen altijd dichtbij. OneVoice. Uw bedrijf, onze zorg. U vindt OneVoice aan Bijsterhuizen 3030 in Wijchen.
0: Klusbedrijf JSW in Afferden. Voor service en garantie zijn wij niet op vakantie.
1: Klusbedrijf JSW.nl.
2: Sunprofs. De naam in de regio voor zonnepanelen, laadpalen en batterijopslag. Al sinds 2012 zetten wij ons met passie in voor een duurzame toekomst. Of u nu particulier bent of ondernemer, wij leveren maatwerk en eerlijk advies. Zodat u weer grip krijgt op uw energie. Kijk op sunprofs.nl. Sunprofs. Word baas over eigen energie.
3: Zoek niet verder voor de complete ICT-oplossing voor jouw bedrijf of woning. De experts van computersystemen De Mars staan voor je klaar met vrijblijvend advies, levering en installatie van complete systemen. Gewoon bij je thuis of op kantoor. Ook voor reparatie of aankoop van computers en supplies ben je bij ons aan het juiste adres. Bezoek onze winkel aan de Klinkerstraat in Graven of onze website demars.nl. Computersystemen De Mars. Service first.
4: Dichterbij dan je denkt. Check onze website omroeplvc.nl.
5: Goedemorgen, ik ben Frank van de Klucht. Voor de kust van Puerto Rico kapseisde een boot met ongeveer 60 opvarenden, waarbij zeker 2 mensen omkwamen en 40 anderen werden gered. De reddingsoperatie is nog gaande. De boot sloeg om na een vechtpartij met een kapmes. De drenkelingen dreven meer dan 12 uur bij het onbewoonde eiland Mona. Staatssecretaris Judith Thiele noemt het schrikbarend dat 15,8% van de Nederlanders het gerechtvaardigd vindt dat een man zijn vrouw slaat. Onderzoek van de universiteiten van Amsterdam en Tilburg toont een dalende trend. Nederland zakte op de wereldranglijst emancipatie van plek 28 naar plek 46. Een 24-jarige Amsterdammer is deze maand opgepakt in een onderzoek naar hackersgroep Shiny Hunters, die verantwoordelijk wordt gehouden voor hacks bij Canvas, Odido, Pornhub, Salesforce en Ticketmaster. De verdachte, vermoedelijk Pepijn van der S, wordt vandaag voorgeleid in Rotterdam. Hij werd in 2023 veroordeeld tot 4 jaar celstraf voor hacken en afpersen. OpenAI lanceert het AI-model GPT 6.1 Astra niet op het geplande moment begin oktober vanwege veiligheidszorgen. Saatchi Jain, verantwoordelijk voor veiligheid bij OpenAI, bevestigde tegenover CNBC dat het model niet voldoet aan vereisten rondom grenzen, bevoegdheden en transparante terugkoppeling naar gebruikers over uitgevoerd werk. En dan tot slot het weer. Dan vanochtend is het grijs, maar de zon krijgt later meer ruimte. Het blijft overal droog met een zwakke tot matige oostenwind. Halverwege de ochtend wijst de thermometer precies 17 graden aan.
6: En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
7: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A2 Maastricht richting Eindhoven heb je een kwartier vertraging tussen Nederweert en Knoopend Leenderheide, 14 kilometer file. A2 Den Bosch richting Utrecht tussen Roosmalen-West en Waardenburg, een kwartier vertraging 11 kilometer file. Een half uur op de A16 Breda richting Rotterdam tussen Breda-Noord en Dordrecht, 11 kilometer file. De A16 Breda richting Rotterdam tussen de Moerdijkbrug en Knoopend Ridderkerk, 12 kilometer langzaam rijdend verkeer. A27 Breda richting Gorkum bij Gorkum, 13 kilometer langzaam rijden. A50 Eindhoven richting Arnhem tussen Oost en Knoopend Bankhoef, een kwartier vertraging. 20 minuten vertraging op de A58 Breda Eindhoven tussen Tilburg Centrum Oost en Oorschot op bergingswerkzaamheden, 6 kilometer file. Meer dan een half uur is de vertraging op de A58 Bergen op Zoom richting Vlissingen. Dus een Knoopend Markiezaat en Afrit Ierseke 10 kilometer file. De rechterrijstrook is dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
8: Zoek je een uniek kunstwerk om je huis op te fleuren? Bij Artpartner Kunst Uitleen in Kuik ontdek je een divers aanbod van kunstwerken. Van schilderijen tot beelden. Bij ons kun je kunstvrijblijvend uitproberen. Ben je erop uitgekeken? Dan ruil je het eenvoudig voor een ander werk. Kies uit meer dan 2000 kunstwerken. Van bekende kunstenaars zoals Herman Brood, Anton Heijboer en Henk Helmantel. Bezoek ons in de Korte Molenstraat 8 in Kuik. Of kijk op artpartner.nl, ook voor bedrijven.
9: Sinds februari 2023 is Marieke Moorman burgemeester van Land van Kuik. Hoe kijkt zij terug op de eerste 3,5 jaar? En zijn 33 verschillende kernen inmiddels echt één gemeente geworden? En wat doet ze aan actuele zorgen over veiligheid en dienstverlening? Dat bespreken we in het Land aan tafel. Op de oneven uren te zien bij Omroep Land van Kuik TV.
10: Eerst kopen of eerst verkopen? Sta je voor een volgende stap op de woningmarkt en wil je goed voorbereid zijn? Kom dan eens sparren met Kolmeijer Land van Kuik. De makelaar die met je meedenkt. Kolmeijer Land van Kuik. Samen naar jouw volgende stap.
2: Internet dat altijd werkt. Telefonie zonder gedoe en een cloudomgeving die moeiteloos met uw bedrijf meegroeit. En hapert er toch iets? Dan staat OneVoice direct voor u klaar. OneVoice is de complete ICT-partner voor uw bedrijf. Eén aanspreekpunt, alle oplossingen altijd dichtbij. OneVoice, uw bedrijf, onze zorg. U vindt OneVoice aan Bijsterhuizen 3030 in Wijchen.
11: Een huis kopen of verkopen? Maak een goede start. Startmakelaars begeleidt je persoonlijk en deskundig van de eerste stap tot de sleuteloverdracht. Kom langs aan de Rochstraat 21 in Graven of kijk op startmakelaars.nl. Startmakelaars. Een nieuwe woning begint bij Start.

0: Roland van Kuik.
1: Agenda.
2: Op donderdag 22 oktober kun je tijdens de herfstvakantie zelf papier leren scheppen. De workshop bij Wereldtuin Verdeliet aan de Tourmalijn 40 in Kuik begint om 10:30 en duurt tot ongeveer 3:30. Van oud papier maak je eigen nieuw papier dat later weer voor allerlei creatieve toepassingen kan gebruikt worden. De workshop is geschikt voor volwassenen en jongeren vanaf ongeveer 8 jaar. Deelname kost €12,50. Aanmelden kan tot en met zondag 18 oktober. Op donderdag 22 oktober gaat in Sambeek het muziektheater Rosalia's Rust van start. De voorstelling begint om 8 uur in de voormalige kerk, tegenwoordig Duivelshof, aan de Grote Straat 65 in Sambeek. Het verhaal is geïnspireerd op het leven van kunstenares Rosalia Ries en haar grafkelder bij het Katrina Klooster. Harmonie Semper Unitas werkt samen met toneelvereniging Vest. Muziek, toneel en geprojecteerde beelden komen samen in een voorstelling over historie en het behoud van Sambeeks erfgoed.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik.
2: Goedemorgen.
1: De wandeling van het Pantijn Maasziekenhuis ter gelegenheid van Wereld Alzheimerdag heeft €950 opgeleverd voor Alzheimer Nederland. Medewerkers wandelden op 21 september 10 kilometer door natuurgebied De Vilt en bezochten zorgboerderij De Haartse Hoeve. De avond werd afgesloten bij het kruispunt in Beugem. In Oefeld is een jongen dinsdagavond uit een boom gered door de brandweer, nadat hij vast kwam te zitten tijdens het proberen een papegaai te redden. De 5 maanden oude vogel was eerder weggevlogen. De brandweer haalde eerst de jongen naar beneden, gevolgd door de papegaai onder begeleiding van het baasje. Marieke Moorman, burgemeester van Land van Kuik, overweegt een tweede termijn. In het programma Het Land aan Tafel geeft ze aan dat ze het naar haar zin heeft en verwacht positief te reageren op de vraag van de commissaris van de Koning. Moorman heeft alle 33 kernen bezocht en bevordert eenheid binnen de gemeente. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
3: Vanochtend is het grijs, maar de zon krijgt later meer ruimte. Het blijft overal droog met een zwakke tot matige oostenwind. Halverwege de ochtend wijst de thermometer precies 17 graden aan.
4: Sinds februari 2023 is Marieke Moorman burgemeester van Land van Kuik. Hoe kijkt zij terug op de eerste 3,5 jaar? En zijn 33 verschillende kernen inmiddels echt één gemeente geworden? En wat doet ze aan actuele zorgen over veiligheid en dienstverlening? Dat bespreken we in Het Land aan Tafel. Op de oneven uren te zien bij Omroep Land van Kuik TV.
0: Dichterbij dan je denkt.
5: Een heerlijke dosis nostalgie en frisse nederpop van de heren van IOS, wat staat voor Is Ook Schitterend, in samenwerking met Nienke Leone. In Noorderlicht nemen ze je mee in de betoverende zoektocht naar magische momenten en de warmte die je vindt bij elkaar, zelfs in de koudste nachten, die er binnenkort ook weer aankomen. Ik vind

0: God. De van oorsprong Weertenaar viert op 26 september een bijzondere mijlpaal, namelijk zijn 60-jarige jubileum als priester. Van die 60 jaar bracht hij er 35 door in Afrika, waar hij ook een school voor dove kinderen startte, om vervolgens een beetje tegen wil en dank in Nederland pastoor te worden.
1: Ik zat op de lagere school, de 6e klas. En toen kwam een pater van de Heilige Geest naar de 6e klas om te vragen van wie er priester wilde worden. En toen heb ik mijn vinger opgestoken. En toen keek ik om en dan zag ik, ik was de enige die vinger opstak. Dus het trok hem terug. Maar ik was al gespot. En zei, oeh, dat is fijn dat jij priester wil worden. En die broeder die gaf me allemaal hoge punten voor godsdienst en noem maar op. Hè. Dus zo werd ik die kant een beetje uitgedreven. Ik wilde in ieder geval geen pastoor worden. Ik had een hekel aan pastoors. Hoog boven de mensen. Ver van de mensen af. En dat wilde ik. Ik wil dicht bij de mensen zijn. Maar ik wilde wel naar Afrika toe. Om daar de mensen te leren kennen en daar iets voor mensen te doen. En toen werden we na onze wijding, kregen we een benoeming voor Tanzania met z'n drieën. Zijn we daar naartoe gegaan.
0: Na 30 jaar in Tanzania te zijn geweest, werd Harry Tullemans uitgezonden naar Oeganda.
1: Het eerste wat ik deed was, als je de taal moet leren, dan kun je het beste naar de mensen toe gaan. Dus ik ging die mensen allemaal af om die taal goed te pakken te krijgen. En daar kwam ik die kinderen tegen, die dove kinderen. En toen dacht ik, hey, ik moet iets voor die kinderen doen. En toen heb ik die kinderen dus onder een boom verzameld. En een leraar gezocht die de dove taal kende. En toen zijn we daar begonnen, onder die boom. Dat breidde zich enorm uit. Op een gegeven moment waren er 200 kinderen. En ik zorgde ook dat de ouders de taal van de kinderen leerden. Want als ze thuis kwamen, dan was er weer niemand die naar hen luisterde. Op een gegeven moment waren de priesters genoeg die ze zelf moesten overnemen. En ik dacht, nou ja, goed, ik ga terug naar Nederland. Dan kan ik ook veel voor Afrika doen. Dus toen ben ik hier priester geworden. Ik wilde geen pastoor worden, maar ik ben hier ook nooit pastoor geweest, echt. Op die manier zoals pastoors dat vroeger waren. Ik ging als missionaris hier naartoe. En ik wilde met mensen omgaan en mensen leren kennen. Ze zijn aardig, ze doen alles voor je. Maar het is een totaal andere manier van omgaan met mensen hier. Daar moest ik aan wennen, ja. Ik heb me hier eenzaam gevoeld. Maar toch hebben ze mij opgenomen en voor mij gezorgd.
0: Een uitgebreid interview met Harry Tullemans is te zien in het programma In Gesprek Met, dat rondom zijn jubileum op het televisiekanaal van Omroep Rand van Kuik uitgezonden wordt en ook op de website terug te vinden zal zijn.
2: Omroep Land van Kuik, dichterbij dan je denkt.

0: Hey hondenbaasje, spits je oren. Krijg of heb je een puppy, een eigenwijze puberhond? Of vind je het gewoon leuk om met jouw hond te trainen? Bij Beide Hond help ik jullie op een ontspannen en persoonlijke manier samen te werken. Mijn passie? Jouw hondengeluk. Kijk op www.beidehond.nl en ontdek wat jullie samen kunnen bereiken.
1: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
2: Dichterbij dan je denkt. Check onze website.
3: Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht. Veilig Thuis heeft de chatfunctie uitgebreid naar 24/7 beschikbaarheid, een maand geleden al stil ingevoerd. In augustus vroegen daardoor 3 keer zoveel mensen advies via chat als een jaar eerder. De chat helpt meldingen te filteren, zodat Veilig Thuis sneller onderzoek kan doen naar de jaarlijks 136.000 binnengekomen meldingen van huiselijk geweld en kindermishandeling. Vannacht brak een grote brand uit in een appartementencomplex in Apeldoorn, voornamelijk bewoond door ouderen. Ongeveer 30 appartementen werden ontruimd. Iets na 3 uur kreeg de brandweer de brand onder controle. 7 bewoners hadden rook ingeademd, maar niemand hoefde naar het ziekenhuis. 1 appartement brandde volledig uit en is onbewoonbaar verklaard. Bij protesten op 180 Franse middelbare scholen zijn 164 mensen gearresteerd en 27 mensen gewond geraakt. Waaronder 12 scholieren, 12 veiligheidsdienstmedewerkers en 3 schoolmedewerkers. 1 scholier raakte gewond door zoutzuur. Premier Le Cornu veroordeelde het geweld en beschuldigt partij France Insoumise van het aanwakkeren van de protesten. Voor de kust van Puerto Rico kapseisde een boot met ongeveer 60 opvarenden, waarbij zeker 2 mensen omkwamen en 40 anderen werden gered. De reddingsoperatie is nog gaande. De boot sloeg om na een vechtpartij met een kapmes. De drenkelingen dreven meer dan 12 uur bij het onbewoonde eiland Mona. En dan tot slot het weer. Dan vanochtend is het grijs, maar de zon krijgt later meer ruimte. Het blijft overal droog met een zwakke tot matige oostenwind. Halverwege de ochtend wijst de thermometer precies 17 graden aan.
4: En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
5: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden.
6: Gelukkig is er autobedrijf Custers. Prijskwaliteit. Top. Vertrouwd familiebedrijf. Zeker. Al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Custers uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid.
7: Wil jij dat jouw bedrijf online echt opvalt?
8: Ja.
9: Ja.
8: Ja.
7: Ja. Je socials regelt alles. Van foto's en video's tot het beheer van je socials op Instagram, Facebook, TikTok en LinkedIn. Of volg een workshop op maat en leer het zelf. Je socials, jouw partner in online zichtbaarheid. Persoonlijk, betaalbaar en effectief. Ga naar jesocials.nl.
6: Ik rij graag veilig. Daarom kies ik voor Autobedrijf Custers. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B. Gelukkig is er Autobedrijf Custers uit Vierlingsbeek. De dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
10: Bent u op zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijt met een T.
2: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Land van Kuik.
1: Agenda.
2: Op zondag 18 oktober verandert landgoed Tongelaar in één groot buitenfeest voor kinderen. Vanaf 11 uur tot 5 uur zijn er allerlei activiteiten op Tongelaar en de Tongelaar 12 in Mil. Kinderen van ongeveer 4 tot 12 jaar kunnen onder meer paddenstoelen speuren, appels persen, knutselen, een modderkeuken ontdekken en vuur maken. Ook zijn er activiteiten rond bushcraft, bijen en natuur. Een mooie bestemming voor gezinnen tijdens de herfstvakantie. Voor kinderen vanaf 6 jaar staat op zondag 18 oktober een bijzonder theateravontuur op het programma. Om 2 uur begint de waanzinnige boomhut van 78 verdiepingen in de Schouwburg in Kuik aan de Grote Straat 62 in Kuik. Meneer Monster neemt het publiek mee in een razendsnelle voorstelling vol chaos, humor en verrassende filmtrucs. Andy en Thierry krijgen te maken met een Hollywood-producent, een aap en natuurlijk een compleet uit de hand gelopen boomhut. Kaarten kosten 18 euro.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik.
2: Goedemorgen.
1: De wandeling van het Pantijn Maas ziekenhuis ter gelegenheid van Wereld Alzheimerdag heeft €950 opgeleverd voor Alzheimer Nederland. Medewerkers wandelden op 21 september 10 kilometer door natuurgebied De Vilt en bezochten zorgboerderij De Haartse Hoeve. De avond werd afgesloten bij het kruispunt in Beugem. In Oefeld is een jongen dinsdagavond uit een boom gered door de brandweer, nadat hij vast kwam te zitten tijdens het proberen een papegaai te redden. De 5 maanden oude vogel was eerder weggevlogen. De brandweer haalde eerst de jongen naar beneden, gevolgd door de papegaai onder begeleiding van het baasje. Marieke Moorman, burgemeester van Land van Kuik, overweegt een tweede termijn. In het programma Het Land aan Tafel geeft ze aan dat ze het naar haar zin heeft en verwacht positief te reageren op de vraag van de commissaris van de Koning. Moorman heeft alle 33 kernen bezocht en bevordert eenheid binnen de gemeente. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
3: Vanochtend is het grijs, maar de zon krijgt later meer ruimte. Het blijft overal droog met een zwakke tot matige oostenwind. Halverwege de ochtend wijst de thermometer precies 17 graden aan.
4: Dit is Erwin de Hart van de ANWB.
5: Op de A2 Utrecht richting Den Bosch tussen knooppunt Everdingen en Zaltbommel rijdt het langzaam over 15 kilometer een kwartier vertraging. Kwartier vertraging ook op de A16 Breda-Rotterdam tussen de Moerdijkbrug en Afrit Dordrecht Centrum 7 kilometer file. A58 Breda richting Eindhoven tussen knooppunt De Paas en Oorschot 5 minuten extra. 5 minuten extra reistijd op de A59 Oss-Den Bosch bij Kruisstraat 8 kilometer file.
4: En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
6: Erbij dan je denkt.
7: Een heerlijke, meeslepende en warme track van radio- en muziekicoon Edwin Evers. In zijn single Vaste Grond bezingt hij het verlangen naar rust, balans en die ene vertrouwde plek of persoon die je weer stevig met beide benen op de grond zet. Met zijn herkenbare muzikale vakmanschap en fijne organische sound luistert dit nummer heerlijk weg.

0: Sinds 2009 is Harry Tullemans pastoor in Oefeld. De van oorsprong Weertenaar viert op 26 september een bijzondere mijlpaal, namelijk zijn 60-jarige jubileum als priester. Van die 60 jaar bracht hij er 35 door in Afrika, waar hij ook een school voor dove kinderen startte, om vervolgens een beetje tegen wil en dank in Nederland pastoor te worden.
1: Ik zat op de lagere school, de 6e klas. En toen kwam een pater van de Heilige Geest naar de 6e klas om te vragen van wie er priester wilde worden. En toen heb ik mijn vinger opgestoken. En toen keek ik om en dan zag ik, ik was de enige die vinger opstakte. Dus het trok hem terug. Maar ik was al gespot. En zei, oh, dat is fijn dat jij priester wil worden. En die broeder die gaf me allemaal hoge punten voor godsdienst en noem maar op. Hè. Dus zo werd ik die kant een beetje uitgedreven. Ik wilde in ieder geval geen pastoor worden. Ik had een hekel aan pastoors. Hoog boven de mensen. Ver van de mensen af. En dat wilde ik. Ik wil dicht bij de mensen zijn. Maar ik wilde wel naar Afrika toe. Om daar de mensen te leren kennen en daar iets voor mensen te doen. En toen werden we na onze wijding, kregen we een benoeming voor Tanzania met z'n drieën. Zijn we daar naartoe gegaan.
0: Na 30 jaar in Tanzania te zijn geweest, werd Harry Tullemans uitgezonden naar Oeganda.
1: Het eerste wat ik deed was, als je de taal moet leren, dan kun je het beste naar de mensen toe gaan. Dus ik ging die mensen allemaal af om die taal goed te pakken te krijgen. En daar kwam ik die kinderen tegen, die dove kinderen. En toen dacht ik, hey, ik moet iets voor die kinderen doen. En toen heb ik die kinderen dus onder een boom verzameld en een leraar gezocht die de dove taal kende. En toen zijn we daar begonnen, onder die boom. Dat breidde zich enorm uit. Op een gegeven moment waren er 200 kinderen. En ik zorgde ook dat de ouders de taal van de kinderen leerden. Want als ze thuis kwamen, dan was er weer niemand die naar hen luisterde. Op een gegeven moment waren er priesters genoeg die ze zelf moesten overnemen. En ik dacht, nou ja, goed, ik ga terug naar Nederland. Dan kan ik ook veel voor Afrika doen. Dus toen ben ik hier priester geworden. Ik wilde geen pastoor worden, maar ik ben hier ook nooit pastoor geweest, echt. Op die manier zoals pastoors dat vroeger waren. Ik ging als missionaris hier naartoe. En ik wilde met mensen omgaan en mensen leren kennen. Ze zijn aardig, ze doen alles voor je. Maar het is een totaal andere manier van omgaan met mensen hier. Daar moest ik aan wennen, ja. Ik heb me hier eenzaam gevoeld. Maar toch hebben ze mij opgenomen en voor mij gezorgd.
0: Een uitgebreid interview met Harry Tullemans is te zien in het programma In Gesprek Met, dat rondom zijn jubileum op het televisiekanaal van Omroep Rond van Kuik uitgezonden wordt en ook op de website terug te vinden zal zijn.

0: Het meest actuele nieuws uit de regio binnen handbereik. Download nu onze app via Google Play of de App Store.
1: Omroep Land van Kuik.
0: Nu nog dichterbij dan je denkt.

0: Sinds februari 2023 is Marieke Moorman burgemeester van Land van Kuik. Hoe kijkt zij terug op de eerste 3,5 jaar? En zijn 33 verschillende kernen inmiddels echt één gemeente geworden? En wat doet ze aan actuele zorgen over veiligheid en dienstverlening? Dat bespreken we in Het Land aan Tafel. Op de oneven uren te zien bij Omroep Land van Kuik TV.
1: Een frisse koep, schone pootjes of gewoon even lekker in bad. Bij Hondentrimsalon Bickel & Co. in Kuik krijgt jouw hond alle aandacht. 1 op 1. Professioneel getrimd en met liefde verzorgd. Bel voor een afspraak of kijk op... Ja, inderdaad. Hondentrimsalonbickel&co.nl.
2: Misschien ben je moe van altijd maar sterk moeten zijn. Merk je dat het van binnen onrustig is? Dat je zoekt naar meer rust of richting? Alsof je vastloopt in dezelfde patronen. Misschien worstel je met gedrag of emoties. Ben je in herstel van verslaving? Of sta je als naaste naast iemand die verslaafd is? Dat gevoel is niet vreemd. Herstel van verslaving is een proces van vallen en opstaan. Je hoeft het niet alleen te doen. Bij Rijmakers Paard & Coaching werken we met paarden als spiegel. Zij reageren puur en zonder oordeel en maken zichtbaar wat van binnen speelt. Ga naar rijmakerspaardencoaching.nl.
3: Internet dat altijd werkt. Telefonie zonder gedoe. En een cloudomgeving die moeiteloos met uw bedrijf meegroeit. En hapert er toch iets? Dan staat OneVoice direct voor u klaar. OneVoice is de complete ICT-partner voor uw bedrijf. 1 aanspreekpunt. Alle oplossingen altijd dichtbij. OneVoice. Uw bedrijf, onze zorg. U vindt OneVoice aan Bijsterhuizen 3030 in Wijchen. Sunprofs, de naam in de regio voor zonnepanelen, laadpalen en batterijopslag. Al sinds 2012 zetten wij ons met passie in voor een duurzame toekomst. Of u nu particulier bent of ondernemer, wij leveren maatwerk en eerlijk advies. Zodat u weer grip krijgt op uw energie. Kijk op sunprofs.nl. Sunprofs, word baas over eigen energie.
4: Dichterbij dan je denkt. Check onze website omroeplvc.nl.
5: Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht. Na de extreme droogte van deze zomer reserveert de provincie Zuid-Holland 7,5 miljoen euro voor waterproblematiek. Gedeputeerde Robert Tieman benadrukt de urgentie om te investeren tegen weersextremen. De plannen die verzilting aanpakken en waterkwaliteit verbeteren worden nog uitgewerkt en voorgelegd aan provinciale staten. Denk daarbij aan extra waterbergingen en gebruik van gezuiverd rioolwater. Nederland eist dat honderden miljarden worden geschrapt van de aankomende EU-begroting voor de periode 2028 tot 2034. Gaat dat niet gebeuren, dan stemt Nederland niet in met een akkoord voor eind dit jaar. Samen met 5 andere landen heeft Nederland dit in een brief benadrukt. EU-voorzitter Antonio Costa bezoekt premier Rob Jetten op 9 oktober om over de begroting te spreken. Veilig Thuis heeft de chatfunctie uitgebreid naar 24/7 beschikbaarheid, een maand geleden al stil ingevoerd. In augustus vroegen daardoor 3 keer zoveel mensen advies via chat als een jaar eerder. De chat helpt meldingen te filteren, zodat Veilig Thuis sneller onderzoek kan doen naar de jaarlijks 136.000 binnengekomen meldingen van huiselijk geweld en kindermishandeling. Vannacht brak een grote brand uit in een appartementencomplex in Apeldoorn, voornamelijk bewoond door ouderen. Ongeveer 30 appartementen werden ontruimd. Iets na 3 uur kreeg de brandweer de brand onder controle. 7 bewoners hadden rook ingeademd, maar niemand hoefde naar het ziekenhuis. 1 appartement brandde volledig uit en is onbewoonbaar verklaard. En dan tot slot het weer. Dan vanochtend is het grijs, maar de zon krijgt later meer ruimte. Het blijft overal droog met een zwakke tot matige oostenwind. Halverwege de ochtend wijst de thermometer precies 17 graden aan. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
6: Zoek je een uniek kunstwerk om je huis op te fleuren? Bij Artpartner Kunstuitlenen in Kuik ontdek je een divers aanbod van kunstwerken. Van schilderijen tot beelden. Bij ons kun je kunstvrijblijvend uitproberen. Ben je erop uitgekeken? Dan ruil je het eenvoudig voor een ander werk. Kies uit meer dan 2000 kunstwerken. Van bekende kunstenaars zoals Herman Brood, Anton Heijboer en Henk Helmantel. Bezoek ons in de Korte Molenstraat 8 in Kuik. Of kijk op artpartner.nl, ook voor bedrijven.
3: Internet dat altijd werkt. Telefonie zonder gedoe. En een cloudomgeving die moeiteloos met uw bedrijf meegroeit. En hapert er toch iets? Dan staat OneVoice direct voor u klaar. OneVoice is de complete ICT-partner voor uw bedrijf. Eén aanspreekpunt. Alle oplossingen altijd dichtbij. OneVoice. Uw bedrijf, onze zorg. U vindt OneVoice aan Bijsterhuizen 3030 in Wijchen.
4: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Jan van Kuik is dichterbij dan je denkt.
1: Ook thuis via jouw internet- en televisieprovider.
0: Ziggo, kanaal 1915 of 915.

0: Plant van Kuik.
1: Agenda.
2: Op vrijdag 16 oktober wordt er flink gelachen in gemeenschapshuis De Willig aan de Wethouder Linderstraat 11 in Wilbertoort. De stand-up comedyavond begint om 8 uur en brengt maar liefst 8 comedians op het podium, onder meer Jan Volleberg. Een MC praat de avond aan elkaar. Verwacht herkenbare verhalen, scherpe grappen en onverwachte wendingen. Kaarten kosten €10 in de voorverkoop en €12,50 aan de deur. Muziekvereniging Juliana Haps houdt op zaterdag 17 oktober het jaarlijkse jubilarische concert. Het concert begint om 8 uur bij Zalencentrum De Posthoorn aan de Kerkstraat 6 in Haps. Dit jaar wordt Erik van den Besselaar vanwege 25-jarig lidmaatschap en Monique Noorbergen vanwege maar liefst 40-jarig lidmaatschap in het zonnetje gezet. Het orkest en de slagwerkgroep van Juliana treden op samen met muzikale gasten uit Alpen en Dreumel. Toegang is gratis, de zaal opent om 7 uur.

0: Plan van Kuik. Streeknieuws.
1: Ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Goedemorgen. In Noord-Brabant heeft naar schatting 168.000 inwoners van 65 jaar en ouder een verhoogd valrisico, wat neerkomt op 3 op de 10. Tijdens de valpreventieweek van 28 september tot en met 4 oktober vragen Veiligheid NL en het ministerie van Volksgezondheid aandacht voor valpreventie. Jaarlijks belandt elke 4 minuten een 65-plusser op de spoedeisende hulp na een val. De wandeling van het Pantijn Maasziekenhuis ter gelegenheid van Wereld Alzheimerdag heeft €950 opgeleverd voor Alzheimer Nederland. Medewerkers wandelden op 21 september 10 kilometer door natuurgebied De Vilt en bezochten zorgboerderij De Haartse Hoeve. De avond werd afgesloten bij het kruispunt in Beugem. In Oefeld is een jongen dinsdagavond uit een boom gered door de brandweer, nadat hij vast kwam te zitten tijdens het proberen een papegaai te redden. De 5 maanden oude vogel was eerder weggevlogen. De brandweer haalde eerst de jongen naar beneden, gevolgd door de papegaai onder begeleiding van het baasje. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Vanochtend is het grijs, maar de zon krijgt later meer ruimte. Het blijft overal droog met een zwakke tot matige oostenwind. Halverwege de ochtend wijst de thermometer precies 17 graden aan.
3: Autorijden saai? Vergeet het maar! Want tussen 4 en 6 is Jan Deben jouw bijrijder. Tijdens je reis in of naar het Land van Kuik. Met aandacht voor gebeurtenissen in de regio, de agenda, het streeknieuws, weer en verkeer. En er neemt nog wat muziek voor je mee, voor onderweg. Luisteren dus, afslag LVC, maandag tot en met donderdag, van 4 tot 6.

0: is Omroep Land van Kuik.
1: Dichterbij dan je denkt. No, I turned wrong. Left your heart torn. Is that what devils do?

0: Sinds april zit Willem Striekwold als enige raadslid uit Vierlingsbeek in de nieuwe gemeenteraad van Land van Kuik. Dat doet hij namens liberaal LVC. In het programma Het Land aan Tafel bevroeg presentator Patrick Huisman hem over waarom hij de gemeenteraad in wilde en wat de waarde kan zijn van zijn perspectief als ondernemer en als een van de jongste raadsleden.
1: Ik wilde de gemeenteraad in omdat ik en eigenlijk altijd al een heel groot hart heb gehad voor de gemeenschap waar ik dan in verkeer. Ik ben van mening dat in zo'n gemeenschap iedereen daar iets aan bij moet dragen. Je ziet heel veel vrijwilligers die in zo'n gemeenschap iets bijdragen. Dat deed ik ook al langer als vrijwilliger bij Verharding, bij verschillende talkshows en opbouwen van dingen. Maar ik denk dat iedereen daar iets aan bij moet dragen. En als je dan in mijn geval een studie bestuurskunde doet, dan heb je eigenlijk al best wel veel meegekregen over ons vakgebied als raadslid.
2: Je denkt, dan kan ik het ook maar beter in de praktijk brengen.
1: Dan wil ik ook aan mijn gemeenschap dat bijdragen. En Johan die stopte ermee. Dus dan is het ook belangrijk voor zo'n gemeenschap dat er iemand daarvoor in de plaats komt.
2: Dus je bedoelt uit hetzelfde gebied, bedoel je dat?
1: Ja, of uit dezelfde regio. Ja. Ik denk dat het als gemeenteraad heel goed is als je breed vertegenwoordigd bent.
2: Ah, zeker, met 33 kernen natuurlijk.
1: Zeker, zeker, ja.
2: Ja. Je gaf al aan, je studeert bestuurskunde, maar je bent daarnaast ook horecaondernemer. Als je die twee dingen naast elkaar legt en dan gecombineerd met het raadlidmaatschap, vallen je dan nu al dingen op?
1: Ja, dat

0: Mijn perspectief heb je dan het horecaperspectief. Het is natuurlijk wel zo dat ik dan, heb ik ook al gedaan bij de APV een gedeelte, dat je dan niet meestemt als het over jouw specifieke vakgebied gaat, omdat je dan natuurlijk gewoon financieel belangrijk
1: APV
0: hebt.
1: Is de algemeen plaatselijke verordening, waarin ook zaken voor de horeca, sluitingstijden en openingstijden en dergelijke geregeld worden. Ben je de jongste in de raad?
0: Nee.
1: Nee, maar wel een van de jongeren, denk ik.
0: Ja.
1: Denk je dan dat je ook vanuit dat perspectief anders kijkt naar zaken die in de gemeenteraad spelen, of niet?
0: Nou ja, ik denk dat je sowieso iets in kunt brengen. Ik denk dat je in je eigen omgeving, ik heb natuurlijk heel veel vrienden van mijn leeftijd, dat je dan ook daarin goed proeft wat er in jouw leeftijdscategorie speelt. En daarom is het ook belangrijk dat je in die raad een hele grote diversiteit hebt van leeftijden, waardoor je dus ook verschillende denkbeelden vanuit jouw gemeente in de raad gerepresenteerd krijgt.
1: Oké. Willem, wat viel er mee, wat viel er tegen?
0: Nou, wat mij heel erg meeviel en wat mij ook dus positief is opgevallen, is het traject waarin je zeg maar begint als gemeenteraadslid, waarin je dan wordt meegenomen in hoe word je gemeenteraadslid? Welke instrumenten heb je als gemeenteraadslid om jouw gemeenteraadswerk goed uit te voeren. Wat viel tegen? Ik moet eerlijk zeggen, ik vind niet dat er heel veel tegenvalt.
1: Oh,
0: want we zijn ook nog maar heel kort onderweg.
1: Hè. Dat is ook waar.
0: Vast iets gaan tegenvallen, maar ik ben het nog niet tegengekomen.
2: Dichterbij dan je denkt.

de hoogte blijven en niks missen? Check voor het laatste nieuws onze website. Omroep LVC.nl. Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

Met een airconditioning blijft je huis lekker koel op hete zomerse dagen. Maar dat is slechts het halve verhaal. Want een moderne airco gebruik je ook voor verwarming in de winter. Snel, efficiënt en gasloos. Klusbedrijf JSW in Afferden zorgt voor vakkundige installatie. Alle merken uit voorraad leverbaar. Je huisenergie.

0: Eerst kopen of eerst verkopen? Sta je voor een volgende stap op de woningmarkt en wil je goed voorbereid zijn? Kom dan eens sparren met Kolmeijer Land van Kuik. De makelaar die met je meedenkt. Kolmeijer Land van Kuik. Samen naar jouw volgende stap.
1: Klusbedrijf JSW in Afferden. Voor service en garantie zijn wij niet op vakantie.
2: Klusbedrijf JSW.nl.
3: Zoek niet verder voor de complete ICT-oplossing voor jouw bedrijf of woning. De experts van computersystemen De Mars staan voor je klaar met vrijblijvend advies, levering en installatie van complete systemen. Gewoon bij je thuis of op kantoor. Ook voor reparatie of aankoop van computers en supplies ben je bij ons aan het juiste adres. Bezoek onze winkel aan de Klinkerstraat in Graven of onze website demars.nl. Computersystemen De Mars. Service first.
4: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
5: Omroep Land van Kuik.
6: Dichterbij dan je denkt. Check onze website.
7: Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht. Bewoners van de Waddeneilanden zijn bezorgd over plannen van Rijkswaterstaat om natuurgebieden het hele jaar af te sluiten. Een petitie tegen de plannen is 50.000 keer ondertekend. Op Vlieland zou een derde van het eiland dichtgaan. Initiatiefnemer Aant Dirk van der Veen pleit voor maatwerk en een vaste plek aan de gesprekstafel. In het afgelopen jaar hebben 100.000 studenten uit Nederland en België een gratis digitaal abonnement afgesloten via DPG Media. Het abonnement, beschikbaar voor studenten tussen 16 en 25 jaar, geeft toegang tot titels zoals De Volkskrant, Trouw, Het Parool en De Morgen. Camilla Leupen noemt het een heel goed begin. Na de extreme droogte van deze zomer reserveert de provincie Zuid-Holland 7,5 miljoen euro voor waterproblematiek. Gedeputeerde Robert Tieman benadrukt de urgentie om te investeren tegen weersextremen. De plannen die verzilting aanpakken en waterkwaliteit verbeteren worden nog uitgewerkt en voorgelegd aan provinciale staten. Denk daarbij aan extra waterbergingen en gebruik van gezuiverd rioolwater. Nederland eist dat honderden miljarden worden geschrapt van de aankomende EU-begroting voor de periode 2028 tot 2034. Gaat dat niet gebeuren, dan stemt Nederland niet in met een akkoord voor eind dit jaar. Samen met 5 andere landen heeft Nederland dit in een brief benadrukt. EU-voorzitter Antonio Costa bezoekt premier Rob Jetten op 9 oktober om over de begroting te spreken. En dan tot slot het weer. Vanmiddag draait de wind naar het zuidoosten en stroomt warme lucht binnen. Het wordt uitzonderlijk warm, met maxima rond 25 graden in het midden en westen. In het zuidoosten stijgt de temperatuur naar 26 tot 28 graden, met mogelijk lokale uitschieters.
8: En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
9: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden.
10: Gelukkig is er autobedrijf Kusters. Prijs, kwaliteit, top. Vertrouwd familiebedrijf, zeker. Al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid.
11: Bent u op zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijt met een T.
9: Ik rij graag veilig. Daarom kies ik voor autobedrijf Kusters. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B.
10: Gelukkig is er autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. De dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
12: Een huis kopen of verkopen? Maak een goede start. Start Makelaars begeleidt je persoonlijk en deskundig van de eerste stap tot de sleuteloverdracht. Kom langs aan de Rochstraat 21 in Graven of kijk op startmakelaars.nl. Start Makelaars. Een nieuwe woning begint bij Start.

0: Omroep Land van Kuik.
1: Agenda.
2: Op zondag 25 oktober organiseert IVN De Groene Overlaat een paddenstoelenwandeling op de landgoederen De Barendonk en Ossenbroek. De wandeling begint op 10 uur en duurt tot ongeveer 12 uur. Verzamelen kan vanaf 9:45 bij landgoed De Barendonk aan de Meelseweg 13 in Beers. Natuurgidsen vertellen hoe paddenstoelen groeien en waarop je moet letten bij het herkennen. De wandeling is geschikt voor volwassenen en kinderen. Deelname is gratis, maar ook vooraf aanmelden is verplicht. Op zaterdag 24 oktober vindt in de Lambertuskerk in Beers een stukje Beieren plaats. Het Oktoberfest begint om 8 uur en duurt tot 1 uur in de Lambertuskerk aan Kerkveld 2 in Beers. Het programma staat onder meer Stimming met Peter, Benny Solo en Party DJ Tony. Verwacht dus bier, braadworst, dindrels, lederhozen en vooral veel muziek en feest. Het evenement is bedoeld voor iedereen die zin heeft in een avondje Beierse gezelligheid. Op zaterdag 24 oktober kun je de natuur eens op een hele andere manier beleven tijdens de Nacht van de Nacht. Avondwandeling door en rond de Gasterse bossen begint om 7 uur en duurt tot ongeveer 9 uur. In de agenda staat Hoeve 23 in Gassel als locatie. Het definitieve verzamelpunt wordt na aanmelding bekendgemaakt. De wandeling laat zien hoe bijzonder het donker kan zijn en vraagt aandacht voor lichtvervuiling. Deelname is gratis, maar aanmelden is verplicht.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Goedemorgen. In Noord-Brabant heeft naar schatting 168.000 inwoners van 65 jaar en ouder een verhoogd valrisico, wat neerkomt op 3 op de 10. Tijdens de valpreventieweek van 28 september tot en met 4 oktober vragen Veiligheid NL en het ministerie van Volksgezondheid aandacht voor valpreventie. Jaarlijks belandt elke 4 minuten een 65-plusser op de spoedeisende hulp na een val. De wandeling van het Pantijn Maas ziekenhuis ter gelegenheid van Wereld Alzheimerdag heeft €950 opgeleverd voor Alzheimer Nederland. Medewerkers wandelden op 21 september 10 kilometer door natuurgebied De Vilt en bezochten zorgboerderij De Haartse Hoeve. De avond werd afgesloten bij het kruispunt in Beugen. In Oefeld is een jongen dinsdagavond uit een boom gered door de brandweer, nadat hij vast kwam te zitten tijdens het proberen een papegaai te redden. De 5 maanden oude vogel was eerder weggevlogen. De brandweer haalde eerst de jongen naar beneden, gevolgd door de papegaai onder begeleiding van het baasje. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Vanmiddag draait de wind naar het zuidoosten en stroomt warme lucht binnen. Het wordt uitzonderlijk warm, met maxima rond 25 graden in het midden en westen. In het zuidoosten stijgt de temperatuur naar 26 tot 28 graden, met mogelijk lokale uitschieters.
3: Oké. Je hebt een marketingboodschap waarmee je echt veel mensen wil bereiken in de regio.
4: Dan kun je flyers gaan uitdelen op de markt of posters plakken op het elektriciteitshuisje op de hoek van de straat.
3: Of je kiest een mediaplatform dat bij mensen thuis, in de auto en op het werk komt. Een medium dat dag en nacht aanstaat.
4: En een bereik heeft waar de concurrentie alleen maar van kan dromen.
3: Adverteren op radio, televisie en internet via Omroep Land van Kuik is dé manier om een enorm publiek te bereiken. Steeds opnieuw tegen een super laag tarief. Neem snel contact op met een marketingprofessional van de afdeling Mediastrategie en claim jouw zendtijd op het grootste mediaplatform van de regio. Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Mail marketing@olvc.nl voor tarieven en een persoonlijke deal. Dichterbij dan je denkt. Omroep Land van Kuik. In the words of the night, 5 millimeter.

0: Ensemble met zeven instrumentalisten en door de bekende harmoniumspeler Dirk Luymens. Die is, zegt men, de harmoniumspeler des vaderlands, ook over de hele wereld, beroemd. Onder leiding van Mirjam Westgeest. En het belooft een mooi programma te worden. En kaarten zijn nog steeds verkrijgbaar via www.kantonis.nl. En de prijs is inclusief een consumptie, zeggen we daar dan bij.
1: Jullie hebben nog iets te vieren binnenkort, want het koor bestaat volgend jaar 25 jaar. Sjoerd, wat kunnen we verwachten?
2: Ja, 25 jaar, dat vinden wij echt een moment om even als koor daarbij stil te staan. 25 jaar is niet niks. En dat is natuurlijk in deze plaats een feestje voor de koorleden zelf, maar ook voor de vrienden van Kantonis. Want we hebben gelukkig ook een heel stel vrienden die, Kantonis een warm hart toedragen. En die willen we ook graag fetteren tijdens zo'n jubileumjaar. Maar natuurlijk, zo'n jubileumjaar is ook een prachtige gelegenheid om het koor nog eens onder de aandacht te brengen van een breder publiek. Wat meer aandacht te trekken. En ja, wellicht ook weer een nieuwe aanwas van koorleden, want die kunnen we altijd gebruiken.
1: En dan vooral de mannen, heb ik begrepen.
2: En vooral de mannen, maar ook de dames die dragen nog een heel warm hart toe. Maar inderdaad, de mannen hebben nog iets meer behoefte aan, zou je kunnen zeggen.
0: Want wie zou er niet met Rossini mee willen zingen?
2: Ja,
0: de grote operacomponist. Dat is een belangrijke componist voor het grote jubileumconcert.
2: Ja, juni volgend jaar is het grote jubileumconcert.
0: We hebben ook een scratchdag. En die is, dat wil zeggen dat je scratch dus vanaf niks in één dag een werk instudeert. Ja, we gaan er dan wel vanuit dat mensen thuis of het stuk al kennen of het een beetje voorbereiden. En dat is dit keer gewijd aan Carl Jenkins, het Stabat Mater. Stabat Mater Dolorosa, dat is de moeder stond aan het graf Maria met het grote verdriet vanwege het overlijden van haar zoon. En die Jenkins, dat is een heel bekende componist. Hij maakte eigenlijk moderne klassieke muziek. Want hij is begonnen als medewerker in een jazz-rockband. Maar heeft zich ook ontwikkeld als componist en wordt graag gezongen. En wij zingen dan het Stabat Mater. En we hebben nog een kerstconcert.
3: Dichterbij dan je denkt.
4: Een heerlijke, warme en meeslepende track van de Amerikaanse soulmeester John Legend. In Daylight bezingt hij dat onbeschrijfelijke gevoel van de liefde die al je duisternis verdrijft en de zon weer laat schijnen.

0: Sinds februari 2023 is Marieke Moorman burgemeester van Land van Kuik. Hoe kijkt zij terug op de eerste 3,5 jaar? En zijn 33 verschillende kernen inmiddels echt één gemeente geworden? En wat doet ze aan actuele zorgen over veiligheid en dienstverlening? Dat bespreken we in Het Land aan Tafel. Op de oneven uren te zien bij Omroep Land van Kuik TV.
1: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
2: Hey hondenbaasje, spits je oren. Krijg of heb je een puppy, een eigenwijze puberhond, of vind je het gewoon leuk om met jouw hond te trainen? Bij Beide Hond help ik jullie op een ontspannen en persoonlijke manier samen te werken. Mijn passie? Jouw hondengeluk. Kijk op www.beidehond.nl en ontdek wat jullie samen kunnen bereiken.
3: Internet dat altijd werkt. Telefonie zonder gedoe en een cloudomgeving die moeiteloos met uw bedrijf meegroeit. En hapert er toch iets? Dan staat OneVoice direct voor u klaar. OneVoice is de complete ICT-partner voor uw bedrijf. Eén aanspreekpunt. Alle oplossingen altijd dichtbij. OneVoice. Uw bedrijf, onze zorg. U vindt OneVoice aan Bijsterhuizen 3030 in Wijchen.
4: Wil jij dat jouw bedrijf online echt opvalt?
5: Ja.
6: Ja.
4: Ja. Ja. Je socials regelt alles. Van foto's en video's tot het beheer van je socials op Instagram, Facebook, TikTok en LinkedIn. Of volg een workshop op maat en leer het zelf. Je socials, jouw partner in online zichtbaarheid. Persoonlijk, betaalbaar en effectief. Ga naar jesocials.nl.
7: Dichterbij dan je denkt. Check onze website omroeplvc.nl.
8: Dit is het nieuws. Goedemiddag. Het noodweer in Thailand heeft aan zeker 23 mensen het leven gekost, onder wie 4 in Bangkok. In delen van de hoofdstad staan wijken en belangrijke wegen nog onder water. Ook het vliegverkeer is verstoord. Thai Airways heeft tot en met morgen binnenlandse en internationale vluchten geschrapt. Hongarije heeft een voormalige minister van cultuur aangehouden op verdenking van verduistering. Balázs Hanko zou als minister betrokken zijn geweest bij het verkeerd besteden van geld uit een nationaal cultuurfonds. Hij ontkent iets verkeerd te hebben gedaan. Het parlement had gisteren al zijn parlementaire onschendbaarheid opgeheven. Bewoners van de Waddeneilanden zijn bezorgd over plannen van Rijkswaterstaat om natuurgebieden het hele jaar af te sluiten. Een petitie tegen de plannen is 50.000 keer ondertekend. Op Vlieland zou bijvoorbeeld een derde van het eiland dichtgaan. Initiatiefnemer Aant Dirk van der Veen pleit voor maatwerk en een vaste plek aan de gesprekstafel. En na de extreme droogte van deze zomer reserveert de provincie Zuid-Holland 7,5 miljoen euro voor waterproblematiek. Gedeputeerde Robert Tieman benadrukt de urgentie om te investeren tegen weersextremen. De plannen die verzilting aanpakken en waterkwaliteit moeten verbeteren worden nog uitgewerkt en voorgelegd aan provinciale staten. Mogelijke maatregelen zijn onder andere extra waterbergingen. Dan het weer. Vanmiddag schijnt de zon geregeld door de bewolking en blijft het droog. De wind komt uit oost tot zuidoost en is zwak tot matig. Het wordt 22 graden in het noordwesten tot 28 graden in het zuidoosten. Morgen wordt het opnieuw warm met 22 tot 24 graden in het westen en lokaal 28 graden in Limburg. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
9: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Viel op de A73 Maasbracht-Nijmegen tussen Maasbracht en Roermond-Oost een half uur vertraging in 4 kilometer file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
10: Een frisse koep, schone bootjes of gewoon even lekker in bad. Bij Hondentrimsalon Bickel & Co. in Kuik krijgt jouw hond alle aandacht. 1-op-1. Professioneel getrimd en met liefde verzorgd. Bel voor een afspraak of kijk op... Ja, inderdaad. Hondentrimsalonbikkel&co.nl.
3: Internet dat altijd werkt. Telefonie zonder gedoe en een cloudomgeving die moeiteloos met uw bedrijf meegroeit. En hapert er toch iets? Dan staat OneVoice direct voor u klaar. OneVoice is de complete ICT-partner voor uw bedrijf. Eén aanspreekpunt. Alle oplossingen altijd dichtbij. OneVoice. Uw bedrijf, onze zorg. U vindt OneVoice aan Bijsterhuizen 3030 in Wijchen.
7: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Omroepland van Kuik.
1: Agenda.
2: Jonge voetballiefhebbers kunnen tijdens de herfstvakantie op woensdag 21 oktober meedoen aan een Ajax-clinic bij EGS 20 aan de Stoottroepenweg 2 in Escharen. De clinic duurt van 9:15 tot 4:00 en is bedoeld voor kinderen van 6 tot en met 14 jaar. De deelnemers krijgen een volledige voetbalervaring met trainingen volgens de Ajax-methode onder begeleiding van trainers van Ajax Camps en Clinics. Deelname kost €84. Op woensdag 21 oktober organiseert IVN De Groene Overlaat een lezing met bijzondere titel Onder de motorkap van een boom. De bijeenkomst begint om 8:00 en vindt plaats op de Eiwitcampus aan de Dr. Moonsweg 5 in Beers. Boomverzorger Peter Simons vertelt over de werking van bomen, hun evolutie, groeihormonen, beschadigingen en de invloed van ijstijden. De toegang is gratis voor IVN-leden en donateurs. Niet-leden betalen €4. Vooraf aanmelden is niet noodzakelijk.

0: Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Goedemiddag. Inwoners van Land van Kuik betalen vanaf donderdag lagere tarieven voor kleine hoeveelheden afval op de Milieustraat in Haps en de Mini-Milieustraten. Voor hoeveelheden tot 0,5 kubieke meter wordt afgerekend per 50 liter. Bepaalde afvalstromen blijven gratis. De gemeente stimuleert gescheiden afvalinzameling. In Noord-Brabant heeft naar schatting 168.000 inwoners van 65 jaar en ouder een verhoogd valrisico, wat neerkomt op 3 op de 10. Tijdens de valpreventieweek van 28 september tot en met 4 oktober vragen Veiligheid NL en het ministerie van Volksgezondheid aandacht voor valpreventie. Jaarlijks belandt elke 4 minuten een 65-plusser op de spoedeisende hulp na een val. De wandeling van het Pantijn Maasziekenhuis ter gelegenheid van Wereld Alzheimerdag heeft €950 opgeleverd voor Alzheimer Nederland. Medewerkers wandelden op 21 september 10 kilometer door natuurgebied De Vilt en bezochten zorgboerderij De Haartse Hoeve. De avond werd afgesloten bij het kruispunt in Beugem. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Vanmiddag schijnt de zon geregeld door de bewolking en blijft het droog. De wind komt uit de oost tot zuidoost en is zwak tot matig. Het wordt 22 graden in het noordwesten tot 28 graden in het zuidoosten. Morgen wordt het opnieuw warm met 22 tot 24 graden in het westen en lokaal 28 graden in Limburg.
3: Kijk elk uur naar de tv-programmering op Omroep Land van Kuik Televisie. Actueel nieuws en reportages uit uw eigen streek. De carousel wordt iedere uur herhaald, afgewisseld met het laatste nieuws vanuit onze gratis app. Ook op televisie zijn we dichterbij dan u denkt.

0: De Nederlandse zangeressen van O'Gene verrassen je met een prachtige en persoonlijke track. In Far From Great neem je ze mee in de kwetsbare zoektocht naar jezelf, op de momenten dat het leven even niet op rolletjes loopt. Met hun ijzersterke, loepzuivere harmonieën pakt het nummer je meteen in.
1: En dit is Nieuw op Omroep Land van Kuik.

0: Sinds 2009 is Harry Tullemans pastoor in Oefeld. De van oorsprong Weertenaar viert op 26 september een bijzondere mijlpaal, namelijk zijn 60-jarige jubileum als priester. Van die 60 jaar bracht hij er 35 door in Afrika, waar hij ook een school voor dove kinderen startte, om vervolgens een beetje tegen wil en dank in Nederland pastoor te worden.
1: Ik zat op de lagere school, de 6e klas. En toen kwam een pater van de Heilige Geest naar de 6e klas om te vragen van wie er priester wilde worden. En toen heb ik mijn vinger opgestoken. En toen keek ik om en zag ik, ik was de enige die vinger opstakte. Dus het trok hem terug. Maar ik was al gespot. En zei, oeh, dat is fijn dat jij priester wil worden. En die broeder die gaf me allemaal hoge punten voor godsdienst en noem maar op. Hè. Dus zo werd ik die kant een beetje uitgedreven. Ik wilde in ieder geval geen pastoor worden. Ik had een hekel aan pastoors. Hoog boven de mensen. Ver van de mensen af. En dat wilde ik. Ik wil dicht bij de mensen zijn. Maar ik wilde wel naar Afrika toe. Om daar de mensen te leren kennen en daar iets voor mensen te doen. En toen werden we na onze wijding, kregen we een benoeming voor Tanzania met z'n drieën. Zijn we daar naartoe gegaan.
0: Na 30 jaar in Tanzania te zijn geweest, werd Harry Tullemans uitgezonden naar Oeganda.
1: Het eerste wat ik deed was, als je de taal moet leren, dan kun je het beste naar de mensen toe gaan. Dus ik ging die mensen allemaal af om die taal goed te pakken te krijgen. En daar kwam ik die kinderen tegen, die dove kinderen. En toen dacht ik, hey, ik moet iets voor die kinderen doen. En toen heb ik die kinderen dus onder een boom verzameld. En een leraar gezocht die de dove taal kende. En toen zijn we daar begonnen, onder die boom. Dat breidde zich enorm uit. Op een gegeven moment waren er 200 kinderen. En ik zorgde ook dat de ouders de taal van de kinderen leerden. Want als ze thuis kwamen, dan was er weer niemand die naar hen luisterde. Op een gegeven moment waren de priesters genoeg die ze zelf moesten overnemen. En ik dacht, nou ja, goed, ik ga terug naar Nederland. Dan kan ik ook veel voor Afrika doen. Dus toen ben ik hier priester geworden. Ik wilde geen pastoor worden, maar ik ben hier ook nooit pastoor geweest, echt. Op die manier zoals pastoors dat vroeger waren. Ik ging als missionaris hier naartoe. En ik wilde met mensen omgaan en mensen leren kennen. Ze zijn aardig, ze doen alles voor je. Maar het is een totaal andere manier van omgaan met mensen hier. Daar moest ik aan wennen, ja. Ik heb me hier eenzaam gevoeld. Maar toch hebben ze mij opgenomen en voor mij gezorgd.
0: Een uitgebreid interview met Harry Tullemans is te zien in het programma In Gesprek Met, dat rondom zijn jubileum op het televisiekanaal van Omroep Rond van Kuik uitgezonden wordt en ook op de website terug te vinden zal zijn.

0: Sunprofs. De naam in de regio voor zonnepanelen, laadpalen en batterijopslag. Al sinds 2012 zetten wij ons met passie in voor een duurzame toekomst. Of u nu particulier bent of ondernemer, wij leveren maatwerk en eerlijk advies. Zodat u weer grip krijgt op uw energie. Kijk op sunprofs.nl. Sunprofs. Word baas over eigen energie.
1: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
2: Misschien ben je moe van altijd maar sterk moeten zijn. Merk je dat het van binnen onrustig is? Dat je zoekt naar meer rust of richting? Alsof je vastloopt in dezelfde patronen. Misschien worstel je met gedrag of emoties. Ben je in herstel van verslaving? Of sta je als naaste naast iemand die verslaafd is? Dat gevoel is niet vreemd. Herstel van verslaving is een proces van vallen en opstaan. Je hoeft het niet alleen te doen. Bij Rijmakers Paard & Coaching werken we met paarden als spiegel. Zij reageren puur en zonder oordeel en maken zichtbaar wat van binnen speelt. Ga naar rijmakerspaardencoaching.nl.
3: Dichterbij dan je denkt. Check onze website omroeplvc.nl.
4: Dit is het nieuws. Goedemiddag. Op de westelijke Jordaan-oever zijn 3 agenten gewond geraakt bij rellen rond de terugkeer van een Palestijns gezin naar hun woning. Zo'n 100 kolonisten probeerden dat te verhinderen door met stenen te gooien en wegen te blokkeren. Het huis van het gezin zou later in brand zijn gestoken. Premier Netanyahu, minister Saar en president Herzog hebben het geweld veroordeeld. Bij een rechtbank op Fiji is bijna 40 kilo cocaïne verdwenen die als bewijsmateriaal was opgeslagen. Volgens lokale media zijn de overgebleven cocaïneblokken deels gevuld met meel. De politie onderzoekt de zaak. 7 van de 39 blokken werden vermist. De cocaïne had een waarde van ruim 26 miljoen euro. Het noodweer in Thailand heeft aan zeker 23 mensen het leven gekost, onder wie 4 in Bangkok. In delen van de hoofdstad staan wijken en belangrijke wegen nog onder water. Ook het vliegverkeer is verstoord. Thai Airways heeft tot en met morgen binnenlandse en internationale vluchten geschrapt. Bewoners van de Waddeneilanden zijn bezorgd over plannen van Rijkswaterstaat om natuurgebieden het hele jaar af te sluiten. Een petitie tegen de plannen is 50.000 keer ondertekend. Op Vlieland zou bijvoorbeeld een derde van het eiland dichtgaan. Initiatiefnemer Aant Dirk van der Veen pleit voor maatwerk en een vaste plek aan de gesprekstafel. Dan het weer. Vanmiddag schijnt de zon geregeld door de bewolking en blijft het droog. De wind komt uit oost tot zuidoost en is zwak tot matig. Het wordt 22 graden in het noordwesten tot 28 graden in het zuidoosten. Morgen wordt het opnieuw warm met 22 tot 24 graden in het westen en lokaal 28 graden in Limburg. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
5: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er staat een file op de N276 Maasbracht richting Brunssum bij Geleen 2 kilometer. De N294 Urmond richting Sittard is dicht bij Eindhoven door een ongeluk. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
6: Bent u op zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijt met een T.
7: Zoek je een uniek kunstwerk om je huis op te fleuren? Bij Artpartner Kunstuitlening in Kuik ontdek je een divers aanbod van kunstwerken. Van schilderijen tot beelden. Bij ons kun je kunstvrijblijvend uitproberen. Ben je erop uitgekeken? Dan ruil je het eenvoudig voor een ander werk. Kies uit meer dan 2000 kunstwerken van bekende kunstenaars zoals Herman Brood, Anton Heijboer en Henk Heilmantel. Bezoek ons in de Korte Molenstraat 8 in Kuik. Of kijk op artpartner.nl, ook voor bedrijven.
8: Eerst kopen of eerst verkopen? Sta je voor een volgende stap op de woningmarkt en wil je goed voorbereid zijn? Kom dan eens sparren met Kolmeijer Land van Kuik. De makelaar die met je meedenkt. Kolmeijer Land van Kuik. Samen naar jouw volgende stap.
9: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden.
10: Gelukkig is er autobedrijf Kusters. Prijskwaliteit. Top. Vertrouwd familiebedrijf. Zeker. Al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid.
7: Een huis kopen of verkopen? Maak een goede start. Start Makelaars begeleidt je persoonlijk en deskundig van de eerste stap tot de sleuteloverdracht. Kom langs aan de Rochstraat 21 in Graven of kijk op startmakelaars.nl. Start Makelaars. Een nieuwe woning begint bij Start. Start Makelaars. Een nieuwe woning
9: begint bij Start. Start Makelaars. Ik rij graag veilig. Daarom kies ik voor Autobedrijf Kusters. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B. Gelukkig is er Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. De dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
3: Hey, hey, hey. Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Joep-Land van Kuik.
1: Agenda.
2: Op woensdag 14 oktober kun je om 14:30 mee met een rondleiding door kasteel Aldendriel aan de Kasteelstraat 6 in Mil. Het kasteel dateert van ongeveer 1400 en is normaal gesproken niet toegankelijk voor publiek. Tijdens de rondleiding van ongeveer een uur ontdek je onder meer de 18e eeuwse keuken, salon, eetkamer, opkamer en slaapkamers. Kinderen zijn welkom en krijgen een speciale opdracht. Het kasteel is helaas niet rolstoel toegankelijk en niet geschikt voor kinderwagens. Liefhebbers van satire kunnen op donderdag 15 oktober terecht in de Schouwburg in Kuik aan de Grote Straat 62 in Kuik. Om 20:30 beginnen Roel en Jos Maaldrink aan hun voorstelling Verbroedering. De broers zijn bekend van hun satirisch programma Plakshot en nemen onder meer democratie, klimaat en kunstmatige intelligentie onder de loep. Het is een avondvullende cabaretvoorstelling met humor en actuele onderwerpen. Kaarten kosten €23,50.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Goedemiddag. Inwoners van Land van Kuik betalen vanaf donderdag lagere tarieven voor kleine hoeveelheden afval op de Milieustraat in Haps en de Mini-Milieustraten. Voor hoeveelheden tot 0,5 kubieke meter wordt afgerekend per 50 liter. Bepaalde afvalstromen blijven gratis. De gemeente stimuleert gescheiden afvalinzameling. In Noord-Brabant heeft naar schatting 168.000 inwoners van 65 jaar en ouder een verhoogd valrisico, wat neerkomt op 3 op de 10. Tijdens de valpreventieweek van 28 september tot en met 4 oktober vragen Veiligheid NL en het ministerie van Volksgezondheid aandacht voor valpreventie. Jaarlijks belandt elke 4 minuten een 65-plusser op de spoedeisende hulp na een val. De wandeling van het Pantijn Maasziekenhuis ter gelegenheid van Wereld Alzheimerdag heeft €950 opgeleverd voor Alzheimer Nederland. Medewerkers wandelden op 21 september 10 kilometer door natuurgebied De Vilt en bezochten zorgboerderij De Haartse Hoeve. De avond werd afgesloten bij het kruispunt in Beugem. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Vanmiddag schijnt de zon geregeld door de bewolking en blijft het droog. De wind komt uit de oost tot zuidoost en is zwak tot matig. Het wordt 22 graden in het noordwesten tot 28 graden in het zuidoosten. Morgen wordt het opnieuw warm met 22 tot 24 graden in het westen en lokaal 28 graden in Limburg.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Door het ongeluk is de N294 Urmond richting Sittard dicht tussen de N276 en Eindhoven. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Waar je ook bent, Omroep Land van Kuik is dichterbij dan je denkt. Download nu onze app via Google Play of de App Store. En blijf altijd op de hoogte van wat er gebeurt in het Land van Kuik.

0: Sinds april zit Willem Striekwold als enig raadslid uit Vielingsbeek in de nieuwe gemeenteraad van Land van Kuik. Dat doet hij namens liberaal LVC. In het programma Het Land aan Tafel bevroeg presentator Patrick Huisman hem over waarom hij de gemeenteraad in wilde en wat de waarde kan zijn van zijn perspectief als ondernemer en als een van de jongste raadsleden.
1: Ik wilde de gemeenteraad in omdat ik en eigenlijk altijd al een heel groot hart heb gehad voor de gemeenschap waar ik dan in verkeer. Ik ben van mening dat in zo'n gemeenschap iedereen daar iets aan bij moet dragen. Je ziet heel veel vrijwilligers die in zo'n gemeenschap iets bijdragen. Dat deed ik ook al langer als vrijwilliger bij Verharding, bij verschillende talkshows en opbouwen van dingen. Maar ik denk dat iedereen daar iets aan bij moet dragen. En als je dan in mijn geval een studie bestuurskunde doet, dan heb je eigenlijk al best wel veel meegekregen over ons vakgebied als raadslid.
2: Je denkt, dan kan ik het ook maar beter in de praktijk brengen.
1: Dan wil ik ook aan mijn gemeenschap dat bijdragen. En Johan die stopte ermee. Dus dan is het ook belangrijk voor zo'n gemeenschap dat er iemand daarvoor in de plaats komt.
2: Dus je bedoelt uit hetzelfde gebied, bedoel je dat?
1: Ja, of uit dezelfde regio. Ja, ik denk dat het als gemeenteraad heel goed is als je breed vertegenwoordigd bent.
2: Maar zeker met 33 kernen natuurlijk.
1: Zeker, zeker, ja.
2: Ja. Je gaf al aan, je studeert bestuurskunde, maar je bent daarnaast ook horecaondernemer. Als je die twee dingen naast elkaar legt en dan gecombineerd met het raadlidmaatschap, vallen je dan nu al dingen op?
1: Ja, dat het veel is. Dat valt me sowieso op. Maar ik moet zeggen, ik ben 24, vind dat nu ook kan. Daar heb ik ook echt wel bewust voor gekozen.
2: Maar ik bedoel eigenlijk meer van dat je denkt van ja, de gemeente kan dit wel zo in regels bedenken. Maar als ondernemer kijk ik daar toch heel anders naar.
1: Ja, ik denk dat je natuurlijk altijd dat perspectief ook meeneemt. Ik denk ook dat het goed is. We hebben nogal wat ondernemers in de raad. Ik denk dat dat inderdaad een mooi perspectief is. Ik denk ook uit verschillende hoeken. Hè. Vanuit mijn perspectief heb je dan het horecaperspectief. Het is natuurlijk wel zo dat ik dan heb ik ook al gedaan bij de APV een gedeelte, dat je dan niet meestemt als het over jouw specifieke vakgebied gaat, omdat je dan natuurlijk gewoon financieel belang bij
2: APV
1: hebt.
2: Is de algemeen plaatselijke verordening, ja. waarin ook zaken voor de horeca, sluitingstijden en openingstijden en dergelijke geregeld worden. Ben je de jongste in de raad?
1: Nee.
2: Oh, nee, maar wel een van de jongeren, denk ik.
1: Ja.
2: Denk je dan dat je ook vanuit dat perspectief anders kijkt naar zaken die in de gemeenteraad spelen, of niet?
1: Nou ja, ik denk dat je sowieso iets in kunt brengen. Ik denk dat je in je eigen omgeving, ik heb natuurlijk heel veel vrienden van mijn leeftijd, dat je dan ook daarin goed proeft wat er in jouw leeftijdscategorie speelt. En daarom is het ook belangrijk dat je in die raad een hele grote diversiteit hebt van leeftijden. Waardoor je dus ook verschillende denkbeelden vanuit jouw gemeente in de raad gerepresenteerd krijgt.
2: Oké. Willem, wat viel er mee, wat viel er tegen?
1: Nou, wat mij heel erg meeviel en wat mij ook dus positief is opgevallen, is het traject waarin je zeg maar begint als gemeenteraadslid. Waarin je dan wordt meegenomen in hoe word je gemeenteraadslid? Welke instrumenten heb je als gemeenteraadslid om jouw gemeenteraadswerk goed uit te voeren? Wat viel tegen? Ik moet eerlijk zeggen, ik vind niet dat er heel veel tegenvalt.
2: Oh,
1: want we zijn ook nog maar heel kort onderweg.
2: Dat is ook waar.
1: Er zal vast iets gaan tegenvallen, maar ik ben het nog niet tegengekomen.

Al meer dan 70 jaar is Autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen Bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd een geschikte auto voor u tussen.

0: Met een airconditioning blijft je huis lekker koel op hete zomerse dagen. Maar dat is slechts het halve verhaal. Want een moderne airco gebruik je ook voor verwarming in de winter. Snel, efficiënt en gasloos. Klusbedrijf JSW in Afferden zorgt voor vakkundige installatie. Alle merken uit voorraad leverbaar. Je huis energiezuinig koelen of verwarmen? Kijk dan snel op onze website voor de gratis offerte aan huis.
1: Klusbedrijf JSW.
2: Zoek niet verder voor de complete ICT-oplossing voor jouw bedrijf of woning. De experts van Computersystemen De Mars staan voor je klaar met vrijblijvend advies, levering en installatie van complete systemen. Gewoon bij je thuis of op kantoor. Ook voor reparatie of aankoop van computers en supplies ben je bij ons aan het juiste adres. Bezoek onze winkel aan de Klinkerstraat in Graven of onze website demars.nl. Computersystemen De Mars. Service first.
0: Klusbedrijf JSW in Afferden. Voor service en garantie zijn wij niet op vakantie.

0: onze website omroepelvc.nl.
1: Dit is het nieuws. Goedemiddag. Bij een steekpartij op een school in Slowakije is een docente om het leven gekomen. Twee anderen raakten gewond. Het incident gebeurde in Stashko. De vermoedelijke dader is een leerling uit de 8e klas, waarschijnlijk tussen de 13 en 15 jaar oud. De politie heeft de situatie inmiddels onder controle. Vier Nederlandse treinstations zijn vanochtend kort na elkaar ontruimd nadat daar onbeheerde tassen waren gevonden. Het ging om Rotterdam Centraal, Utrecht Centraal, Haarlem en Dordrecht. Alle stations zijn inmiddels weer vrijgegeven. Of er een verband is tussen de incidenten is nog onduidelijk. Het station van Haarlem was het langst ontruimd. Daar wordt nu weer het treinverkeer opgestart. Op de westelijke Jordaan-oever zijn drie agenten gewond geraakt bij rellen rond de terugkeer van een Palestijns gezin naar hun woning. Zo'n 100 kolonisten probeerden dat te verhinderen door met stenen te gooien en wegen te blokkeren. Het huis van het gezin zou later in brand zijn gestoken. Premier Netanyahu, minister Saar en president Herzog hebben het geweld veroordeeld. Het noodweer in Thailand heeft aan zeker 23 mensen het leven gekost, onder wie vier in Bangkok. In delen van de hoofdstad staan wijken en belangrijke wegen nog onder water. Ook het vliegverkeer is verstoord. Thai Airways heeft tot en met morgen binnenlandse en internationale vluchten geschrapt. Dan het weer. Vanmiddag schijnt de zon geregeld door de bewolking en blijft het droog. De wind komt uit oost tot zuidoost en is zwak tot matig. Het wordt 22 graden in het noordwesten tot 28 graden in het zuidoosten. Morgen wordt het opnieuw warm met 22 tot 24 graden in het westen en lokaal 28 graden in Limburg. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
2: Dit is even de hart van de ANWB. Op de A73 Maasbracht-Nijmegen staat 3 kilometer file bij Roermond-Oost. De vertraging is 20 minuten. De N294 Eurmond richting Sittard is dicht door een ongeluk tussen de N276 en Eindighoven. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Hey hondenbaasje, spits je oren. Krijg of heb je een puppy, een eigenwijze puberhond? Of vind je het gewoon leuk om met jouw hond te trainen? Bij Beide Hond help ik jullie op een ontspannen en persoonlijke manier samen te werken. Mijn passie? Jouw hondengeluk. Kijk op www.beidehond.nl en ontdek wat jullie samen kunnen bereiken.
4: Sinds februari 2023 is Marieke Moorman burgemeester van Land van Kuik. Hoe kijkt zij terug op de eerste 3,5 jaar? En zijn 33 verschillende kernen inmiddels echt één gemeente geworden? En wat doet ze aan actuele zorgen over veiligheid en dienstverlening? Dat bespreken we in Het Land aan tafel. Op de oneven uren te zien bij Omroep Land van Kuik TV.
5: Internet dat altijd werkt. Telefonie zonder gedoe. En een cloudomgeving die moeiteloos met uw bedrijf meegroeit. En hapert er toch iets? Dan staat OneVoice direct voor u klaar. OneVoice is de complete ICT-partner voor uw bedrijf. Eén aanspreekpunt. Alle oplossingen altijd dichtbij. OneVoice. Uw bedrijf, onze zorg. U vindt OneVoice aan Bijsterhuizen 3030 in Wijchen.
0: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Omroep Land van Kuik.
1: Agenda.
2: Op donderdag 22 oktober kun je tijdens de herfstvakantie zelf papier leren scheppen. De workshop bij Wereldtuin Verbe de Liet aan de Tourmalijn 40 in Kuik begint om 10:30 en duurt tot ongeveer 3:30. Van oud papier maak je eigen nieuw papier dat later weer voor allerlei creatieve toepassingen kan gebruikt worden. De workshop is geschikt voor volwassenen en jongeren vanaf ongeveer 8 jaar. Deelname kost €12,50. Aanmelden kan tot en met zondag 18 oktober. Op donderdag 22 oktober gaat in Sambeek het muziektheater Rosalia's Rust van start. De voorstelling begint om 8 uur in de voormalige kerk, tegenwoordig Duivelshof, aan de Grote Straat 65 in Sambeek. Het verhaal is geïnspireerd op het leven van kunstenares Rosalia Ries en haar grafkelder bij het Katrina-klooster. Harmonie Semper Unitas werkt samen met toneelvereniging Vest. Muziek, toneel en geprojecteerde beelden komen samen in een voorstelling over historie en het behoud van Sambeeks erfgoed.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Goedemiddag. Inwoners van Land van Kuik betalen vanaf donderdag lagere tarieven voor kleine hoeveelheden afval op de Milieustraat in Haps en de Mini-Milieustraten. Voor hoeveelheden tot 0,5 kubieke meter wordt afgerekend per 50 liter. Bepaalde afvalstromen blijven gratis. De gemeente stimuleert gescheiden afvalinzameling. In Noord-Brabant heeft naar schatting 168.000 inwoners van 65 jaar en ouder een verhoogd valrisico, wat neerkomt op 3 op de 10. Tijdens de Valpreventieweek van 28 september tot en met 4 oktober vragen Veiligheid NL en het ministerie van Volksgezondheid aandacht voor valpreventie. Jaarlijks belandt elke 4 minuten een 65-plusser op de spoedeisende hulp na een val. De wandeling van het Pantijn Maasziekenhuis ter gelegenheid van Wereld Alzheimerdag heeft €950 opgeleverd voor Alzheimer Nederland. Medewerkers wandelden op 21 september 10 kilometer door natuurgebied De Vilt en bezochten zorgboerderij De Haartse Hoeve. De avond werd afgesloten bij het kruispunt in Beugem. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Vanmiddag schijnt de zon geregeld door de bewolking en blijft het droog. De wind komt uit de oost tot zuidoost en is zwak tot matig. Het wordt 22 graden in het noordwesten tot 28 graden in het zuidoosten. Morgen wordt het opnieuw warm met 22 tot 24 graden in het westen en lokaal 28 graden in Limburg.
3: De vrijdagmiddag eindigt goed bij Omroep Land van Kuik met het Land aan tafel. Elke vrijdagmiddag van 4 tot 6 uur zitten Patrick Huisman en Erik Dankbaar voor je klaar. Met het nieuwspanel, gezond en wel, weekend wegwezen en natuurlijk de gast aan tafel. 2 uur lang nieuws, gesprekken, tips, gezelligheid, muziek en verhalen uit het Land van Kuik. Het Land aan tafel, vrijdagmiddag van 4 tot 6 bij Omroep Land van Kuik.
0: Dichterbij dan je denkt.

van Kuik is dichterbij dan je denkt. Ook thuis via jouw internet- en televisieprovider. Fiber.nl en Stipte, kanaal 3196.

0: In de studio Mariet Rutte en Sjoerd Adema van het streekkoor Cantonis. Welkom in de studio. Jullie hebben 3 oktober een spektakel.
1: We hebben een groot herfstconcert in de Duvelshof aan de Grote Straat in Sambeek. En daarin staat centraal het requiem van Duruflé. En daarnaast zingen we liederen van de componisten Rutter, Whittaker, Fauré, Reinberger, Frank. Het wordt een heel mooi programma. We worden ook begeleid door een ensemble met 7 instrumentalisten. En door de bekende harmoniumspeler Dirk Luymens. Die is, zegt men, de harmoniumspeler des Vaderlands. Ook over de hele wereld beroemd. Onder leiding van Mirjam Westgeest. En het belooft een mooi programma te worden. En kaarten zijn nog steeds verkrijgbaar via www.cantonis.nl. En de prijs is inclusief een consumptie, zeggen we daar dan bij.
0: Jullie hebben nog iets te vieren binnenkort, want het koor bestaat volgend jaar 25 jaar. Sjoerd, wat kunnen we verwachten?
2: Ja, 25 jaar, dat vinden wij echt een moment om even als koor daarbij stil te staan. 25 jaar is niet niks. En dat is natuurlijk in deze plaats een feestje. Voor de koorleden zelf, maar ook voor de vrienden van Cantonis. Want we hebben gelukkig ook een heel stel vrienden die Cantonis een warm hart toedragen. En die willen we ook graag fêteren tijdens zo'n jubileumjaar. Maar natuurlijk, zo'n jubileumjaar is ook een prachtige gelegenheid om het koor nog eens onder de aandacht te brengen van een brede publiek. Wat meer aandacht te trekken. En ja, wellicht ook weer een nieuwe aanwas van koorleden, want die kunnen we altijd gebruiken.
0: En dan vooral de mannen, heb ik begrepen.
2: En vooral de mannen, maar ook de dames, die dragen nog een heel warm hart toe. Maar inderdaad, de mannen hebben nog iets meer behoefte aan, zou je kunnen zeggen.
1: Want wie zou er niet met Rossini mee willen zingen?
2: Ja,
1: de grote operacomponist, dat is een belangrijke componist voor het grote jubileumconcert.
2: Ja, in juni volgend jaar is het grote jubileumconcert.
1: We hebben ook een scratchdag. En die is dat wil zeggen dat je scratch dus vanaf niks in één dag een werk instudeert. Ja, we gaan er dan wel vanuit dat mensen thuis of het stuk al kennen of het een beetje voorbereiden. En dat is dit keer gewijd aan Carl Jenkins, het Stabat Mater. Het Stabat Mater Dolorosa, dat is de moeder stond aan het graf Maria. Met het grote verdriet vanwege het overlijden van haar zoon. En die Jenkins, dat is een heel bekende componist. Hij maakte eigenlijk moderne klassieke muziek. Want hij is begonnen als medewerker in een jazz-rockband. Maar heeft zich ook ontwikkeld als componist en wordt graag gezongen. En wij zingen dan het Stabat Mater. En we hebben nog een kerstconcert.
3: Ook onderweg of op je draagbare radio. Omroep Land van Kuik. Wij zijn altijd dichterbij dan je denkt.

Een prachtige en kwetsbare nieuwe track van de Nederlandse zangeres Bente. In haar single Parachute bezingt ze de angst en de overgave van het volkomen vertrouwen op iemand anders wanneer je in het diepe springt. Okay.

0: internet dat altijd werkt. Telefonie zonder gedoe. En een cloudomgeving die moeiteloos met uw bedrijf meegroeit. En hapert er toch iets? Dan staat OneVoice direct voor u klaar. OneVoice is de complete ICT-partner voor uw bedrijf. Eén aanspreekpunt. Alle oplossingen altijd dichtbij. OneVoice. Uw bedrijf, onze zorg. U vindt OneVoice aan Bijsterhuizen 3030 in Wijchen.
1: Wil jij dat jouw bedrijf online echt opvalt?
2: Ja.
3: Ja.
1: Ja. Ja. Je socials regelt alles. Van foto's en video's tot het beheer van je socials op Instagram, Facebook, TikTok en LinkedIn. Of volg een workshop op maat en leer het zelf. Je socials, jouw partner in online zichtbaarheid. Persoonlijk, betaalbaar en effectief. Ga naar jesocials.nl.
4: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
0: Sunprofs, de naam in de regio voor zonnepanelen, laadpalen en batterijopslag. Al sinds 2012 zetten wij ons met passie in voor een duurzame toekomst. Of u nu particulier bent of ondernemer, wij leveren maatwerk en eerlijk advies, zodat u weer grip krijgt op uw energie. Kijk op sunprofs.nl. Sunprofs. Word baas over eigen energie.
5: Dichterbij dan je denkt. Check onze website. omroeplvc.nl.
6: Dit is het nieuws. Goedemiddag. Meer dan 300 toeslagenkinderen hebben een brief overhandigd aan Tweede Kamerleden met de oproep tot onafhankelijk onderzoek naar hun uithuisplaatsing. Tussen 2015 en 2022 werden ruim 2000 kinderen uit huis geplaatst door financiële problemen veroorzaakt door de kindertoeslagaffaire. Eind juni 2022 woonden nog bijna 650 kinderen niet thuis. Twee zorgverzekeraars schieten volgens de Nederlandse Zorgautoriteit gedeeltelijk tekort in hun zorgplicht. Het gaat om de toegang tot medische hulpmiddelen in acute situaties voor mensen met diabetes, incontinentie of stoma- en wondzorg. Zorgverleners en patiënten hebben daar volgens de NZA soms moeite mee. De toezichthouder eist op korte termijn verbeteringen. Bij een steekpartij op een school in Slowakije is een docente om het leven gekomen. Twee anderen raakten gewond. Het incident gebeurde in Staško. De vermoedelijke dader is een leerling uit de 8e klas, waarschijnlijk tussen de 13 en 15 jaar oud. De politie heeft de situatie inmiddels onder controle. Op de westelijke Jordaan-oever zijn drie agenten gewond geraakt bij rellen rond de terugkeer van een Palestijns gezin naar hun woning. Zo'n 100 kolonisten probeerden dat te verhinderen door met stenen te gooien en wegen te blokkeren. Het huis van het gezin zou later in brand zijn gestoken. Premier Netanyahu, minister Saar en president Herzog hebben het geweld veroordeeld. Dan het weer. Vanmiddag schijnt de zon geregeld door de bewolking en blijft het droog. De wind komt uit de oost tot zuidoost en is zwak tot matig. Het wordt 22 graden in het noordwesten tot 28 graden in het zuidoosten. Morgen wordt het opnieuw warm met 22 tot 24 graden in het westen en lokaal 28 graden in Limburg. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
7: Bent u op zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijt met een T.
8: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden. Gelukkig is er Autobedrijf Kusters. Prijs, kwaliteit, top. Vertrouwd familiebedrijf, zeker. Al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid.
9: Een frisse koep, schone pootjes of gewoon even lekker in bad. Bij Hondentrimsalon Bikkel & Co. in Kuik krijgt jouw hond alle aandacht. 1-op-1. Professioneel getrimd en met liefde verzorgd. Bel voor een afspraak of kijk op... Ja, inderdaad. hondentrimsalonbikkel&co.nl.
8: Ik rij graag veilig. Daarom kies ik voor Autobedrijf Kusters. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B. Gelukkig is er Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. De dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
2: Zoek je een uniek kunstwerk om je huis op te fleuren? Bij Artpartner Kunstuitlening in Kuik ontdek je een divers aanbod van kunstwerken. Van schilderijen tot beelden. Bij ons kun je kunstvrijblijvend uitproberen. Ben je erop uitgekeken? Dan ruil je het eenvoudig voor een ander werk. Kies uit meer dan 2000 kunstwerken. Van bekende kunstenaars zoals Herman Brood, Anton Heijboer en Henk Helmantel. Bezoek ons in de Korte Molenstraat 8 in Kuik. Of kijk op artpartner.nl, ook voor bedrijven.
5: Omroep Land van Kuik.

0: Omroep Land van Kuik.
1: Agenda. Op zondag 18 oktober verandert landgoed Tongelaar in één groot buitenfeest voor kinderen. Vanaf 11 uur tot 5 uur zijn er allerlei activiteiten op Tongelaar en de Tongelaar 12 in Mil. Kinderen van ongeveer 4 tot 12 jaar kunnen onder meer paddenstoelen speuren, appels persen, knutselen, een modderkeuken ontdekken en vuur maken. Ook zijn er activiteiten rond bushcraft, bijen en natuur. Een mooie bestemming voor gezinnen tijdens de herfstvakantie. Voor kinderen vanaf 6 jaar staat op zondag 18 oktober een bijzonder theateravontuur op het programma. Om 2 uur begint de waanzinnige boomhut van 78 verdiepingen in de Schouwburg in Kuik aan de Grote Straat 62 in Kuik. Meneer Monster neemt het publiek mee in een razendsnelle voorstelling vol chaos, humor en verrassende filmtrucs. Andy en Thierry krijgen te maken met een Hollywood-producent, een aap en natuurlijk een compleet uit de hand gelopen boomhut. Kaarten kosten 18 euro.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Goedemiddag. In de gemeente Land van Kuik is tussen 2021 en 2025 16,5% van de koopwoningen verduurzaamd met subsidie of lening van de Rijksoverheid, hoger dan in omliggende gemeenten. Landelijk zijn er grote verschillen. Met 850.000 verduurzaamde woningen in totaal, waarvan 91% koopwoningen. In Land van Kuik bedraagt het prijsverschil van een liter euro 95 tussen tankstations 37 cent, wat de gemeente op de 10e plaats in Brabant plaatst. De gemiddelde literprijs steeg van 2,07 euro in maart naar 2,43 euro nu, een stijging van 36 cent in 6 maanden. Bij een tankbeurt van 50 liter kan dit verschil oplopen tot 18,50 euro. Inwoners van Land van Kuik betalen vanaf donderdag lagere tarieven voor kleine hoeveelheden afval op de Milieustraat in Haps en de Mini-Milieustraten. Voor hoeveelheden tot 0,5 kubieke meter wordt afgerekend per 50 liter. Bepaalde afvalstromen blijven gratis. De gemeente stimuleert gescheiden afvalinzameling. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Vanmiddag schijnt de zon geregeld door de bewolking en blijft het droog. De wind komt uit de oost tot zuidoost en is zwak tot matig. Het wordt 22 graden in het noordwesten tot 28 graden in het zuidoosten. Morgen wordt het opnieuw warm met 22 tot 24 graden in het westen en lokaal 28 graden in Limburg.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam. Langzaam rijdend verkeer 4 kilometer bij Dordrecht Centrum. 20 minuten oponthoud daardoor. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Sinds februari 2023 is Marieke Moorman burgemeester van Land van Kuik. Hoe kijkt zij terug op de eerste 3,5 jaar? En zijn 33 verschillende kernen inmiddels echt één gemeente geworden? En wat doet ze aan actuele zorgen over veiligheid en dienstverlening? Dat bespreken we in het Land aan tafel. Op de oneven uren te zien bij Omroep Land van Kuik TV.
5: Dichterbij dan je denkt.
6: De Australische indie-popband Shepherd neemt je mee op pad. In een nieuwe heerlijke single Night Drive bezingen ze de ultieme vrijheid van laat op de avond rondrijden met de ramen open op weg naar het onbekende met de beste muziek aan. Een energieke, aanstekelijke track die je direct het gevoel geeft dat de nacht van jou is.

0: Omroep Land van Kuik is dichterbij dan je denkt.
1: Ook thuis via jouw internet- en televisieprovider.
0: Trinet en SNLR. Kanaal 887.

0: Sinds 2009 is Harry Tullemans pastoor in Oefeld. De van oorsprong Weertenaar viert op 26 september een bijzondere mijlpaal, namelijk zijn 60-jarige jubileum als priester. Van die 60 jaar bracht hij er 35 door in Afrika, waar hij ook een school voor dove kinderen startte, om vervolgens een beetje tegen wil en dank in Nederland pastoor te worden.
1: Ik zat op de lagere school, de 6e klas. En toen kwam een pater van de Heilige Geest naar de 6e klas om te vragen van wie er priester wilde worden. En toen heb ik mijn vinger opgestoken. En toen keek ik om en dan zag ik, ik was de enige die die vinger opstak. Dus het trok hem terug. Maar ik was al gespot. En zei, oh, dat is fijn dat jij priester wil worden. En die broeder die gaf me allemaal hoge punten voor godsdienst en noem maar op. Hè. Dus zo werd ik die kant een beetje uitgedreven. Ik wilde in ieder geval geen pastoor worden. Ik had een hekel aan pastoors. Hoog boven de mensen. Ver van de mensen af. En dat wilde ik. Ik wil dicht bij mensen zijn. Maar ik wilde wel naar Afrika toe. Om daar de mensen te leren kennen en daar iets voor mensen te doen. En toen werden we na onze wijding, kregen we een benoeming voor Tanzania met z'n drieën. Zijn we daar naartoe gegaan.
0: Na 30 jaar in Tanzania te zijn geweest, werd Harry Tullemans uitgezonden naar Oeganda.
1: Het eerste wat ik deed was, als je de taal moet leren, dan kun je het beste naar de mensen toe gaan. Dus ik ging die mensen allemaal af om die taal goed te pakken te krijgen. En daar kwam ik die kinderen tegen, die dove kinderen. En toen dacht ik, hé, ik moet iets voor die kinderen doen. En toen heb ik die kinderen dus onder een boom verzameld en een leraar gezocht die de dove taal kende. En toen zijn we daar begonnen, onder die boom. Dat breidde zich enorm uit. Op een gegeven moment waren er 200 kinderen. En ik zorgde ook dat de ouders de taal van de kinderen leerden. Want als ze thuis kwamen, dan was er weer niemand die naar hen luisterde. Op een gegeven moment waren de priesters genoeg die ze zelf moesten overnemen. En ik dacht, nou ja goed, ik ga terug naar Nederland. Dan kan ik ook veel voor Afrika doen. Dus toen ben ik hier priester geworden. Ik wilde geen pastoor worden, maar ik ben hier ook nooit pastoor geweest, echt. Op die manier zoals pastoors dat vroeger waren. Ik ging als missionaris hier naartoe. En ik wilde met mensen omgaan en mensen leren kennen. Ze zijn aardig, ze doen alles voor je. Maar het is een totaal andere manier van omgaan met mensen hier. Dan moest ik gaan wennen, ja. Ik heb me hier eenzaam gevoeld. Maar toch hebben ze mij opgenomen en voor mij gezorgd.
0: Een uitgebreid interview met Harry Tullemans is te zien in het programma In Gesprek Met, dat rondom zijn jubileum op het televisiekanaal van Omroep Rond van Kuik uitgezonden wordt en ook op de website terug te vinden zal zijn.

0: Misschien ben je moe van altijd maar sterk moeten zijn. Merk je dat het van binnen onrustig is? Dat je zoekt naar meer rust of richting? Alsof je vastloopt in dezelfde patronen? Misschien worstel je met gedrag of emoties? Ben je in herstel van verslaving? Of sta je als naaste naast iemand die verslaafd is? Dat gevoel is niet vreemd. Herstel van verslaving is een proces van vallen en opstaan. Je hoeft het niet alleen te doen. Bij Rijmakers Paard & Coaching werken we met paarden als spiegel. Zij reageren puur en zonder oordeel en maken zichtbaar wat van binnen speelt. Ga naar rijmakerspaardencoaching.nl.
1: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
2: Dichterbij dan je denkt. Check onze website omroeplvc.nl.
3: Dit is het nieuws. Goedemiddag. De 24-jarige Amsterdammer die is aangehouden in het onderzoek naar hackersgroep Shiny Hunters wordt ook verdacht van een poging om twee moorden uit te lokken. Dat meldt de politie. De man wordt daarnaast verdacht van deelname aan een criminele organisatie. Hij was eerder veroordeeld voor onder meer afpersing en het hacken van bedrijven. De veroordeling van Willem Engel voor opruiing tijdens de coronapandemie is definitief. De Hoge Raad laat de taakstraf van 60 uur in stand. Engel werd veroordeeld omdat hij onder meer opriep tot deelname aan een verboden demonstratie en het negeren van coronamaatregelen. Voor andere aanklachten werd hij vrijgesproken. Meer dan 300 toeslagenkinderen hebben een brief overhandigd aan Tweede Kamerleden met de oproep tot onafhankelijk onderzoek naar hun uithuisplaatsing. Tussen 2015 en 2022 werden ruim 2000 kinderen uit huis geplaatst door financiële problemen veroorzaakt door de kindertoeslagaffaire. Eind juni 2022 woonden nog bijna 650 kinderen niet thuis. Bij een steekpartij op een school in Slowakije is een docente om het leven gekomen. Twee anderen raakten gewond. Het incident gebeurde in Stashko. De vermoedelijke dader is een leerling uit de 8e klas, waarschijnlijk tussen de 13 en 15 jaar oud. De politie heeft de situatie inmiddels onder controle. Dan het weer. Vanmiddag schijnt de zon geregeld door de bewolking en blijft het droog. De wind komt uit oost tot zuidoost en is zwak tot matig. Het wordt 22 graden in het noordwesten tot 28 graden in het zuidoosten. Morgen wordt het opnieuw warm met 22 tot 24 graden in het westen en lokaal 28 graden in Limburg. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
4: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. De avondspits is begonnen in het zuiden van het land. Zo staat er al file op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam bij Dordrecht. Een half uur vertraging op de parallelrijbaan. Er is ook één tunnelbuis van de Drechttunnel dicht op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam. Vanaf de Moerdijkbrug 4 kilometer file, maar wel met een uur vertraging. A16 Rotterdam-Breda bij Dordrecht 10 minuten oponthoud. Kwartiertje vertraging op de A58 vanuit Breda naar Tilburg. Langzaam rijden tussen knoppen Galder en afrit Bavel. En 10 minuten vertraging op de N279 vanuit Den Bosch naar Roermond bij Keldonk. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Een huis kopen of verkopen? Maak een goede start. Startmakelaars begeleidt je persoonlijk en deskundig van de eerste stap tot de sleuteloverdracht. Kom langs aan de Rochstraat 21 in Graven of kijk op startmakelaars.nl. Startmakelaars. Een nieuwe woning begint bij start.
6: Startmakelaars. Een nieuwe woning begint bij start. Startmakelaars.
7: Sinds februari 2023 is Marieke Moorman burgemeester van Land van Kuik. Hoe kijkt zij terug op de eerste 3,5 jaar? En zijn 33 verschillende kernen inmiddels echt één gemeente geworden? En wat doet ze aan actuele zorgen over veiligheid en dienstverlening? Dat bespreken we in Het Land aan tafel. Op de oneven uren te zien bij Omroep Land van Kuik TV.
8: Eerst kopen of eerst verkopen? Sta je voor een volgende stap op de woningmarkt en wil je goed voorbereid zijn? Kom dan eens sparren met Kolmeijer Land van Kuik. De makelaar die met je meedenkt. Kolmeijer Land van Kuik. Samen naar jouw volgende stap.
2: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Omroep Land van Kuik.
9: Rij voorzichtig en neem de juiste afslag. Afslag LVC.

0: Khan was dit en Porchlight. Goedemiddag en welkom bij een nieuwe aflevering van Afslag LVC hier bij Omroep Land van Kuik. Ja, laat het lichtje op je veranda maar branden, want ja, het is alweer vroeg donker en nu tegenwoordig 8 uur. Dat is wel een beetje bekeken zo met het daglicht. Het is 29 september, lieve vrienden. We gaan, we zitten al een stukje in de herfst, al een klein beetje. Maar als je nou naar buiten gaat, dan denk je toch van ja, wat een lekker zonnetje en wat een lekker warm weertje nog. Eigenlijk is het nog prima weer om even lekker te barbecuen misschien nog wel vanavond. Dus er komen straks nog wel wat zonnige plaatjes aan. Dat kan ik je beloven. Wat gaan we verder nog doen de komende 2 uur? Nou, we hebben natuurlijk de vaste ingrediënten. Het streeknieuws. We kijken naar weer en verkeer. We kijken naar de beurs. We kijken naar de agenda. En rond 4:50 gaan we even buurten met pastoor Theo Lamers uit Kuik. Hij was namelijk afgelopen weekend in Lourdes, waar ook de paus Leo de 14e een toespraak hield. En we gaan kijken hoe dat meneer pastoor heeft geïnspireerd. Nou goed, en verder veel muziek dus zoals beloofd eigenlijk. Dus zet je schrap, er komt een nieuwe afslag LVC aan. Hier is Prince met 1999.
1: Jan Beben. Loodst je door de files. En snel naar huis. Dit is afslag LVC.

0: Carol G op je radio met een titel die ik verder niet ga uitspreken. Want ja, mijn Spaans is nou helemaal niet zo goed. Wat doet hij in mijn lijstje trouwens? Nou ja, goed, maakt even niet uit op dit moment. Wat wel uitmaakt, dat is dat het best wel druk begint te worden. Al op de A50, lieve vrienden. Op de A50 heb je namelijk 2 kilometer stilstaand verkeer tussen afrit Ravenstein en afrit Os-Oost. En 4 kilometer langzaam rijdt het verkeer tussen knooppunt Ewijk en de Maasbrug. En 4 kilometer, die staat er 2 keer in. Tussen knooppunt Ewijk en de Maasbrug. Dat zei ik net. 3 kilometer stilstaand verkeer tussen Veghel Noord en afrit Veghel. En 2 kilometer stilstaand verkeer tussen knooppunt Valburg en knooppunt Ewijk. Dan de A73, daar heb ik ook de eerste melding al. Namelijk 3 kilometer stilstaand verkeer tussen afrit Nijmegen-Dukenburg en afrit Malden.
1: Omroep Land van Kuik is dichterbij dan je denkt.
2: Volg ons op Twitter, Facebook en Instagram. @omroeplvc.

op de radio en To Love Somebody, zo heette deze plaat, lekker in reggae-stijl. Zometeen kijken we even naar de agenda van het Land van Kuik. Met een beetje rock and roll en op je radio. We zijn de Golden Earring, zonder S in dit geval, en de Devil.

0: goed excuus als je dan iets stouts hebt gedaan. Of je huiswerk niet hebt gemaakt of zo. Of ergens veel te laat komt of zo. Dan zeg je gewoon, the devil made me do it. Je hebt geluisterd naar de Golden Earring. We gaan eventjes kijken in de agenda van het Land van Kuik, lieve vrienden.
1: Omroep Land van Kuik.
2: Agenda.
3: Op zondag 25 oktober organiseert IVN De Groene Overlaat een paddenstoelenwandeling op de landgoederen De Barendonk en Ossenbroek. De wandeling begint op 10 uur en duurt tot ongeveer 12 uur. Verzamelen kan vanaf 9:45 bij landgoed De Barendonk aan de Meelseweg 13 in Beers. Natuurgidsen vertellen hoe paddenstoelen groeien en waarop je moet letten bij het herkennen. De wandeling is geschikt voor volwassenen en kinderen. Deelname is gratis, maar ook vooraf aanmelden is verplicht. Op zaterdag 24 oktober vindt in de Lambertuskerk in Beers een stukje Beieren plaats. Het Oktoberfest begint om 8 uur en duurt tot 1 uur in de Lambertuskerk aan Kerkveld 2 in Beers. Het programma staat onder meer Stimming met Peter, Benny Solo en Party DJ Tony. Verwacht dus bier, braadworst, dinderels, lederhozen en vooral veel muziek en feest. Het evenement is bedoeld voor iedereen die zin heeft in een avondje Beierse gezelligheid. Op zaterdag 24 oktober kun je de natuur eens op een hele andere manier beleven tijdens de Nacht van de Nacht. Avondwandeling door en rond de Gasterse bossen begint om 7 uur en duurt tot ongeveer 9 uur. In de agenda staat Hoeve 23 in Gassel als locatie. Het definitieve verzamelpunt wordt na aanmelding bekendgemaakt. De wandeling laat zien hoe bijzonder het donker kan zijn en vraagt aandacht voor lichtvervuiling. Deelname is gratis, maar aanmelden is verplicht.
2: Waar je ook bent, Omroep Land van Kuik is dichterbij dan je denkt. Download nu onze app via Google Play of de App Store. En blijf altijd op de hoogte van wat er gebeurt in het land.

0: worden uitgevoerd. En dat is bij deze zeer zeker het geval. De Band of Gold hoorde je. And Love Songs Are Back Again. Ja, een beetje soul op je radio kan je eigenlijk wel zeggen. Zo weet je toch, hè? Ja, dat zou je ook kunnen tegenkomen in de VIP Dance Classics op vrijdagavond. Die ga ik trouwens deze week nog een keertje met je doen. Vrijdagavond is tussen 7 en 9 kan je luisteren naar VIP Dance Classics. En we gaan er weer een leuke show van maken, gezellig. En dan volgende week is meneer Van Bracht weer terug, hè? Dan mag de baas het zelf weer op gaan pakken. Ja, zo gaan die dingen. Goed, we gaan zo meteen verder met de Superman Lovers samen met One Republic. En een dikke zomerhit was het eigenlijk wel. Starlight, The Fame, die hoor je zo meteen. Maar eerst gaan we even kijken naar het streeknieuws van 4:30.
1: Omroep Land van Kuik, streeknieuws.
2: Ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Goedemiddag. In de gemeente Land van Kuik is tussen 2021 en 2025 16,5% van de koopwoningen verduurzaamd met subsidie of lening van de Rijksoverheid, hoger dan in omliggende gemeenten. Landelijk zijn er grote verschillen, met 850.000 verduurzaamde woningen in totaal, waarvan 91% koopwoningen. In Land van Kuik bedraagt het prijsverschil van een liter euro 95 tussen tankstations 37 cent, wat de gemeente op de 10e plaats in Brabant plaatst. De gemiddelde literprijs steeg van 2,07 euro in maart naar 2,43 euro nu, een stijging van 36 cent in 6 maanden. Bij een tankbeurt van 50 liter kan dit verschil oplopen tot 18,50 euro. Inwoners van Land van Kuik betalen vanaf donderdag lagere tarieven voor kleine hoeveelheden afval op de Milieustraat in Haps en de Mini-Milieustraten. Voor hoeveelheden tot 0,5 kubieke meter wordt afgerekend per 50 liter. Bepaalde afvalstromen blijven gratis. De gemeente stimuleert gescheiden afvalinzameling. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
3: Vanmiddag schijnt de zon geregeld door de bewolking en blijft het droog. De wind komt uit oost tot zuidoost en is zwak tot matig. Het wordt 22 graden in het noordwesten tot 28 graden in het zuidoosten. Morgen wordt het opnieuw warm met 22 tot 24 graden in het westen en lokaal 28 graden in Limburg.
0: Is er bewolking dan? Goed, op de A50 2 kilometer stilstaand verkeer tussen afrit Ravenstein en afrit Os-Oost. En 4 kilometer langzaam rijden tussen knooppunt Ewijk en de Maasbrug. Verder nog 8 kilometer langzaam rijden het verkeer tussen knooppunt Valburg en de Maasbrug. En 2 kilometer langzaam rijden tussen de Julian Ewaldbrug en afrit Sint-Oederode. Verder nog 2 kilometer stilstaand verkeer tussen Veghel Noord en afrit Eerde. Dan komen we bij de A59. Daar heb je 2 kilometer langzaam rijden het verkeer tussen 's-Hertogenbosch en Maasbrug. En 's-Hertogenbosch West. En op de A73 heb je 8 kilometer stilstaand verkeer inmiddels tussen afrit Nijmegen-Dukenburg en afrit Haps.
4: Blijf altijd op de hoogte van het nieuws uit het Land van Kuik. Schrijf je in voor de gratis nieuwsbrief van Omroep Land van Kuik. En ontvang wekelijks de belangrijkste nieuws, verhalen en achtergronden in jouw mailbox. Het is heel eenvoudig. Ga naar omroeplvc.nl/nieuwsbrief en meld je aan.
5: Dichterbij dan je denkt. Omroep Land van Kuik. Dit is Afslag LVC. Met Jan Deven.
6: Maandag tot en met donderdag. Van 4 tot 6. Op Omroep Land van Kuik.

0: Bring Your Love heet deze plaat. Oh, wil je erover praten, meid? Nou, dat kan hoor. Je hebt geluisterd naar Madonna samen met Sabrina Carpenter. Een plaatje van dit jaar. Hartstikke leuk, toch? Ik vind het wel gezellig. Goed, we gaan even kijken naar de verkeerssituatie rondom het land van Kuik. Op de A50 heb je 2 kilometer stilstaand verkeer. Dat is aan de hand tussen afrit Ravenstein en afrit Os-Oost. En 4 kilometer langzaam rijden tussen knooppunt Ewijk en de Maasbrug. Verder nog 2 kilometer langzaam rijden tussen Veghel-Noord en afrit Veghel. En 4 kilometer langzaam rijden tussen knooppunt Ewijk en de Maasbrug. En vervolgens nog 6 kilometer langzaam rijden tussen knooppunt Valburg en knooppunt Bankhoef. Poeh, hè? Nou, dan de A59, daar heb je 4 kilometer langzaam rijden tussen afrit Nuland en knooppunt Hintham. En ja, dat... oh nee, ik heb er nog eentje, wacht even. 7 kilometer inmiddels stilstaand verkeer op de A73, namelijk tussen afrit Nijmegen-Dukenburg en afrit Haps.
1: Wil jij altijd op de hoogte blijven en niks missen? Check voor het laatste nieuws onze website. Omroep LVC.nl. Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

je radio. Ja, binnenkort dan gaan er weer van die brieven bij de 17-jarigen op de deurmat vallen. Hè? Want ja, dienstplicht, dat zou zomaar wel weer eens een keer kunnen gaan gebeuren. Want we moeten oppassen voor de Russen, zeggen ze. Ja.

0: bedevaart in september. En een van die bedevaarten zou ik begeleiden als pastor. Maar het toeval was wel dat vlak daarna bekend werd dat de paus naar Lourdes kwam.
1: Breng jij graag bezoek aan Lourdes? Ik snap dat het een bedevaartsoord is, maar is het een plek die voor jou zelf nog een bijzondere betekenis heeft op een speciale manier?
0: Jazeker. Voor mij ligt een stukje van mijn keuze om priester te worden ligt ook in Lourdes. In de ontmoetingen, in de gebeurtenissen, in de plek. Het is een hele bijzondere plaats waar wij zeggen altijd waar de hemel de aarde aanraakt.
1: En deze paus in het bijzonder, heb je die eerder horen spreken al?
0: Nee, dit is voor mij de eerste keer dat ik hem live zie en meemaak.
1: Wat voor een indruk heeft deze paus bij jou gemaakt?
0: Tweezijdig, zeg maar. Enerzijds iemand die probeert heel duidelijk in zijn woorden mensen te bemoedigen. Bijvoorbeeld ook heel sterk naar Paul doet in deze tijd op vrede. Tegelijkertijd ook iemand die met een heel diep geloof rondgaat en dat ook uitstraalt en laat zien en daarin mensen dan ook meeneemt.
1: Wat was de boodschap van zijn toespraak?
0: De Lourdes is heel bijzonder een plek ook voor de zieken. In Lourdes hebben we, om het zo maar te zeggen, de zieke voorhang op alle andere rolstoelen gaan altijd voor. En eigenlijk wat hij gedaan heeft, is ook om die zieken, de mensen, een boodschap van hoop te geven en troost te geven. Dat ook de moeilijke momenten, het lijden in het leven, gedeeld mag worden. En dat je je gesterkt mag weten, ook in je geloof en in de mensen om je heen.
1: En wat voor manier heeft hij jou persoonlijk geïnspireerd afgelopen weekend?
0: Het meest indrukwekkende van hem vond ik, er is in Lourdes altijd een lichtprocessie. Die trekt over het hele heiligdom heen. En de paus heeft zondag die lichtprocessie gelopen. En zijn intensiteit, waarmee hij dat doet, vond ik heel erg mooi. Dat raakt me echt. In alle rust, in alle stilte, biddend, zingend. Hoe hij dat doet als een diepgelovig mens. Als hij zich zo laat zien, is dat in die zin ook altijd een voorbeeld voor anderen.
1: Is er iets uit deze ervaring wat je meeneemt om zelf in de praktijk te gaan brengen?
0: Zijn woorden inspireren altijd. En uit die woorden haal je ook elementen in je eigen werken. De zorgende aandacht voor de naasten, de mensen die uitgesloten zijn. Kijken waar je verbindingen kunt leggen om mensen bij elkaar te brengen. Om ook op onze manier, al is het maar in het heel klein, in onze eigen families of gezinnen of dorpen te werken aan vrede en verbondenheid. Dat is wel een appel wat blijft bestaan.
2: Je hoorde pastoor Theo Lamers uit Kuik in gesprek met Dion van Alem.
3: Wil jij altijd op de hoogte blijven en niks missen? Check voor het laatste nieuws onze website. Omroeplvc.nl. Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.
2: En daarmee gaan we eventjes naar de boodschappen en het nieuws van 5 uur. En daarna ben ik nog een uurtje bij terug met het tweede deel van Afslag LVC voor deze 29 november 2026. Dinsdag is het vandaag, lieve mensen. Dus je moet nog een paar dagen. Dat dan weer wel in ieder geval. Wat gaan we het volgende uur doen? Nou, natuurlijk nog meer nieuws en weer en verkeer. We kijken nog een keer in de agenda en we gaan naar de beurs omstreeks 17:50. Nu nog even tot aan de reclames. Cabaret en Ride by the Moon. Tot dadelijk.

0: Zoek niet verder voor de complete ICT-oplossing voor jouw bedrijf of woning. De experts van computersystemen De Mars staan voor je klaar met vrijblijvend advies, levering en installatie van complete systemen. Gewoon bij je thuis of op kantoor. Ook voor reparatie of aankoop van computers en supplies ben je bij ons aan het juiste adres. Bezoek onze winkel aan de Klinkerstraat in Graven of onze website demars.nl. Computersystemen De Mars. Service first.
1: Klusbedrijf JSW.
2: Klusbedrijf JSW.
1: De nummer 1 in Ecoland.
2: Met een airconditioning blijft je huis lekker koel op hete zomerse dagen. Maar dat is slechts het halve verhaal. Want een moderne airco gebruik je ook voor verwarming in de winter. Snel, efficiënt en gasloos. Klusbedrijf JSW in Afferde zorgt voor vakkundige installatie. Alle merken uit voorraad leverbaar. Juist energie zuinig koelen of verwarmen? Kijk dan snel op onze website voor de gratis offerte aan huis.
1: Klusbedrijf JSW.
3: Internet dat altijd werkt. Telefonie zonder gedoe. En een cloudomgeving die moeiteloos met uw bedrijf meegroeit. En hapert er toch iets? Dan staat OneVoice direct voor u klaar. OneVoice is de complete ICT-partner voor uw bedrijf. Eén aanspreekpunt. Alle oplossingen altijd dichtbij. OneVoice. Uw bedrijf, onze zorg. U vindt OneVoice aan Bijsterhuizen 3030 in Wijchen.
2: Klusbedrijf JSW in Afferden. Voor service en garantie zijn wij niet op vakantie.
1: Klusbedrijf JSW.nl.
3: Internet dat altijd werkt. Telefonie zonder gedoe. En een cloudomgeving die moeiteloos met uw bedrijf meegroeit. En hapert er toch iets? Dan staat OneVoice direct voor u klaar. OneVoice is de complete ICT-partner voor uw bedrijf. Eén aanspreekpunt. Alle oplossingen altijd dichtbij. OneVoice. Uw bedrijf, onze zorg. U vindt OneVoice aan Bijsterhuizen 3030 in Wijchen.
4: Hey hondenbaasje, spits je oren. Krijg of heb je een puppy, een eigenwijze puberhond? Of vind je het gewoon leuk om met jouw hond te trainen? Bij Beide Hond help ik jullie op een ontspannen en persoonlijke manier samen te werken. Mijn passie? Jouw hondengeluk. Kijk op www.beidehond.nl en ontdek wat jullie samen kunnen bereiken.

0: Dit is het nieuws. Goedemiddag. Estland beschuldigt Rusland van betrokkenheid bij de brandstichting bij een defensiebedrijf in Tallinn. Het bedrijf Milrem Robotics levert onder meer onbemande militaire voertuigen aan Oekraïne. 3 verdachten uit Letland zijn aangehouden en uitgeleverd aan Estland. Het onderzoek loopt nog. Rusland ontkent betrokkenheid en noemt de beschuldigingen onjuist. De hoeveelheid PFAS in het bloed van Nederlanders is sinds 2016 gedaald. Toch zit bij 71% van de onderzochte volwassenen de hoeveelheid nog boven het niveau dat als veilig wordt beschouwd. Dat blijkt uit onderzoek van het RIVM onder bijna 1000 bloeddonors. Vooral in Zeeuws-Vlaanderen zijn de concentraties relatief hoog. De 24-jarige Amsterdammer die is aangehouden in het onderzoek naar hackersgroep Shiny Hunters wordt ook verdacht van een poging om 2 moorden uit te lokken. Dat meldt de politie. De man wordt daarnaast verdacht van deelname aan een criminele organisatie. Hij was eerder veroordeeld voor onder meer afpersing en het hacken van bedrijven. Meer dan 300 toeslagenkinderen hebben een brief overhandigd aan Tweede Kamerleden met de oproep tot onafhankelijk onderzoek naar hun uithuisplaatsing. Tussen 2015 en 2022 werden ruim 2000 kinderen uit huis geplaatst door financiële problemen veroorzaakt door de kindertoeslagaffaire. Eind juni 2022 woonden nog bijna 650 kinderen niet thuis. Dan nog het weer. Vanavond zijn er heldere perioden en blijft het nog lang warm. De wind is zwak tot matig uit het zuidoosten. Vannacht wisselen heldere perioden en wat hoge bewolking elkaar af en daalt de temperatuur naar 14 tot 17 graden. In Limburg lokaal 18 tot 20 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Het is druk op de wegen in het zuiden van het land. Al meer dan 200 kilometer file bij elkaar. Een aanhanger van een auto losgeschoten. En die zit onder de vangrail op de A2 vanuit Maastricht naar Eindhoven bij knooppunt Batadorp. Kwartier vertraging op de A2. Op de N2 Maastricht-Eindhoven bij knooppunt Batadorp. 8 kilometer file en een half uur vertraging door hetzelfde incident. De A16 Breda-Rotterdam. Half uur vertraging tussen Zevenbergse Hoek en knooppunt de Ridderkerk. 18 kilometer file daar. Op de A50 vanuit Eindhoven naar Arnhem bij knooppunt Bankhoeven. Kwartier vertraging. A58 Breda-Tilburg. 20 minuten oponthoud bij Tilburg-Reeshof. Op de A73 Maasbracht-Nijmegen. 9 kilometer file tussen Haps en Malden is je vertraging ruim een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Bent u op zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijt met een T.
3: Zoek je een uniek kunstwerk om je huis op te fleuren? Bij Artpartner Kunstuitlening in Kuik ontdek je een divers aanbod van kunstwerken. Van schilderijen tot beelden. Bij ons kun je kunst vrijblijvend uitproberen. Ben je erop uitgekeken? Dan ruil je het eenvoudig voor een ander werk. Kies uit meer dan 2000 kunstwerken. Van bekende kunstenaars zoals Herman Brood, Anton Heijboer en Henk Helmantel. Bezoek ons in de Korte Molenstraat 8 in Kuik. Of kijk op artpartner.nl, ook voor bedrijven.
4: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden. Gelukkig is er Autobedrijf Kusters. Prijs, kwaliteit, top. Vertrouwd familiebedrijf, zeker. Al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid.
5: Wil jij dat jouw bedrijf online echt opvalt?
6: Ja.
7: Ja.
6: Ja. Ja.
5: Je socials regelt alles. Van foto's en video's tot het beheer van je socials op Instagram, Facebook, TikTok en LinkedIn. Of volg een workshop op maat en leer het zelf. Je socials, jouw partner in online zichtbaarheid. Persoonlijk, betaalbaar en effectief. Ga naar jesocials.nl.
4: Ik rij graag veilig. Daarom kies ik voor Autobedrijf Kusters. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B. Gelukkig is er Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. De dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
8: Omroep Land van Kuik. Dichter

0: Nieuws. Je hoorde hem met The Power of Love. Onze grote vriend Alex Evans, die mashte hem up, zeg maar, nog niet zo lang geleden met Funky Town van Lip Sync. Die heb ik je ook wel eens laten horen in de show. Is natuurlijk hartstikke leuk. Alex Evans kan je trouwens elke zaterdagmiddag beluisteren tussen 5 en 6 met de Café Future Records Mix. Ik moet hem nog terugluisteren van afgelopen zaterdag, want ik was een beetje drukjes. Ik zat er heel veel zijn natuurlijk. Dan krijg je dat. Goed, welkom in het tweede deel van Afslag LVC hier bij Omroep Land van Kuiken. Als je onderweg bent van je werk naar huis of van huis naar je werk of misschien wel ergens anders heen. Dat kan natuurlijk ook. Tot aan de klok van 6 uur is dit Afslag LVC met straks nog een keer het streeknieuws. We kijken nog in de agenda. We hebben weer een verkeer voor je rondom het Land van Kuik. En we kijken rond 5:50 eventjes naar de beurs. En muziek hebben we ook. Bijvoorbeeld van David Hasselhoff.
1: Jan Beben. Loodst je door de files. En snel naar huis. Dit is Afslag LVC.

0: 1987 voor Dal Bello. Lisa Conchetta Dal Bello heeft ze eigenlijk. En ze is afkomstig uit Canada. Dat wist ik niet. Een Canadese zangeres, ja, met Tango. En daarvoor natuurlijk The Hoff, oftewel David Hasselhoff, die we ook nog kennen uit de serie Baywatch uit die tijd, samen met Pamela Anderson. Maar in dit geval zong hij wel zelf met I've Been Looking for Freedom. Misschien heeft hij dat wel gevonden ook in die tijd. Laten we het hopen voor de man, hè? Hij dook onlangs nog een keertje op in een of ander zomerhitje samen met Jasmin Wagner. Of die kenden we eigenlijk in de jaren 90 als Blumchen. Dat was zo'n techno-rave-zangeresje uit die tijd, een beetje zo. Goed, we kijken even naar het verkeer rondom het land van Kuik op de A50. Daar is het best wel mis. Daar heb je 2 kilometer stilstaand verkeer tussen afrit Ravenstein en afrit Os-Oost. 8 kilometer langzaam rijden tussen de Maasbrug en afrit Os-Oost. Dan nog 8 kilometer stilstaand verkeer tussen knooppunt Ewijk en de Maasbrug. 2 kilometer stilstaand tussen de Julian Ewaldbrug en afrit Sint-Oederode. Dan komen we bij de A59. Daar heb je 3 kilometer langzaam rijdend verkeer tussen 's-Hertogenbosch-Maaspoort en 's-Hertogenbosch-West. En 2 kilometer langzaam rijdend verkeer tussen 's-Hertogenbosch-Maaspoort en... Het is ongelooflijk. Er gaat iets mis in mijn feed. Ik krijg dubbele meldingen. Goed. We kijken nog even naar de A73 dan, mensen. 3 kilometer langzaam rijden tussen de Maasbrug en afrit Haps. En dan nog 3 kilometer langzaam rijden tussen afrit Nijmegen en afrit Nijmegen-Dukenburg. En dat zijn ze voor nu.
1: Omroep Land van Kuik is dichterbij dan je denkt.
2: Volg ons op Twitter, Facebook en Instagram. @omroeplvc.

0: dit zijn toch een beetje van die plaatjes waar je mee gaat zingen volgens mij. Laatje T. Tentare, je hebt geluisterd naar ICT, oftewel Inspiration Color Trash. Dat is de volledige naam van de formatie. En ik had voor de gelegenheid de Italiaanse extended mix genomen. Namelijk, ja, de rap, het rap gedeelte is dan namelijk in verschillende talen. Ook nog in het Frans en ook de internationale versie, waarin diverse talen ten gehore worden gebracht. Zo heet dat. Je luistert naar Afslag LVC hier bij Omroep Land van Kuik. En het is tijd geworden voor de agenda. Laten we gaan kijken.
1: Omroep Land van Kuik. Agenda.
2: Op zondag 18 oktober verandert landgoed Tongelaar in één groot buitenfeest voor kinderen. Vanaf 11 uur tot 5 uur zijn er allerlei activiteiten op Tongelaar en de Tongelaar 12 in Mil. Kinderen van ongeveer 4 tot 12 jaar kunnen onder meer paddenstoelen speuren, appels persen, knutselen, een modderkeuken ontdekken en vuur maken. Ook zijn er activiteiten rond bushcraft, bijen en natuur. Een mooie bestemming voor gezinnen tijdens de herfstvakantie. Voor kinderen vanaf 6 jaar staat op zondag 18 oktober een bijzonder theateravontuur op het programma. Om 2 uur begint de waanzinnige boomhut van 78 verdiepingen in de Schouwburg in Kuik aan de Grote Straat 62 in Kuik. Meneer Monster neemt het publiek mee in een razendsnelle voorstelling vol chaos, humor en verrassende filmtrucs. Andy en Thierry krijgen te maken met een Hollywood-producent, een aap en natuurlijk een compleet uit de hand gelopen boomhut. Kaarten kosten 18 euro.
1: Waar je ook bent, Omroep Land van Kuik is dichterbij dan je denkt. Download nu onze app via Google Play of de App Store. En blijf altijd op de hoogte van wat er gebeurt in het Land van Kuik.

riding home today, eh? It was the Rhinestone Cowboy on KLVC Radio, Country Radio. Ja, dat. Je luistert naar Afslag LVC met zometeen het streeknieuws van 5:30. Daar zijn we zo langzamerhand van naartoe. Dan krijg je ook weer een verkeer rondom het land van Kuik. Maar eerst

0: Dit was een hintje van vorig jaar. Chapel Roan hoorde je zojuist op je radio. En ja, The Giver. Ja, and she gets the job done. Ik vraag me dan af, wat voor job dan? Hè? Dat vraag je een beetje af. Dat soort dingen, dat ga ik me dan afvragen in mijn zieke brein. Goed, zometeen verder met de Pet Shop Boys en West End Girls. Maar eerst gaan we eventjes naar het streeknieuws van 5:30.
1: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
2: Ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Goedemiddag. In de gemeente Land van Kuik is tussen 2021 en 2025 16,5% van de koopwoningen verduurzaamd met subsidie of lening van de Rijksoverheid, hoger dan in omliggende gemeenten. Landelijk zijn er grote verschillen, met 850.000 verduurzaamde woningen in totaal, waarvan 91% koopwoningen. In Land van Kuik bedraagt het prijsverschil van een liter euro 95 tussen tankstations 37 cent, wat de gemeente op de 10e plaats in Brabant plaatst. De gemiddelde literprijs steeg van 2,07 euro in maart naar 2,43 euro nu, een stijging van 36 cent in 6 maanden. Bij een tankbeurt van 50 liter kan dit verschil oplopen tot 18,50 euro. Inwoners van Land van Kuik betalen vanaf donderdag lagere tarieven voor kleine hoeveelheden afval op de Milieustraat in Haps en de Mini-Milieustraten. Voor hoeveelheden tot 0,5 kubieke meter wordt afgerekend per 50 liter. Bepaalde afvalstromen blijven gratis. De gemeente stimuleert gescheiden afvalinzameling. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
3: Vanavond zijn er heldere perioden en blijft het nog lang warm. De wind is zwak tot matig uit het zuidoosten. Vannacht wisselen heldere perioden en wat hoge bewolking elkaar af en daalt de temperatuur naar 14 tot 17 graden. In Limburg lokaal 18 tot 20 graden.
0: Dan kijken we nog even naar de verkeerssituatie rondom het Land van Kuik op de A50. Daar heb je 2 kilometer stilstaand verkeer tussen afrit Ravenstein en afrit Os-Oost. En nog 3 kilometer stilstaand verkeer. Oh, dat is dezelfde melding weer. Nou, daar heb je het weer, hè. Goed, dan 12 kilometer langzaam rijdend verkeer tussen knooppunt Valburg en de Maasbrug. En even kijken, ook nog 4 kilometer langzaam rijden tussen knooppunt Ewijk en de Maasbrug. Dan gaat het ook niet goed. Dan de A73, daar heb je 2 kilometer stilstaand verkeer tussen Nijmegen en afrit Wijchen. En dat zijn ze voor nu.
4: De vrijdagmiddag eindigt goed bij Omroep Land van Kuik, met het land aan tafel. Elke vrijdagmiddag van 4 tot 6 uur zitten Patrick Huisman en Erik Dankbaar voor je klaar. Met het nieuwspanel, gezond en wel, weekend wegwezen en natuurlijk de gast aan tafel. 2 uur lang nieuws, gesprekken, tips, gezelligheid, muziek en verhalen uit het Land van Kuik. Het Land aan tafel. Vrijdagmiddag van 4 tot 6 bij Omroep Land van Kuik.
1: Dichterbij dan je denkt.
5: Dit is Afslag LVC.
6: Met Jan Deven.
5: Maandag tot en met donderdag. Van 4 tot 6. Op Omroep Land van Kuik.

nog een beetje uit de beginjaren van de heren Chris Lowe en Neil Tennant, oftewel de Pet Shop Boys. Je hebt geluisterd naar West End Girls en dit was de productie die bij EMI verscheen. De voorgaande productie werd gemaakt door Bobby Orlando, maar daar waren de heren toch niet helemaal content mee. Daar was wat gezeur over, dus zijn ze ook weggestapt. Anders was het hele verhaal op O Records uitgekomen, waarschijnlijk. Maar goed, dat is dus in dit geval niet gebeurd. De Pet Shop Boys op je radio. Zometeen een mooie gouden ouwe van Yvonne.

0: If I can't have you, Yvonne Alleman. Ja, if I can't have you, dan misschien wel Britney. Ja, die komt dus ook nog aan namelijk. Maar we gaan eerst even kijken naar het verkeer hier in Afslag LVC. Want daar willen we je ook graag van op de hoogte houden natuurlijk. Hè. Op de A50 heb je 2 kilometer stilstaand verkeer tussen afrit Ravenstein en afrit Os-Oost. En 8 kilometer stilstaand verkeer tussen de Maasbrug en Os-Oost. Oh, dat is volgens mij het hele stuk erbij. Nou goed, oké. Okay. Dan 4 kilometer langzaam rijdend verkeer tussen knooppunt Ewijk en de Maasbrug. En nog 3 kilometer langzaam rijden tussen knooppunt Valburg en knooppunt Ewijk. Dan kijken we eventjes naar de A59. Daar heb je 1 kilometer stilstaand verkeer. En dat is aan de hand op de verbindingsweg A59 vanuit Den Bosch. En dat zijn ze voor nu.
1: Wil jij altijd op de hoogte blijven en niks missen? Check voor het laatste nieuws onze website. Omroeplvc.nl. Omroep Land van Kuik.

0: Britney Spears op je radio en Oops, I Did It Again. Weet je wie haar trouwens ook goed kan imiteren? Ariana Grande. Moet je maar eens op YouTube zoeken. Volgens mij heet die show The Wheel of Melodies uit mijn hoofd. En daar is Ariana Grande dan te gast. En die zingt dan om beurten met de presentator een liedje. En dan in een bepaalde muziekstijl ook uitgevoerd. En daar zit ook een imitatie van Britney Spears bij. Maar ook van Celine Dion en dat soort dingen. Dat kan ze ook gewoon geweldig goed. Goed, we gaan even kijken naar de beurzen, lieve vrienden. Even de goede pagina erbij pakken ook. Misschien helpt dat. Muziekje loopt gewoon door. Gezellig altijd, hè, zo'n muziekje erbij. Dan gaat het allemaal een stuk beter. Moest hem even opnieuw laden, hè? Ging even mis. Goed, daar zijn we weer. Nou, we kijken even wat er op de beurs is gebeurd vandaag. Of wat er nog aan de hand is. Nou ja, de AEX is gebeurd vandaag. Die is gesloten op 1119,6 punten. We vertrokken van 1119,1, dus 0,3% erbij. Niet zo heel spannend. Herstel, 1116,1, 0,3% erbij. Nou, even goed, nog niet zo spannend. Dan de FTSE 100 in de United Kingdom, in Engeland. Hè? Die sloot op 10.637 punten, 0,5% eraf. Dan Amerika, de S&P 500 staat op dit moment op 7668 punten. 0,2% in het rood. En de Nasdaq staat op 26.806 punten. Dat is 0,1% in het rood. Dan kijken we eventjes naar de edelmetalen. Voor goud betaal je $4160,35. En voor zilver $60,49. Prijzen zijn per troy ounce. Dan tot slot nog de crypto voor je. Voor een bitcoin betaal je $83,226. En voor een ethereum $2678.
1: Let op. De verstrekte koersen zijn tot 20 minuten vertraagd. Dienen uitsluitend ter informatie en zijn niet bedoeld voor handelsdoeleinden. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.

En daarmee zijn we aan het einde gekomen van afslag LVC voor vandaag de 29e september. Zometeen tussen 6 en 7 een uurtje classics en hits non-stop. En van 7 tot 8 kun je dan luisteren naar de 55PLUS show. Nieuws en informatie voor de senioren in het land van Kuik. En van 8 tot 10 hebben we dan nog twee uurtjes Henk Ermers voor je. Met van 8 tot 9 de gouden ouwe, de mooiste gouden ouwe inderdaad. En van 9 tot 10 draait hij dan nog Hollands Glorie. Nederlandse en Nederlandstalige producties. Morgenmiddag een nieuwe afslag LVC om 4 uur, tussen 4 en 6 wou ik zeggen. En dit is mijn laatste plaat. Die zou ik bij Daan Janssens kunnen horen wel. Hier is Giorgio Moroder. Tot morgen.

0: Sunprofs, de naam in de regio voor zonnepanelen, laadpalen en batterijopslag. Al sinds 2012 zetten wij ons met passie in voor een duurzame toekomst. Of u nu particulier bent of ondernemer, wij leveren maatwerk en eerlijk advies, zodat u weer grip krijgt op uw energie. Kijk op sunprofs.nl. Sunprofs, word baas over eigen energie.
1: Een frisse koep, schone pootjes of gewoon even lekker in bad. Bij Hondentrimsalon Bickel & Co. in Kuik krijgt jouw hond alle aandacht. 1 op 1. Professioneel getrimd en met liefde verzorgd. Bel voor een afspraak of kijk op... Ja, inderdaad. Hondentrimsalon Bickel & Co.nl.
2: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
3: Dichterbij dan je denkt. Check onze website.
4: Dit is het nieuws. Goedenavond. Na een week van gevechten hebben Ethiopische regeringstroepen de stad Alamata ingenomen, een strategische locatie in Tigray. Een alliantie van 7 groeperingen probeert premier Abiy Ahmed te verdrijven. Al 150.000 mensen zijn gevlucht. Op 20 september werd een hulpconvooi gebombardeerd. Buurland Eritrea steunt nu verrassend de rebellen. De meerderheid in de Tweede Kamer steunt een oproep van VVD-lid Bente Becker om het aangifteproces na seksueel geweld te verbeteren. Slachtoffers worden nu geconfronteerd met bureaucratie en moeten herhaaldelijk hun verhaal doen. Het kabinet moet slachtoffers raadplegen en een proef starten met een standaard online intake. Estland beschuldigt Rusland van betrokkenheid bij de brandstichting bij een defensiebedrijf in Tallinn. Het bedrijf Milrem Robotics levert onder meer onbemande militaire voertuigen aan Oekraïne. 3 verdachten uit Letland zijn aangehouden en uitgeleverd aan Estland. Het onderzoek loopt nog. Rusland ontkent betrokkenheid en noemt de beschuldigingen onjuist. En de 24-jarige Amsterdammer die is aangehouden in het onderzoek naar hackersgroep Shiny Hunters wordt ook verdacht van een poging om 2 moorden uit te lokken. Dat meldt de politie. De man wordt daarnaast verdacht van deelname aan een criminele organisatie. Hij was eerder veroordeeld voor onder meer afpersing en het hacken van bedrijven. En dan het weer nog. Vanavond zijn er heldere perioden en aan het begin van de avond is het in het zuiden en zuidoosten nog even zomers warm. De temperatuur daalt en halverwege de avond is het 18 tot 22 graden. Daarmee is het nog heerlijk weer om buiten te zijn. De wind wordt zwak tot matig en komt uit het zuidoosten. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
5: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. In het zuiden van het land nog een kleine 200 kilometer file bij elkaar. Maar we zijn op de goede weg terug. De daling is ingezet, zal ik maar zeggen. Op de A2 vanuit Maastricht naar Eindhoven bij knooppunt Batadorp nog wel 13 kilometer file en 40 minuten vertraging. Te maken met opruimwerkzaamheden, die losgeschoten aanhanger daar. De rechte rijstrook is dicht. Ook op de N2 wordt nog file gereden vanuit Maastricht naar Eindhoven. Voor knooppunt Batadorp een half uur vertraging door diezelfde aanhanger. Dan naar de A16 vanuit Breda naar Rotterdam. Bij knooppunt Ridderkerk 20 minuten oponthoud. Half uur vertraging op de A29 vanuit Bergen-op-Zoom naar Rotterdam bij Barendrecht. Na een ongeluk is daar de rechte rijstrook dicht. Kwartier vertraging op de A50 vanuit Eindhoven naar Arnhem bij knooppunt Bankhoef. En op de N2 vanuit Eindhoven naar Maastricht. Dus de andere kant op dan waar die aanhanger staat. Ook vertraging bij knooppunt Leenderheide. 4 kilometer file, 20 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
6: Een huis kopen of verkopen? Maak een goede start. Startmakelaars begeleidt je persoonlijk en deskundig van de eerste stap tot de sleuteloverdracht. Kom langs aan de Rochstraat 21 in Graven of kijk op startmakelaars.nl. Startmakelaars. Een nieuwe woning begint bij start.
7: Startmakelaars. Een nieuwe woning begint bij start. Startmakelaars.
8: Sinds februari 2023 is Marieke Moorman burgemeester van Land van Kuik. Hoe kijkt zij terug op de eerste 3,5 jaar? En zijn 33 verschillende kernen inmiddels echt één gemeente geworden? En wat doet ze aan actuele zorgen over veiligheid en dienstverlening? Dat bespreken we in het Land aan tafel. Op de oneven uren te zien bij Omroep Land van Kuik TV.
3: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Joopland van Kuik.
1: Agenda.
2: Op donderdag 22 oktober kun je tijdens de herfstvakantie zelf papier leren scheppen. De workshop bij Wereldtuin Verre de Liet aan de Tourmalijn 40 in Kuik begint om 10:30 en duurt tot ongeveer 3:30. Van oud papier maak je eigen nieuw papier dat later weer voor allerlei creatieve toepassingen kan gebruikt worden. De workshop is geschikt voor volwassenen en jongeren vanaf ongeveer 8 jaar. Deelname kost €12,50. Aanmelden kan tot en met zondag 18 oktober. Op donderdag 22 oktober gaat in Sambeek het muziektheater Rosalia's Rust van start. De voorstelling begint om 8 uur in de voormalige kerk, tegenwoordig Duivelshof, aan de Grote Straat 65 in Sambeek. Het verhaal is geïnspireerd op het leven van kunstenares Rosalia Ries en haar grafkelder bij het Katrina Klooster. Harmonie Semper Unitas werkt samen met toneelvereniging Vest. Muziek, toneel en geprojecteerde beelden komen samen in een voorstelling over historie en het behoud van Sambeeks erfgoed.
1: Wil jij altijd op de hoogte blijven en niks missen? Check voor het laatste nieuws onze website. Omroeplvc.nl. Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Goedenavond. Pastoor Theo Lamers uit Kuik was afgelopen weekend in Lourdes, waar hij inspiratie opdeed tijdens het bezoek van paus Leo XIV. Lamers, vicaris-generaal van het bisdom 's-Hertogenbosch, benadrukt de bemoedigende boodschap van de paus en zijn diep geloof. Dit inspireert Lamers in zijn werk en het bevorderen van verbinding en vrede. Een auto en een vrachtwagen zijn dinsdagmiddag met elkaar in botsing gekomen op de kruising van de Oefeldseweg met de Klopsteen in Haps. De bestuurder van de auto, een oudere man, is per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Hulpdiensten onderzoeken de oorzaak van het ongeval. In Land van Kuik bedraagt het prijsverschil van een liter euro 95 tussen tankstations 37 cent, wat de gemeente op de 10e plaats in Brabant plaatst. De gemiddelde literprijs steeg van 2,07 euro in maart naar 2,43 euro nu. Een stijging van 36 cent in 6 maanden. Bij een tankbeurt van 50 liter kan dit verschil oplopen tot 18,50 euro. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Vanavond zijn er heldere perioden en aan het begin van de avond is het in het zuiden en zuidoosten nog even zomers warm. De temperatuur daalt en halverwege de avond is het 18 tot 22 graden. Daarmee is het nog heerlijk weer om buiten te zijn. De wind wordt zwak tot matig en komt uit het zuidoosten.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Ook in het zuiden van het land gaat het nu snel de goede kant op met de avondspits. Echte vertraging heb je nog op de A27 vanuit Utrecht naar Breda. Bij Werkendam 10 minuten. 10 minuten op de A29 vanuit Bergen op Zoom naar Rotterdam. Wordt file gereden tussen afrit Numansdorp en afrit Oud-Beijerland. Dat is de nasleep van een ongeluk. De weg is daar weer vrij. En bij knooppunt Bankhoef op de A50 vanuit Eindhoven naar Arnhem kom je nog in 8 kilometer file met zo'n 10 minuten vertraging. Vanaf Os-Oost rijdt het langzaam. En tot zover de ANWB Verkeers. Informatie.

0: Sinds april zit Willem Striekwold als enige raadslid uit Vierlingsbeek in de nieuwe gemeenteraad van Land van Cuijk. Dat doet hij namens liberaal LVC. In het programma Het Land aan Tafel bevroeg presentator Patrick Huisman hem over waarom hij de gemeenteraad in wilde en wat de waarde kan zijn van zijn perspectief als ondernemer en als een van de jongste raadsleden.
1: Ik wilde de gemeenteraad in omdat ik en eigenlijk altijd al een heel groot hart heb gehad voor de gemeenschap waar ik dan in verkeer. Ik ben van mening dat in zo'n gemeenschap iedereen daar iets aan bij moet dragen. Je ziet heel veel vrijwilligers die in zo'n gemeenschap iets bijdragen. Dat deed ik ook al langer als vrijwilliger bij Verharding, bij verschillende talkshows en opbouwen van dingen. Maar ik denk dat iedereen daar iets aan bij moet dragen. En als je dan in mijn geval een studie bestuurskunde doet, dan heb je eigenlijk al best wel veel meegekregen over ons vakgebied als raadslid.
2: Je denkt, dan kan ik het ook maar beter in de praktijk brengen.
1: Dan wil ik ook aan mijn gemeenschap dat bijdragen. En Johan die stopte ermee. Dus dan is het ook belangrijk voor zo'n gemeenschap dat er iemand daarvoor in de plaats komt.
2: Dus je bedoelt uit hetzelfde gebied, bedoel je dat?
1: Ja, uit dezelfde regio. Ja. Ik denk dat het als gemeenteraad heel goed is als je breed vertegenwoordigd bent.
2: Ah, zeker, met 33 kernen natuurlijk.
1: Zeker, zeker, ja.
2: Ja. Je gaf al aan, je studeert bestuurskunde, maar je bent daarnaast ook horecaondernemer. Als je die twee dingen naast elkaar legt en dan gecombineerd met het raadlidmaatschap, vallen je dan nu al dingen op?
1: Ja, dat het veel is. Dat valt me sowieso op. Maar ik moet zeggen, bij 24 vind dat nu ook kan. Daar heb ik ook echt wel bewust voor gekozen.
2: Maar ik bedoel eigenlijk meer van dat je denkt van ja, de gemeente kan dit wel zo in regels bedenken. Maar als ondernemer kijk ik daar toch heel anders naar.
1: Ja, ik denk dat je natuurlijk altijd dat perspectief ook meeneemt. Ik denk ook dat het goed is. We hebben nogal wat ondernemers in de raad. Ik denk dat inderdaad een mooi perspectief is. Ik denk ook uit verschillende hoeken. Hè. Vanuit mijn perspectief heb je dan het horecaperspectief. Het is natuurlijk wel zo dat ik dan heb ik ook al gedaan bij de APV een gedeelte, dat je dan niet meestemt als het over jouw specifieke vakgebied gaat, omdat je dan natuurlijk gewoon financieel belang bent.
2: APV is de algemeen plaatselijke verordening, ja. waarin ook zaken voor de horeca, sluitingstijden en openingstijden en dergelijke geregeld worden. Ben je de jongste in de raad?
1: Nee.
2: Oh, nee, maar wel een van de jongeren, denk ik.
1: Ja.
2: Denk je dan dat je ook vanuit dat perspectief anders kijkt naar zaken die in de gemeenteraad spelen, of niet?
1: Nou ja, ik denk dat je sowieso iets in kunt brengen. Ik denk dat je in je eigen omgeving, ik heb natuurlijk heel veel vrienden van mijn leeftijd, dat je dan ook daarin goed proeft wat er in jouw leeftijdscategorie speelt. En daarom is het ook belangrijk dat je in die raad een hele grote diversiteit hebt van leeftijden. Waardoor je dus ook verschillende denkbeelden vanuit jouw gemeente in de raad gerepresenteerd krijgt.
2: Oké. Okay. Willem, wat viel er mee, wat viel er tegen?
1: Nou, wat mij heel erg meeviel en wat mij ook dus positief is opgevallen, is het traject waarin je zeg maar begint als gemeenteraadslid. Waarin je dan wordt meegenomen in hoe word je gemeenteraadslid? Welke instrumenten heb je als gemeenteraadslid om jouw gemeenteraadswerk goed uit te voeren? Wat viel tegen? Ik moet eerlijk zeggen, ik vind niet dat er heel veel tegenvalt.
2: Oh,
1: want we zijn ook nog maar heel kort onderweg. Hè?
2: Dat is ook waar.
1: Er zal vast iets gaan tegenvallen, maar ik ben het nog niet tegengekomen.
3: Voor het noorden van het Land van Cuijk, 93.5 FM. En voor het zuiden van het Land van Cuijk, 94.0 FM.

Omroepland van Kuik heeft nu een eigen app. Download hem nu via Google Play of de App Store. En geniet van je favoriete programma's. Omroepland van Kuik. Nu nog dichterbij dan je denkt.

0: Sterk moeten zijn. Merk je dat het van binnen onrustig is? Dat je zoekt naar meer rust of richting? Alsof je vastloopt in dezelfde patronen? Misschien worstel je met gedrag of emoties? Ben je in herstel van verslaving? Of sta je als naaste naast iemand die verslaafd is? Dat gevoel is niet vreemd. Herstel van verslaving is een proces van vallen en opstaan. Je hoeft het niet alleen te doen. Bij Rijmakers Paard & Coaching werken we met paarden als spiegel. Zij reageren puur en zonder oordeel en maken zichtbaar wat van binnen speelt. Ga naar ruimmakerspaardencoaching.nl.
1: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
2: Eerst kopen of eerst verkopen? Sta je voor een volgende stap op de woningmarkt en wil je goed voorbereid zijn? Kom dan eens sparren met Kolmeijer Land van Kuik. De makelaar die met je meedenkt. Kolmeijer Land van Kuik. Samen naar jouw volgende stap.
0: Internet dat altijd werkt. Telefonie zonder gedoe. En een cloudomgeving die moeiteloos met uw bedrijf meegroeit. En hapert er toch iets? Dan staat OneVoice direct voor u klaar. OneVoice is de complete ICT-partner voor uw bedrijf. Eén aanspreekpunt. Alle oplossingen altijd dichtbij. OneVoice. Uw bedrijf, onze zorg. U vindt OneVoice aan Bijsterhuizen 3030 in Wijchen.
3: Omroep Land van Kuik.
4: Dichterbij dan je denkt. Check onze website. omroeplvc.nl.
5: Dit is het nieuws. Goedenavond. Fatima Azara El Mansouri is aangewezen als nieuwe premier van Marokko. Zo heeft het Koninklijk Paleis bekendgemaakt. Ze is hiermee de eerste vrouw die deze functie bekleedt. El Mansouri vervult momenteel nog de rol van burgemeester van de stad Marrakesh. De Amerikaanse minister Rubio en president Trump wijzen voorzichtig naar Iraanse betrokkenheid bij een mogelijk voorbereid terroristische aanslag op de Britse luchtmachtbasis RAF Fairford. Afgelopen weekend werden 5 Londense mannen met de Britse nationaliteit aangehouden na meldingen over gemaskerde mannen en verdachte bestelbussen. Ze zijn op borgtocht vrijgelaten, maar blijven verdachten. Na een week van gevechten hebben Ethiopische regeringstroepen de stad Alamata ingenomen, een strategische locatie in Tigray. Een alliantie van 7 groeperingen probeert premier Abiy Ahmed te verdrijven. Al 150.000 mensen zijn gevlucht. Op 20 september werd een hulpconvooi gebombardeerd. Buurland Eritrea steunt nu verrassend de rebellen. Estland beschuldigt Rusland van betrokkenheid bij de brandstichting bij een defensiebedrijf in Tallinn. Het bedrijf Milrem Robotics levert onder meer onbemande militaire voertuigen aan Oekraïne. 3 verdachten uit Letland zijn aangehouden en uitgeleverd aan Estland. Het onderzoek loopt nog. Rusland ontkent betrokkenheid en noemt de beschuldigingen onjuist. En dan het weer nog. Vanavond zijn er heldere perioden en aan het begin van de avond is het in het zuiden en zuidoosten nog even zomers warm. De temperatuur daalt en halverwege de avond is het 18 tot 22 graden. Daarmee is het nog heerlijk weer om buiten te zijn. De wind wordt zwak tot matig en komt uit het zuidoosten. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
6: Bent u op zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijt met een T.
7: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden. Gelukkig is er autobedrijf Kusters. Prijs, kwaliteit, top. Vertrouwd familiebedrijf, zeker. Al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid.
0: Internet dat altijd werkt. Telefonie zonder gedoe. En een cloudomgeving die moeiteloos met uw bedrijf meegroeit. En hapert er toch iets? Dan staat OneVoice direct voor u klaar. OneVoice is de complete ICT-partner voor uw bedrijf. Eén aanspreekpunt. Alle oplossingen altijd dichtbij. OneVoice. Uw bedrijf, onze zorg. U vindt OneVoice aan Bijsterhuizen 3030 in Wijchen.
7: Ik rij graag veilig. Daarom kies ik voor autobedrijf Kusters. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B. Gelukkig is er autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. De dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
8: Zoek je een uniek kunstwerk om je huis op te fleuren? Bij Artpartner Kunstuitlenen in Kuik ontdek je een divers aanbod van kunstwerken. Van schilderijen tot beelden. Bij ons kun je kunstvrijblijvend uitproberen. Ben je erop uitgekeken? Dan ruil je het eenvoudig voor een ander werk. Kies uit meer dan 2000 kunstwerken. Van bekende kunstenaars zoals Herman Brood, Anton Heijboer en Henk Helmantel. Bezoek ons in de Korte Molenstraat 8 in Kuik. Of kijk op artpartner.nl, ook voor bedrijven.
4: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Omroep
9: Land van Kuik. 50 Plus Show. Samen lachen, leren en luisteren. Voor iedereen boven, maar ook onder de 55.

0: De 55-plus show op Omroep Land van Kuik. Kom erbij en luister mee.
1: Ja, goedemiddag luisteraars. Op deze zondag hebben wij een gesprek met Bert Veldpaus. Bert, goedemiddag.
2: Ja, goedemiddag.
1: Jij bent van welke organisatie?
2: Ja, ik ben bestuurslid van Welzijn Ouderen Mil.
1: Oké. Okay.
2: En in die hoedanigheid mag ik Uit op Zondag organiseren, ja, samen met wat andere mensen.
1: Daar gaan we het vandaag over hebben.
2: Ja, ik heb het begrepen.
1: Uit op Zondag.
2: Uit op Zondag.
1: En dat is natuurlijk in Mil en omstreken, maar ja. Uit op Zondag is ook wat groter, hè, denk ik dan.
2: Ja, het is van oorsprong, volgens mij, wat ik ervan begrepen heb, is het begonnen in Kuik, ja, in Boksmeer. En het is in eerste instantie ook al eens eerder geprobeerd op te zetten in Mil. Dat is toen niet helemaal goed verlopen, heb ik begrepen. Maar uiteindelijk is het dan toch met wat medewerking van andere partijen in Mil.
1: Ja.
2: Zoals, misschien mag ik ze noemen.
1: Ja, en die mag je noemen.
2: We hebben te maken met Pantijn.
1: Ja.
2: En we hebben te maken met de seniorenbelangenvereniging Mil, wat vroeger de KBO heette.
1: Ja, okay.
2: En samenwerking met de Wester, die ons de ruimte ter beschikking stelt. En,
1: het gemeenschapshuis in Mil-West.
2: De Wester.
1: Ja.
2: En zodoende hebben wij begin dit jaar een start gemaakt om één keer in de maand, de laatste zondag in de maand, een Uit op Zondag te organiseren. En dat lijkt dus heel veel op wat al wat langer gebeurt in Boksmeer en in Kuik. En bij ons is het nu van start gegaan.
1: Sinds dit jaar, hè?
2: Sinds dit jaar, ja. Ja, inderdaad.
1: Ja, want ik wou je hebt het al bijna verteld. Ik wou je net vragen, wat is nou precies, nou ja, wat doen we dan op die zondagmiddag?
2: Nou, de gedachte is dat er wat mensen zijn, vooral de senioren, die mogelijkerwijs op zondagmiddag wat eenzaam zijn. Omdat mogelijk in de ochtend komen de kinderen op bezoek om koffie te drinken. En dan gaan ze in de namiddag aan de kinderen met de kleinkinderen hun eigen ding doen. En dan blijft papa of de oma of opa, die blijven dan achter. Nou, en om die eenzaamheid een klein beetje beter te laten zijn, hebben wij gedacht van met die andere organisaties, Uit op Zondag. Zo is de titel. En dan is één keer in de maand is dan de gelegenheid om gezamenlijk wat te doen. Vaak een koor of een bingo. Of we hebben van alles al gehad. Hè, film of foto middag. Om die mensen een paar uur te vermaken.
1: Ja,
2: dat is de doelstelling.
1: Ja, daar ging mijn vraag eigenlijk naartoe. Van wat gebeurt er nou eigenlijk op die middag? En nou heb je een klein beetje verteld voor wie het is. Hè? Het is wel met name natuurlijk voor de senioren een beetje bedoeld. De zondag is soms wel eens een, ja, een beetje een verloren dag. Hè? Zo van, de rest van de week hebben we toch over het algemeen wel van alles te doen.
2: Ja.
1: Maar op zondag is het dan toch een beetje naar buiten kijken gebeuren.
2: Ja,
1: dat proberen jullie daarmee
2: te doorbreken.
1: Te doorbreken. Ja, dat is een mooi woord.
2: Juist.
1: En van allerlei dingen. En Land van Kuik breed hoor ik al wel. Dus het is ook in Kuik. Ja, ik heb het in de krant, met name de Maasdriehoek, wel eens voorbij zien komen dat het dan ook in Kuik. En volgens mij Graven doet het ook, dacht ik al.
2: Maar Graven heb ik nooit gehoord. Maar Boksmeer wel. Boksmeer is het wat anders. Daar doen ze het maar op één plek. In Kuik rouleren ze. Dan zitten ze in Linden, dan in Haps en dan in Beers. En wij hebben dan ook één plek. We hebben de Wester.
1: Vaste plek.
2: Vaste plek.
1: Bij de Wester.
2: Ja, ja.
1: Nou ja, als het mooi weer is, dan kun je daar heerlijk naartoe wandelen natuurlijk.
2: Nou, inderdaad. We hebben dus als mede-organisator Pantijn. En Pantijn heeft natuurlijk wel wat ouder publiek. En die zitten wat meer vast aan rolstoel. En we hebben geprobeerd met rolstoelvervoer. En dat is nog altijd een heikel punt om die mensen op een goede manier in de Wester te krijgen. Maar we proberen nog altijd, dus ook bewoners van Milstaten, zoals het tegenwoordig heet, om die toch naar de Wester te krijgen. Want ook Pantijn levert hun bijdrage voor de organisatie.
1: Ja, ja. Ze maken echt deel uit van de organisatie.
2: Ja.
1: Zorgen dat het allemaal van de grond komt.
2: Ja, inderdaad.
1: Oké. Okay. Nou heb ik wel eens, maar misschien doen we dat straks na de muziek eventjes, wel eens een paar posters zien hangen her en der. Dus Er wordt redelijk aan de weg getimmerd in de zin dat er bekendheid aan gegeven wordt.
2: Zeker.
1: Het staat ook in de Nije Krant.
2: 50 plus pagina, staat het iedere keer in.
1: Oké.
2: En dan, dan mag ik ook nog wat mij aan organiseren.
1: Ja, ja,
2: dus
1: ja.
2: Toevallig staat het nu van deze week ook weer in de Nije Krant. Dus meestal is het vrijdags voor de zondag komt nog een apart artikeltje in de Nije Krant van wat dan op dat moment...
1: Het is nu net 5 uur geweest, dus het is voor nu net afgelopen. Natuurlijk. Maar vanmiddag is het dus ook uit op zondag geweest.
2: Ja.
1: En wat heeft er vanmiddag gespeeld?
2: Op 27 september hebben we het dan over, hè?
1: Ja.
2: Dan heeft uit Boekel, het dansorkestje, het Spult, heeft gespeeld.
1: Oké.
2: Dat is eigenlijk omdat we steeds wel merkten bij koren dat de mensen toch ook wel ooit van de voetjes van de vloer willen hebben. Dus we hebben gedacht van... Dansen is voor sommige mensen ook nog wel een leuke bezigheid. Dus ja, we hebben gedacht van we organiseren. We contracteren het Spult uit Boekel.
1: Oké, kijk, leuk. En, en weet je al meer? Maar voor de komende zondagen, in de rest van de maanden. Maar dat doen we na het volgende muziekje.
2: Oké.

lavé. La route est faite de courage, une femme pour un pavé.

0: 55 Plus Show. Voor senioren, door senioren.
1: Ja, luisteraars, we zijn in gesprek met Bert Veldpaus van Welzijn Ouderen Mil. En Bert is hier vanmiddag om ons het een en ander te vertellen over Uit op Zondag. En net voor de muziek hebben we al een klein beetje behandeld. Wat is nou Uit op Zondag? Nou, het is eigenlijk gewoon een gezellige middag voor iedereen eigenlijk. Ja, we hebben het een beetje over gehad, een beetje gericht op de senioren. Maar als nou die senioren kinderen hebben, medioren zijn dat dan, hè, ja, met een mooi woord. Mogen die ook komen?
2: Zeker, zeker. Hoe meer zielen, hoe meer vreugd.
1: Ja, het is voor iedereen.
2: Iedereen mag bij.
1: En wat kost het?
2: Nou, je zult ervan versteld staan, maar het is helemaal gratis.
1: In deze tijd.
2: In deze tijd van
1: dure benzine en dure diesel, ja, is het helemaal gratis.
2: Nee, we moeten gewoon zeggen van dat we op allerlei manieren toch wel wat centjes binnenkrijgen. We hebben een goede sponsor. Ook wel zijn ouderen. En ook senior belangenvereniging bracht een steentje bij financieel.
1: Okay.
2: Dus op die manier hebben we voor het jaar, dit jaar, gewoon de financiën helemaal rond. We kunnen al die orkestjes en al die koren kunnen we gewoon betalen. Ja. En ook de Wester moeten we natuurlijk toch wel wat voor betalen.
1: Ja.
2: En op die manier hebben we dus voor dit jaar het programma rond.
1: Ja, ja.
2: Misschien kan ik het programma vertellen.
1: Als je daar zit, hè, de gezellige middag natuurlijk. En, ja. Of toneel of dans of foto en film heb je ook verteld.
2: Ja.
1: Maar dan wil je ook wel een kopje koffie of een glaasje bier of een glaasje wijn drinken.
2: Ja.
1: Is dat dan ook gratis?
2: Nee, zover gaat het niet. Het zou te gek zijn, dan krijgen we half mild binnen als het allemaal gratis is.
1: Dus
2: de entree is gratis.
1: De entree is gratis.
2: Maar de consumpties zijn
1: dus als je wat wilt nuttigen, dan moet je.
2: Maar zeer betaalbaar.
1: Ja, okay.
2: Zeer betaalbaar. Het is gewoon normale horecaprijzen op mils niveau.
1: Oh, horecaprijzen op mils niveau. Dat klinkt bijna als een raadseltje. Maar goed, niet te duur dus.
2: Nee, niet te duur. Nee.
1: Oké. Toen we net aan het vorige blokje, wou ik met je beginnen over van wat komt er nou zo de komende maanden dan aan optredens voorbij?
2: Ja, we hebben dus net het Spult gehad. Hè,
1: die zijn net vanmiddag geweest.
2: Succesvol optreden gehad. 25 oktober hebben we Visserskoor Beers.
1: Ja.
2: Dat is een gezelschap van.
1: Dat had je al gezegd. Het is steeds de laatste zondag van de maand.
2: Steeds de laatste zondag van de maand.
1: Ja, dus dat is makkelijk te onthouden, luisteraars. Iedere laatste zondag van de maand kunt u gratis, naar de Wester om een leuk optreden, een leuke presentatie, een muziekje. Nou val ik jou natuurlijk weer in de reden, want je was aan het vertellen.
2: Ja,
1: wat er in oktober kwam.
2: 25 oktober, Visserskoor. En die hebben dus inderdaad een gezelschap van mannen die dan vooral zeemansliederen zingen. Die vertellen er ook nog een grapje bij tussendoor. Dus dat is helemaal.
1: Die daar in Beers hebben de Kraaienbergse plas gekregen en hebben ze in één keer een Visserskoor.
2: Nou, volgens mij was het koor er al eerder als
1: dan de Kraaienbergse plas. Ja.
2: Dan hebben we dus Mils Trots, de Straatlappen.
1: In november.
2: 29 november. De Straatlappen uit Mil.
1: Oké, luisteraars, noteer het in je agenda.
2: Wereldberoemd in Mil.
1: Ja, ja.
2: Dan hebben we intussen 27 december.
1: Kijk.
2: En dan hebben we Versles uit Rijkenvoort. En die hebben we in het voorjaar ook al een keer gehad. En dat was ons zo goed bevallen. En ook de bezoekers vonden het een meezingkoor. Allemaal hele bekende oude smartlappen die dan over de buren gaan. En iedereen van onze leeftijd, zal ik het maar zo noemen, kent die liederen.
1: Ja.
2: Dus dat is december. En dan sluiten we het jaar af. En dan gaan we ondertussen met een kleine werkgroep gaan we weer denken over 2027. Want we hebben elkaar beloofd dat we in 2027 doorgaan met.
1: Het was dit jaar voor het eerst in Mil.
2: Ja, dat was eigenlijk een proef. Hè. Gaat het? Loopt het?
1: Komen de mensen wel?
2: Ja, ze komen.
1: Ja.
2: We hebben toch wel steeds wel een. De Wester, die zaal zit mooi vol. Dus 35, 40 man.
1: Kijk.
2: Nou, als het er meer worden, dan hebben we natuurlijk wel de uitvluchtmogelijkheid om in de gymzaal van de Wester.
1: Ja,
2: daar zouden we nog een keer kunnen met een heel groot gezelschap. We denken ooit nog wel eens aan een harmonie of zo, om die nog eens een keer te vragen.
1: Oké, dus ruimte is geen probleem.
2: Nee, bij de Wester kunnen we Alle kanten op. De goede kanten.
1: Ja, uiteraard.
2: Dus dan is het dus wat ik net zei, het programma van 2026. En tegen die tijd, dan in december, denk ik dat wij kunnen bekendmaken wat we in de eerste helft van 2027 gaan doen.
1: Dus de beslissing, dit was een, wat dan met een mooi woord, een pilotjaar heet, een proefjaar. Ja. Dus de beslissing is genomen dat uit op zondag een blijvertje is.
2: Ja, zeker. Of het moet gruwelijk teruglopen, dan moeten we het knuppel
1: in het hoenderhoek gooien.
2: Maar wij denken dat het wel
1: gaat lukken.
2: Kan gaan.
1: Ja. Dus, luisteraars, uit op zondag. Iedere laatste zondag van de maand.
2: Komt allen.
1: Ook in 2027 dus. Ja. Iedere laatste zondag van de maand. Dat is natuurlijk wel gemakkelijk te onthouden.
2: Lijkt mij wel.
1: In de Wester. En dan is daar een leuk optreden. Waarbij je eigenlijk alleen maar je consumptie hoeft te betalen.
2: Juist. Als je nou kwijt bent, dan kun je het volgens mij ook in Den Boy. We gaan als Pels en Oude ook Den Boy weer uitgeven. Ja. En daar staat ook iedere keer...
1: Dus in de nieuwe Den Boy, die straks in december weer...
2: Daar zet het programma dan niet in, want dan weten we dat.
1: Nee, maar wel het fenomeen uit op zondag staat daar dan wel in.
2: Juist. Dus, en we zijn ook dat mensen gewoon de kennis uit andere dorpen zeggen van... nou, we gaan gewoon met z'n allen met een familie uitje gaan we uit op zondag. Dat kan natuurlijk ook. Hè. Je broer en je zus van 5 dorpen verderop meebrengt. Ja. Nou, dat mag.
1: Oké, nou prima. Ja, luisteraars, u hebt het gehoord. Een heel leuk nieuw initiatief wat succesvol is. En soms hoor je vaak een heleboel negatieve dingen, maar dit is dan toch weer wat moois en wat positiefs. En heb je niks te doen op zondagmiddag? En ik heb zelf ook altijd wel eens dat ik denk van, wat zou ik nou toch eens weer gaan doen? Want de meeste winkels zijn dan toch weer dicht. En dan kun je gezellig uit op zondag.
2: Zo is dat, aankoop. En we hebben ook een hele goede penningmeester die iedere keer de munten verkoopt. Die ken jij ook, die man.
1: Over muntjes. Er wordt met muntjes gewerkt.
2: Ja, dus de Wester die had graag niet elke keer contant geld in de la. Dus die hebben we met hen afgesproken dat we muntjes van dit Welzijn Ouderen Mil logo erop. Ja. Als je bij binnenkomst betaal je gewoon aantal muntjes.
1: En dat is dan uiteraard alleen voor de consumpties.
2: Ja.
1: Ja. Dus je kunt wat muntjes kopen. En daar heb ik wel eens vaker last van. Dan koop ik muntjes en dan kom ik in de rest van de week. En dan denk ik van, dan heb ik nog weer muntjes. Heb ik die niet opgemaakt. Kan ik die dan de volgende zondag ook weer opmaken?
2: Uiteraard.
1: Die muntjes blijven gewoon geldig. Ja. Voor uit op zondag.
2: Ja, je kunt nou niet de muntjes van de autoscooter inleveren, want dan werkt het niet. Maar het zijn de muntjes van Welzijn Ouderen.
1: Ja, ik heb nog wel een paar campingmuntjes, maar dat werkt niet.
2: Werkt niet.
1: Nee, oké.
2: Helaas.
1: Prima, nee, dat is me duidelijk. Maar heel goed. Ja. Dus gratis entertainment, met een mooi woord.
2: Ja.
1: En de consumptie moet je zelf betalen. En die was...
2: Schappelijke prijzen.
1: Schappelijke prijzen, oké. Goed, ja, Bert, hartelijk dank voor je aanwezigheid hier. En het uitleggen wat uit op zondag is. En als de mensen willen weten hoe het is, dan zou ik zeggen, kom kijken. Hè?
2: Ja, ik zou zeggen, zegt het voort en neem iedereen mee.
1: Ja, want de eerstvolgende keer is natuurlijk dan...
2: 25 oktober.
1: 25 oktober, de laatste zondag.
2: Visserscorebeers.
1: Nou, mensen, het lijkt me hartstikke leuk. Dus zet het alvast in je agenda. Juist. Maar het komt ook in de krant voorbij. En het
2: 50 plus pagina. Het hangt overal. Iedereen bekend. 50 plus pagina staat het altijd in. Om de 14 dagen.
1: Bij de tandarts in de dokter ligt er ook een postertje.
2: Inderdaad. We hebben een hele goede bereidwillige medewerker die alle toestanden hier in Mil, hier in de Millesweert. En bij de overal fysiotherapie en overal hangen die dingen.
1: Dus mensen, ogen open houden. Juist. Kijken. Uit op zondag. Het leukste uitje op de zondag.
2: Eén keer in de maand.
1: Eén keer in de maand.
2: De rest mag je zelf even wel.
1: Niet te gek, hè? Bert, hartstikke bedankt. Okay. En tot de volgende keer.
2: Oké, tot ziens.

0: De 55 Plus Show.
1: Pak even rust, ga er goed voor zitten. Want Mientje neemt u mee naar het platteland van toen en nou. Met een zelfgeschreven gedicht in streektaal. Speciaal voor jullie.
2: Een goedemorgen, Mientje.
3: Goeiedag, Henk en Martin. En natuurlijk al diegenen die lusteren.
2: Ja, inderdaad. Hey, het wordt hartje zomer, dus dan zal ik het wel over de zomer hebben.
3: Nou, in ieder geval iets wat met mooi weer te maken heeft.
2: Geweldig.
3: Want met mooi weer kunnen vissen. En ik dacht, laat ik het daar nou eens over hebben.
2: Oké.
3: Hey, wij iedere dag wel naar het water. Vissen was zijn lust en zijn leven. Hij wist nog niet hoe alles moest. Amper acht, hij had een tijd hem te leren. Maar dan die oude mens. Hij als visser al alles metgemaakt. Prijs gewonnen, veel medailles gehaald. Zijn schuur vol met wat een visser nodig had. Het keltje en die oude visser treffen elkaar ergens aan het water. Het manneke had toen zoveel vragen voor de mens wel een antwoord op wist. Nou vist het keltje en lag op zijn snoet. Zo zie je maar waar Yfkes helpen doet. Waar dobbers, waar huksjes en waar lijn. Goh, waar was dat keltje blij.
2: Ja, prachtig. En heeft hij ook iets gevangen?
3: Ja, inderdaad. Hij had al een fotootje gestuurd van dat hij vis gevangen had.
2: Ach, geweldig. Hartstikke leuk. Hé, Mietje, heel fijn. Dankjewel. En ik zou zeggen, geniet van het mooie weer, zo moet ik het zeggen.
3: Ja, inderdaad, want er komt nog heel veel mooie dagen aan. Dus laten we inderdaad ervan genieten.
2: Oké, dankjewel en tot ziens.
3: Joe, houdoe, tot volgende week.
2: Dankjewel, dag.

De 55 Plus Show. Met herkenbare muziek van toen en nu. Boeiende gesprekken. Verhalen uit onze streek. En nuttige tips.

Zoek niet verder voor de complete ICT-oplossing voor jouw bedrijf of woning. De experts van computersystemen De Mars staan voor je klaar met vrijblijvend advies, levering en installatie van complete systemen. Gewoon bij je thuis of op kantoor. Ook voor reparatie of aankoop van computers en supplies ben je bij ons aan het juiste adres. Bezoek onze winkel aan de Klinkerstraat in Grave of onze website demars.nl. Computersystemen De Mars. Service first.

0: en airconditioning blijft je huis lekker koel op hete zomerse dagen. Maar dat is slechts het halve verhaal. Want een moderne airco gebruik je ook voor verwarming in de winter. Snel, efficiënt en gasloos. Klusbedrijf JSW in Afferden zorgt voor vakkundige installatie. Alle merken uit voorraad leverbaar. Je huis energie zuinig koelen of verwarmen? Kijk dan snel op onze website voor een gratis offerte aan huis.
1: Klusbedrijf JSW.nl.
2: Sunprofs, de naam in de regio voor zonnepanelen, laadpalen en batterijopslag. Al sinds 2012 zetten wij ons met passie in voor een duurzame toekomst. Of u nu particulier bent of ondernemer, wij leveren maatwerk en eerlijk advies, zodat u weer grip krijgt op uw energie. Kijk op sunprofs.nl. Sunprofs, word baas over eigen energie.
0: Klusbedrijf JSW in Afferden. Voor service en garantie zijn wij niet op vakantie.
1: Klusbedrijf
3: Al meer dan 70 jaar is Autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
4: Hey hondenbaasje, spits je oren. Krijg of heb je een puppy, een eigenwijze puberhond? Of vind je het gewoon leuk om met jouw hond te trainen? Bij Beide Hond help ik jullie op een ontspannen en persoonlijke manier samen te werken. Mijn passie? Jouw hondengeluk. Kijk op www.beidehond.nl en ontdek wat jullie samen kunnen bereiken.

0: bereiken.
1: Wil jij dat jouw bedrijf online echt opvalt?
2: Ja.
3: Ja.
4: Ja.
1: Ja. Je socials regelt alles. Van foto's en video's tot het beheer van je socials op Instagram, Facebook, TikTok en LinkedIn. Of volg een workshop op maat en leer het zelf. Je socials, jouw partner in online zichtbaarheid. Persoonlijk, betaalbaar en effectief. Ga naar jesocials.nl.

0: Dit is het nieuws. Goedenavond. Het kabinet schrapt voor dit jaar de bezuinigingen op uitkeringen voor arbeidsongeschiktheid en werkloosheid. Via een sociaal akkoord met werkgevers en vakbonden moeten deze uitkeringen worden hervormd. Vanaf 2028 wordt vermogensbelasting geheven op daadwerkelijke uitgekeerde winst. De accijnzen op brandstof gaan volgend jaar met 2,1 miljard euro omlaag om de koopkracht te verbeteren. Eurocommissaris Dan Jurgensen heeft na een overleg met EU-ministers van Energie aangekondigd dat de Europese Commissie onderzoekt hoe brandstof voor vervoer goedkoper gemaakt kan worden. Jurgensen stelde in Dublin dat hoge energieprijzen geen nieuwe norm mogen worden en dat Europa en lidstaten flexibel en pragmatisch moeten opereren om dit tegen te gaan. Fatima Azara El Mansouri is aangewezen als nieuwe premier van Marokko, zo heeft het Koninklijk Paleis bekendgemaakt. Ze is hiermee de eerste vrouw die deze functie bekleedt. El Mansouri vervult momenteel nog de rol van burgemeester van de stad Marrakesh. Na een week van gevechten hebben Ethiopische regeringstroepen de stad Alamata ingenomen, een strategische locatie in Tigray. Een alliantie van 7 groeperingen probeert premier Abiy Ahmed te verdrijven. Al 150.000 mensen zijn gevlucht. Op 20 september werd een hulpconvooi gebombardeerd. Buurland Eritrea steunt nu verrassend de rebellen. En dan het weer nog. Vanavond zijn er heldere perioden en aan het begin van de avond is het in het zuiden en zuidoosten nog even zomers warm. De temperatuur daalt en halverwege de avond is het 18 tot 22 graden. Daarmee is het nog heerlijk weer om buiten te zijn. De wind wordt zwak tot matig en komt uit het zuidoosten. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
1: Een frisse koep, schone pootjes of gewoon even lekker in bad. Bij Hondentrimsalon Bickel & Co. in Kuik krijgt jouw hond alle aandacht. 1-op-1. Professioneel getrimd en met liefde verzorgd. Bel voor een afspraak of kijk op... Ja, inderdaad. Hondentrimsalon Bickel & Co.nl.
2: Omroep Land van Kuik. Dichter.

gaan terug in de tijd. Welkom. Je luistert naar Gouwe Ouwe met Henk Ermers. Geniet van deze Gouwe Ouwe bij Omroep Land van Kuik.

Goedenavond, weer een week voorbij. En wat fijn dat jij weer luistert. Weer een heerlijk uurtje gouden ouwe. En ik ga ditmaal diep terug in de tijd. De oudste komt uit 1959. Zojuist de plaat gehoord van Phil Collins en zijn In the Air Tonight uit 1981. Een lied geschreven in 1980 door hemzelf. Dat vooral voortkwam uit woede, pijn en frustratie. Na het uiteenvallen van zijn eerste huwelijk met Andrea Bertorelli. Direct weer mooie platen van Bobby Darin, The Fool's Garden. Maar eerst een heerlijke klassieker van Dave Clark 5 en Gladl Over. Deze plaat stoorde de Beatles in het jaar 1964 van...

Bobby Darin met Dream Lover. Een heerlijke klassieker uit 1959. Het was dus zijn grootste hits. En daarvoor hoorden we Fool's Garden met hun Lemon Tree. Een Duitse popsong wat een wereldwijde hit werd. En het was ook hun enige grote hit. Direct nog meer klassiekers. De Beach Boys, Elvis. En de start van deze reeks zal zijn van de Bee Gees. En ditmaal een van hun grootste hits, Massachusetts.

Een superhit van deze band. Elvis Presley met One Night. One Night van Elvis is trouwens een rock and roll en rhythm and blues single uit 1958. En het is gebaseerd op het oude nummer One Night of Sin van Smiley Lewis. Goodyear en George Harrison, zij staan te wachten. Maar eerst Dolly Parton en Kenny Rogers. Island in the Stream uit 1983. Het verhaal van deze plaat is dat het eigenlijk niet in de bedoeling lag om er een duo song van te maken. En het is trouwens geschreven door de bandleden van de Bee Gees. Maar Kenny die vond het eigenlijk maar niets, zei hij tegen Barry Gibb. En die zei, ja, maar we hebben Dolly Parton toch nog? En zie je het resultaat. Het werd een wereldwijde hit. En Dolly Parton, zij overleed dinsdag 25 augustus jongstleden op 80-jarige leeftijd na een kort ziektebed. We gaan genieten.

Gucci en Kimbra, Somebody That I Used To Know. Een plaat die in 2012 meer dan 11,8 miljoen digitaal keer is gekopieerd. George Harrison met Bangladesh, een benefietplaat met een duidelijke boodschap voor het inzamelen van geld voor de vluchtelingen van Bangladesh en uit Bangladesh. Direct ook weer wat platen van de Kinks, de Hollies. En ik heb er eentje die ook wel diep in terug gaat. En deze keer is dat met Herman's Hermits en No Milk Today.

de Kinks en Mr. Pleasant. Een heerlijk, luchtig en ook wel een licht satirisch popsong. De Hollies met The Air That I Breathe. In 1974, een nummer dat is geschreven door Edmund Hammond en Mike Hazelwood. En er zijn meerdere personen geweest die dit nummer reeds op plaats hebben gezet. Maar de Hollies gaat er de grootste hit mee. Ook in dit uur weer superplaten. Wat staat er dan te wachten? Dat zijn de Rolling Stones, Man for Man. En het begint met de band die onder andere net scoorde met Roxanne. Dus inderdaad, het is de Police. En ditmaal met Can't Stand Losing You.

Caesar Rainbow, eigenlijk een ongebruikplaat van deze band, de Rolling Stones. Het is een droomwegnummer en normaal gesproken hebben ze rocknummers. Daarvoor Manfred Mann en Mighty Queen. Het is vanavond wel raak, telkens die grootste hits van de bands. En ditmaal was het van Manfred Mann en de Mighty Queen. Het is een uur om van te smullen, dus van te genieten. En als u dat ook vindt, zeg het dan voort. Elke dinsdagavond bij Omroep Land van Kuik van 7 tot 10 heerlijke radio. Maar ik ga weer afsluiten. Direct Hollands Glory. Maar eerst nog twee mooie platen van onder andere The Beatles, Twist and Shout en Tammy Wynette en Stand By Your Man. Ik zou

0: Servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen Bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
1: Dichterbij dan je denkt. Check onze website omroeplvc.nl.
2: Dit is het nieuws. Goedenavond. De ZDF-docu-serie Inside CDU volgt CDU-prominenten tijdens verloren deelstaatverkiezingen en toont een reeks misstappen, waaronder het aftreden van fractievoorzitter Spaan en het stoppen van de Berlijnse burgemeester. Commentatoren omschrijven de serie als een somber zelfportret van een wereldvreemde partij. Een derde seizoen lijkt onwaarschijnlijk. Bij de RAF-luchtmachtbasis Fairford zijn na onderzoek geen explosieven gevonden in de busjes van 5 Britse verdachten. Wel werd vloeibare brandstof in beslag genomen. De verdachten werden zondag gearresteerd op verdenking van terrorisme, maar zijn inmiddels op borgtocht vrijgelaten. Ook panden in Londen zijn doorzocht. Het kabinet schrapt voor dit jaar de bezuinigingen op uitkeringen voor arbeidsongeschiktheid en werkloosheid. Via een sociaal akkoord met werkgevers en vakbonden moeten deze uitkeringen worden hervormd. Vanaf 2028 wordt vermogensbelasting geheven op daadwerkelijke uitgekeerde winst. De accijnzen op brandstof gaan volgend jaar met 2,1 miljard euro omlaag om de koopkracht te verbeteren. Fatima Azara El Mansouri is aangewezen als nieuwe premier van Marokko, zo heeft het Koninklijk Paleis bekendgemaakt. Ze is hiermee de eerste vrouw die deze functie bekleedt. El Mansouri vervult momenteel nog de rol van burgemeester van de stad Marrakesh. En dan het weer nog. Vanavond zijn er heldere perioden en aan het begin van de avond is het in het zuiden en zuidoosten nog even zomers warm. De temperatuur daalt en halverwege de avond is het 18 tot 22 graden. Daarmee is het nog heerlijk weer om buiten te zijn. De wind wordt zwak tot matig en komt uit het zuidoosten. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
3: Eerst kopen of eerst verkopen? Sta je voor een volgende stap op de woningmarkt en wil je goed voorbereid zijn? Kom dan eens sparren met Kolmeijer Land van Kuik. De makelaar die met je meedenkt. Kolmeijer Land van Kuik. Samen naar jouw volgende stap.
4: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden. Gelukkig is er autobedrijf Kusters. Prijs, kwaliteit, top. Vertrouwd familiebedrijf, zeker. Al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid.
5: Een huis kopen of verkopen? Maak een goede start. Startmakelaars begeleidt je persoonlijk en deskundig van de eerste stap tot de sleuteloverdracht. Kom langs aan de Rochstraat 21 in Grave of kijk op startmakelaars.nl. Startmakelaars. Een nieuwe woning begint bij start.
6: Startmakelaars. Een nieuwe woning begint bij start. Startmakelaars.
4: Ik rij graag veilig. Daarom kies ik voor autobedrijf Kusters. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B. Gelukkig is er autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. De dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
7: Bent u op zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijt met een T.
1: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Omroep Land van
8: Kuik. Geniet van Hollands glorie bij Omroep Land van Kuik. Elke dinsdagavond. Hollands glorie met Henk Ermers. Bij Omroep Land van Kuik.

Goedenavond, wat fijn dat jij weer luistert naar Hollands Glorie. Trouwens, ik ben er elke dinsdagavond vanaf 8 uur eerst met Gouwouwe en dan een uur lang Hollands Glorie. Muziek van eigen bodem, alleen muziek van een Nederlandse makelij, maar ook in buitenlanders die in het Nederlands zingen. Dus dat wordt weer genieten. En ik ben begonnen met een vrolijk nummer van Herman van Veen. Ik ben vandaag zo vrolijk. De meeste van ons kennen Alfred die Dokuskwak nog wel. Het beroemde eentje van Herman dat hij zelf bedacht had. Ook in dit uur weer platen die onlangs nog hits waren in de Nederlandse top 40. Onder andere Wesley Bronkhorst, Fleming en de eerst een gecoverde versie van Walter Kroes van de band Teach In. Het lied is bekend van het Eurovisie Songfestival, dus dat weet je wel.

Wesley, Bronkhorst, Amalia en daarvoor Fleming met Automatisch. En toevallig komen ze alle twee uit 2022. Het heeft toevallig niets met Prinses Amalia te maken. Het liedje van Wesley Bronkhorst. Daarvoor Fleming dus, Automatisch, zijn derde single. Na Amsterdam en Zij wil mij werd dit een grote hit van Fleming. Ik presenteer de platen in blokjes van drie. En nu komen er platen die grote hits zijn geworden. Van Marco Borsato, Shocking Blue. En deze van Snelle en Maan, met Blijven slapen. Het werd de nummer 1 hit.

Compensator hoorden we met een cover, Je hoeft niet naar huis vannacht. Het was afkomstig van als geen andere van de band The Triplets. Daarvoor Chuck Blue met Long and Lonesome Road First uit 1969. Het was hun tweede top 40 plaat. Daarna zou de band geschiedenis schrijven met Venus. Ik heb grote hits in dit uur, maar ook minder bekende platen. Maar niet minder mooi. Direct, André Haas en Gerard Joling. En kennen we Total Touch nog? En een Somebody Else Lover. De band van broer Tjeerd en zusje Treintje Oosterhuis.

close. En de hits van nu.

Direct and This Is Who We Are uit 2010. Het is een leuk voorbeeld hoe een band zijn niveau kan houden nadat Tim Akkerman was vertrokken en de nieuwe zanger Marcel Veenendaal de plaats overnam. En dan de titel is wel heel toepasselijk, This Is Who We Are. Daarvoor André Hazes en Gerard Joling, Blijf Bij Mij. Het werd de nummer 1 hit en stond 23 weken in de top 40. Groepen en zangers die het goed deden komen eraan, zoals Rowan Heijzen, Raymond van het Groene Woud. En ik heb er ook nog eentje gevonden van Doe Maar. En een succesvolste nummer, Belle Helene.

0: Omroep Land van Kuik met Hollands Glory. Geniet van deze favoriet.
1: Dat is al 10 jaar dat ik in het vak zit. Ik heb gezongen in Aalst, Peutie, Zwevenzeelen, Genoelselderen. Ik heb zalen doen vollopen. Ik heb zalen doen leeglopen. Ik heb succes gekend. Ik heb ellende gekend. Ik heb toejuichingen gehad. Bloemetjes. Verzoeknummers. ACDC. Sherry. Bakske vol met stro. Ik weet niet waarom. Ik weet niet hoe het komt. Maar artiesten hebben meestal maar één verzoeknummer.

succesvol is, dan heeft hij talent, fans, wordt geëerd als een vorst. Wanneer het minder goed

Wat een heerlijke nummer. Rowan Hazen met Roeie Kliet uit 1995. Het lied gaat over een meisje die de schrijver Jack Poels elke dag voorbij zag fietsen. Raymond van het Groenewoud, Je veux l'amour. Waar het lied over ging was wel duidelijk. Maar we gaan direct richting het einde van dit uur. En daar hebben we nog een paar mooie platen staan. Onder andere een oude van Wally Tax, Miss Wonderful. En een plaat van Waylon en zijn Wicked Way. Ik zou zeggen, nog een fijne avond. En voor de rechter lekker slapen. En morgen de zon weer op.

0: internet dat altijd werkt. Telefonie zonder gedoe en een cloudomgeving die moeiteloos met uw bedrijf meegroeit. En hapert er toch iets? Dan staat OneVoice direct voor u klaar. OneVoice is de complete ICT-partner voor uw bedrijf. Eén aanspreekpunt, alle oplossingen altijd dichtbij. OneVoice, uw bedrijf, onze zorg. U vindt OneVoice aan Bijsterhuizen 3030 in Wijchen.
1: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
0: Misschien ben je moe van altijd maar sterk moeten zijn. Merk je dat het van binnen onrustig is? Dat je zoekt naar meer rust of richting, alsof je vastloopt in dezelfde patronen. Misschien worstel je met gedrag of emoties. Ben je in herstel van verslaving? Of sta je als naaste naast iemand die verslaafd is? Dat gevoel is niet vreemd. Herstel van verslaving is een proces van vallen en opstaan. Je hoeft het niet alleen te doen. Bij Rijmakers Paard & Coaching werken we met paarden als spiegel. Zij reageren puur en zonder oordeel en maken zichtbaar wat van binnen speelt. Ga naar ruimmakerspaardencoaching.nl.
2: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Check onze website. Omroeplvc.nl.
3: Dit is het nieuws. Goedenavond. Burgemeester Halsema stuurde rapper J in juni een persoonlijke brief op de dag van zijn eerste concert in Arnhem, met het verzoek Amsterdam direct na zijn laatste optreden te verlaten.

0: Ze erkende geen juridische bevoegdheid te hebben, maar noemde zijn antisemitische en nazi-verheerlijkende uitspraken pijnlijk voor de stad. Als gesprekken over sociale zekerheid onvoldoende opleveren, wil het kabinet 1,2 miljard euro bezuinigen op het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Dit staat in een geheim document van coalitiepartijen D66, PVD en CDA. Het Klimaat- en Energiefonds krijgt een bezuiniging van 200 miljoen euro. Er resteert nog een begrotingsgat van 3 miljard euro. De ZDF-docuserie Inside CDU volgt CDU-prominenten tijdens verloren deelstaatverkiezingen en toont een reeks misstappen, waaronder het aftreden van fractievoorzitter Spaan en het stoppen van de Berlijnse burgemeester. Commentatoren omschrijven de serie als een somber zelfportret van een wereldvreemde partij. Een derde seizoen lijkt onwaarschijnlijk. Het kabinet schrapt voor dit jaar de bezuinigingen op uitkeringen voor arbeidsongeschiktheid en werkloosheid. Via een sociaal akkoord met werkgevers en vakbonden moeten deze uitkeringen worden hervormd. Vanaf 2028 wordt vermogensbelasting geheven op daadwerkelijke uitgekeerde winst. De accijnzen op brandstof gaan volgend jaar met 2,1 miljard euro omlaag om de koopkracht te verbeteren. En dan het weer nog. Vanavond zijn er heldere perioden en aan het begin van de avond is het in het zuiden en zuidoosten nog even zomers warm. De temperatuur daalt en halverwege de avond is het 18 tot 22 graden. Daarmee is het nog heerlijk weer om buiten te zijn. De wind wordt zwak tot matig en komt uit het zuidoosten. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
1: Internet dat altijd werkt. Telefonie zonder gedoe. En een cloudomgeving die moeiteloos met uw bedrijf meegroeit. En hapert er toch iets? Dan staat OneVoice direct voor u klaar. OneVoice is de complete ICT-partner voor uw bedrijf. Eén aanspreekpunt. Alle oplossingen altijd dichtbij. OneVoice. Uw bedrijf, onze zorg. U vindt OneVoice aan Bijsterhuizen 3030 in Wijchen.
2: Sinds februari 2023 is Marieke Moorman burgemeester van Land van Kuik. Hoe kijkt zij terug op de eerste 3,5 jaar? En zijn 33 verschillende kernen inmiddels echt één gemeente geworden? En wat doet ze aan actuele zorgen over veiligheid en dienstverlening? Dat bespreken we in het Land aan tafel. Op de oneven uren te zien bij Omroep Land van Kuik TV.
3: Land van Kuik.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Ik ben Frans van der Reuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Goedenavond. Pastoor Theo Lamers uit Kuik was afgelopen weekend in Lourdes, waar hij inspiratie opdeed tijdens het bezoek van paus Leo XIV. Lamers, vicaris-generaal van het bisdom 's-Hertogenbosch, benadrukt de bemoedigende boodschap van de paus en zijn diep geloof. Dit inspireert Lamers in zijn werk en het bevorderen van verbinding en vrede. Een auto en een vrachtwagen zijn dinsdagmiddag met elkaar in botsing gekomen op de kruising van de Oefeldseweg met de Klopsteen in Haps. De bestuurder van de auto, een oudere man, is per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Hulpdiensten onderzoeken de oorzaak van het ongeval. In Land van Kuik bedraagt het prijsverschil van een liter euro 95 tussen tankstations 37 cent, wat de gemeente op de 10e plaats in Brabant plaatst. De gemiddelde literprijs steeg van 2,07 euro in maart naar 2,43 euro nu. Een stijging van 36 cent in 6 maanden. Bij een tankbeurt van 50 liter kan dit verschil oplopen tot 18,50 euro. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Vanavond zijn er heldere perioden en aan het begin van de avond is het in het zuiden en zuidoosten nog even zomers warm. De temperatuur daalt en halverwege de avond is het 18 tot 22 graden. Daarmee is het nog heerlijk weer om buiten te zijn. De wind wordt zwak tot matig en komt uit het zuidoosten.

0: Een airconditioning blijft je huis lekker koel op hete zomerse dagen. Maar dat is slechts het halve verhaal. Want een moderne airco gebruik je ook voor verwarming in de winter. Snel, efficiënt en gasloos. Klusbedrijf JSW in Afferden zorgt voor vakkundige installatie. Alle merken uit voorraad leverbaar. Je huis energie zuinig koelen of verwarmen? Kijk dan snel op onze website voor de gratis offerte aan huis.
1: Klusbedrijf JSW.nl.
2: Zoek niet verder voor de complete ICT-oplossing voor jouw bedrijf of woning. De experts van computersystemen De Mars staan voor je klaar met vrijblijvend advies, levering en installatie van complete systemen. Gewoon bij je thuis of op kantoor. Ook voor reparatie of aankoop van computers en supplies ben je bij ons aan het juiste adres. Bezoek onze winkel aan de Klinkerstraat in Graven of onze website demars.nl. Computersystemen De Mars. Service first.
0: Klusbedrijf JSW in Afferden. Voor service en garantie zijn wij niet op vakantie.

0: onze website omroepelvc.nl.
1: Dit is het nieuws. Goedenavond. Calin Georgescu, de voormalige pro-Russische presidentskandidaat van Roemenië, is aangehouden in zijn woning nabij Boekarest. Hij wordt verdacht van fraude en het oprichten van een criminele organisatie. De rechtbank stelde justitie in het gelijk na een beroepszaak, waardoor Georgescu 30 dagen vast blijft zitten. Honderden aanhangers verzamelden zich voor het gerechtsgebouw in Boekarest. Bij een ernstig verkeersongeval op de N48 bij Zuidwolde kwamen vanmiddag om 3:15 twee vrachtwagenchauffeurs om het leven. Bij het ongeluk waren 3 vrachtwagens en 3 personenauto's betrokken. De weg ligt bezaaid met huisval en er is veel asfaltschade. De N48 blijft tot morgenochtend afgesloten. Burgemeester Halsema stuurde rapper J in juni een persoonlijke brief op de dag van zijn eerste concert in Arnhem, met het verzoek Amsterdam direct na zijn laatste optreden te verlaten. Ze erkende geen juridische bevoegdheid te hebben, maar noemde zijn antisemitische en nazi-verheerlijkende uitspraken pijnlijk voor de stad. De ZDF-docu-serie Inside CDU volgt CDU-prominenten tijdens verloren deelstaatverkiezingen en toont een reeks misstappen, waaronder het aftreden van fractievoorzitter Spaan en het stoppen van de Berlijnse burgemeester. Commentatoren omschrijven de serie als een somber zelfportret van een wereldvreemde partij. Een derde seizoen lijkt onwaarschijnlijk. En dan het weer nog. Vanavond zijn er heldere perioden en aan het begin van de avond is het in het zuiden en zuidoosten nog even zomers warm. De temperatuur daalt en halverwege de avond is het 18 tot 22 graden. Daarmee is het nog heerlijk weer om buiten te zijn. De wind wordt zwak tot matig en komt uit het zuidoosten. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
0: Omroep Land van Kuik. Dichterbij.

thinking how you did me wrong, and I grew strong.

0: Vanavond zijn er heldere perioden en aan het begin van de avond is het in het zuiden en zuidoosten nog even zomers warm. De temperatuur daalt en halverwege de avond is het 18 tot 22 graden. Daarmee is het nog heerlijk weer om buiten te zijn. De wind wordt zwak tot matig en komt uit het zuidoosten.
1: Blijf altijd op de hoogte van het nieuws uit het Land van Kuik. Schrijf je in voor de gratis nieuwsbrief van Omroep Land van Kuik. En ontvang wekelijks de belangrijkste nieuws, verhalen en achtergronden in jouw mailbox. Het is heel eenvoudig. Ga naar omroeplvc.nl/nieuwsbrief en meld je aan.

0: internet dat altijd werkt. Telefonie zonder gedoe. En een cloud-omgeving die moeiteloos met uw bedrijf meegroeit. En hapert er toch iets? Dan staat OneVoice direct voor u klaar. OneVoice is de complete ICT-partner voor uw bedrijf. Eén aanspreekpunt. Alle oplossingen altijd dichtbij. OneVoice. Uw bedrijf, onze zorg. U vindt OneVoice aan Bijsterhuizen 3030 in Wijchen.
1: Dichterbij dan je denkt. Check onze website omroeplvc.nl.
2: Dit is het nieuws. Goedenacht. Pepijn van der S. uit Amsterdam, eerder veroordeeld tot 4 jaar cel voor afpersing en datadiefstal, werd opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij hackerscollectief Shiny Hunters. Hij wordt ook verdacht van het uitlokken van 2 moorden in het buitenland. Zijn voorarrest is met 90 dagen verlengd. Zijn werkgever Benjamin Korper reageert verbaasd. De Nederlandse milieuorganisatie Both Ends dient een klacht in bij de Europese Commissie tegen Nieuw-Zeeland wegens het schenden van klimaatafspraken uit een handelsakkoord met de EU. Nieuw-Zeeland hief een verbod op olie- en gasboringen op zee op en maakte een klimaatzaak tegen een zuivelconcern onmogelijk via nieuwe wetgeving. Both Ends wordt gesteund door Greenpeace en Environmental Law Initiative. Calin Georgescu, de voormalige pro-Russische presidentskandidaat van Roemenië, is aangehouden in zijn woning nabij Boekarest. Hij wordt verdacht van fraude en het oprichten van een criminele organisatie. De rechtbank stelde justitie in het gelijk na een beroepszaak, waardoor Georgescu 30 dagen vast blijft zitten. Honderden aanhangers verzamelden zich voor het gerechtsgebouw in Boekarest. Burgemeester Halsema stuurde rapper J in juni een persoonlijke brief op de dag van zijn eerste concert in Arnhem met het verzoek Amsterdam direct na zijn laatste optreden te verlaten. Ze erkende geen juridische bevoegdheid te hebben, maar noemde zijn antisemitische en nazi-verheerlijkende uitspraken pijnlijk voor de stad. En dan nog het weer. Vannacht trekt wat hoge bewolking over het land en zijn er heldere perioden. Er staat weinig wind en de temperatuur daalt naar 14 tot 17 graden en voor de tijd van het jaar is dat erg zacht. In het zuiden van Limburg ligt de temperatuur zelfs tussen 18 en 20 graden. In de ochtend stijgt de temperatuur al snel naar 16 tot 19 graden en later in de ochtend wordt het op steeds meer plaatsen 18 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.

0: Vannacht trekt wat hoge bewolking over het land en zijn er heldere perioden. Er staat weinig wind en de temperatuur daalt naar 14 tot 17 graden en voor de tijd van het jaar is dat erg zacht. In het zuiden van Limburg ligt de temperatuur zelfs tussen 18 en 20 graden. In de ochtend stijgt de temperatuur al snel naar 16 tot 19 graden en later in de ochtend wordt het op steeds meer plaatsen 18 graden.
1: Autorijden saai? Vergeet het maar! Want tussen 4 en 6 is Jan Deben jouw bijrijder. Tijdens je reis in of naar het Land van Kuik. Met aandacht voor gebeurtenissen in de regio. De agenda. Het streeknieuws. Weer en verkeer. En er neemt nog wat muziek voor je mee voor onderweg. Luisteren dus. Afslag LVC. Maandag tot en met donderdag van 4 tot 6.

0: onze website omroepelvc.nl.
1: Dit is het nieuws. Goedenacht. Pepijn van der S. uit Amsterdam, eerder veroordeeld tot 4 jaar cel voor afpersing en datadiefstal, werd opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij hackerscollectief Shiny Hunters. Hij wordt ook verdacht van het uitlokken van 2 moorden in het buitenland. Zijn voorarrest is met 90 dagen verlengd. Zijn werkgever Benjamin Korper reageert verbaasd. De Nederlandse milieuorganisatie Both Ends dient een klacht in bij de Europese Commissie tegen Nieuw-Zeeland wegens het schenden van klimaatafspraken uit een handelsakkoord met de EU. Nieuw-Zeeland hief een verbod op olie- en gasboringen op zee op en maakte een klimaatzaak tegen een zuivelconcern onmogelijk via nieuwe wetgeving. Both Ends wordt gesteund door Greenpeace en Environmental Law Initiative. Kalin Georgescu, de voormalige pro-Russische presidentskandidaat van Roemenië, is aangehouden in zijn woning nabij Boekarest. Hij wordt verdacht van fraude en het oprichten van een criminele organisatie. De rechtbank stelde justitie in het gelijk na een beroepszaak, waardoor Georgescu 30 dagen vast blijft zitten. Honderden aanhangers verzamelden zich voor het gerechtsgebouw in Boekarest. Burgemeester Halsema stuurde rapper J in juni een persoonlijke brief op de dag van zijn eerste concert in Arnhem met het verzoek Amsterdam direct na zijn laatste optreden te verlaten. Ze erkende geen juridische bevoegdheid te hebben, maar noemde zijn antisemitische en nazi-verheerlijkende uitspraken pijnlijk voor de stad. En dan nog het weer. Vannacht trekt wat hoge bewolking over het land en zijn er heldere perioden. Er staat weinig wind en de temperatuur daalt naar 14 tot 17 graden en voor de tijd van het jaar is dat erg zacht. In het zuiden van Limburg ligt de temperatuur zelfs tussen 18 en 20 graden. In de ochtend stijgt de temperatuur al snel naar 16 tot 19 graden en later in de ochtend wordt het op steeds meer plaatsen 18 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
0: Omroep Land van Kuik. Dichter.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik.
2: Goedenavond.
1: Pastoor Theo Lamers uit Kuik was afgelopen weekend in Lourdes, waar hij inspiratie opdeed tijdens het bezoek van paus Leo XIV. Lamers, vicaris-generaal van het bisdom 's-Hertogenbosch, benadrukt de bemoedigende boodschap van de paus en zijn diep geloof. Dit inspireert Lamers in zijn werk en het bevorderen van verbinding en vrede. Een auto en een vrachtwagen zijn dinsdagmiddag met elkaar in botsing gekomen op de kruising van de Oefeldseweg met de Klopsteen in Haps. De bestuurder van de auto, een oudere man, is per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Hulpdiensten onderzoeken de oorzaak van het ongeval. In Land van Kuik bedraagt het prijsverschil van een liter €0,95 tussen tankstations 37 cent, wat de gemeente op de 10e plaats in Brabant plaatst. De gemiddelde literprijs steeg van €2,07 in maart naar €2,43 nu. Een stijging van 36 cent in 6 maanden. Bij een tankbeurt van 50 liter kan dit verschil oplopen tot €18,50. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
3: Vannacht trekt wat hoge bewolking over het land en zijn er heldere perioden. Er staat weinig wind en de temperatuur daalt naar 14 tot 17 graden en voor de tijd van het jaar is dat erg zacht. In het zuiden van Limburg ligt de temperatuur zelfs tussen 18 en 20 graden. In de ochtend stijgt de temperatuur al snel naar 16 tot 19 graden en later in de ochtend wordt het op steeds meer plaatsen 18 graden.
0: Oké. Je hebt een marketingboodschap waarmee je echt veel mensen wil bereiken in de regio. Dan kun je flyers gaan uitdelen op de markt of posters plakken op het elektriciteitshuisje op de hoek van de straat. Of je kiest een mediaplatform dat bij mensen thuis, in de auto en op het werk komt. Een medium dat dag en nacht aanstaat. En een bereik heeft waar de concurrentie alleen maar van kan dromen. Adverteren op radio, televisie en internet via Omroep Land van Kuik is dé manier om een enorm publiek te bereiken. Steeds opnieuw tegen een super laag tarief. Neem snel contact op met een marketingprofessional van de afdeling Mediastrategie en claim jouw zendtijd op het grootste mediaplatform van de regio. Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Mail marketing@olvc.nl voor tarieven en een persoonlijke deal.

with a wink of her eye.

0: Dit is het nieuws. Goedenacht. Pepijn van der S. uit Amsterdam, eerder veroordeeld tot 4 jaar cel voor afpersing en datadiefstal, werd opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij hackerscollectief Shiny Hunters. Hij wordt ook verdacht van het uitlokken van 2 moorden in het buitenland. Zijn voorarrest is met 90 dagen verlengd. Zijn werkgever Benjamin Korper reageert verbaasd. De Nederlandse milieuorganisatie Both Ends dient een klacht in bij de Europese Commissie tegen Nieuw-Zeeland wegens het schenden van klimaatafspraken uit een handelsakkoord met de EU. Nieuw-Zeeland hief een verbod op olie- en gasboringen op zee op en maakte een klimaatzaak tegen een zuivelconcern onmogelijk via nieuwe wetgeving. Both Ends wordt gesteund door Greenpeace en Environmental Law Initiative. Kalin Georgescu, de voormalige pro-Russische presidentskandidaat van Roemenië, is aangehouden in zijn woning nabij Boekarest. Hij wordt verdacht van fraude en het oprichten van een criminele organisatie. De rechtbank stelde justitie in het gelijk na een beroepszaak, waardoor Georgescu 30 dagen vast blijft zitten. Honderden aanhangers verzamelden zich voor het gerechtsgebouw in Boekarest. Burgemeester Halsema stuurde rapper J in juni een persoonlijke brief op de dag van zijn eerste concert in Arnhem met het verzoek Amsterdam direct na zijn laatste optreden te verlaten. Ze erkende geen juridische bevoegdheid te hebben, maar noemde zijn antisemitische en nazi-verheerlijkende uitspraken pijnlijk voor de stad. En dan nog het weer. Vannacht trekt wat hoge bewolking over het land en zijn er heldere perioden. Er staat weinig wind en de temperatuur daalt naar 14 tot 17 graden en voor de tijd van het jaar is dat erg zacht. In het zuiden van Limburg ligt de temperatuur zelfs tussen 18 en 20 graden. In de ochtend stijgt de temperatuur al snel naar 16 tot 19 graden en later in de ochtend wordt het op steeds meer plaatsen 18 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
1: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.